0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een explosie in een flat in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap was tot in de wijde omgeving te horen en de schade is enorm. Alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn. Ons land is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel zouden moeten kunnen. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als er niks langs het transport kan, kunnen treinen bijvoorbeeld niet rijden. Er is minimaal 9,8 miljard euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was. Vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993. En bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het is droog, maar kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. 10.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra goed opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder betalen als iemand ziek uitvalt. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week één dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. In Amsterdam is bij een explosie in een flat iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap zou tot in de wijde omgeving te horen zijn geweest en de schade is enorm. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn geweest. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En een apart moment tijdens een persconferentie van het Witte Huis. De nieuwe woordvoerder deed het voor het eerst en dat ging niet zo lekker. Ze was erg zenuwachtig en zelfs zo zenuwachtig dat ze president Trump verwarde met haar echtgenoot. Ze zei, de president, sorry, mijn man is hier ook, als antwoord op een vraag. Ze kon er zelf wel om lachen en de president zei achteraf dat hij vond dat ze het goed gedaan had. Dan nog het weer. Het is droog en het kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Later vandaag wordt het bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder veel betalen als iemand ziek is. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week één dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. Driekwart van de gemeente geeft helemaal geen toestemming voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze mogen uitzonderingen maken, maar de meesten vinden het duidelijker voor inwoners om het helemaal niet toe te staan. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen lichtvuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, mogen nog. In India zijn 13 mensen verdronken doordat een boot kapseisde. Meeste van hen waren kinderen. Het gebeurde op de bekende rivier de Ganges. De boot bracht mensen over het water naar een dorp waar een feest was. 6 mensen konden worden gered. De politie onderzoekt nog hoe het zo mis kon gaan. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993... en bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het wordt een mooie herfstdag vandaag. Veel zon, in de middag wat meer stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker.
1: Zo hé.
0: En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem luistert de intro-rally alvast door.
1: Ja, categorie top 4000, dat is leuk met Gerben.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Nou, Alfred van de Weetjes die geniet lekker van vakantie. Dus ik hoop dat hij voorlopig nog even niet opstart. Goedemorgen. Welkom bij Radio 10 staat op. Wie is ouder, denk je? Paul Witteman of Cliff Richard? Nou, ze hebben één ding gemeen. Ze zijn, misschien hebben ze wel meer gemeen. Ah, ze hebben sowieso gemeen dat het allebei mannen zijn. Ze komen allebei uit Europa. Ze zijn allebei geboren op het Noordelijk Halfrond. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Maar wie is er ouder, denk je? Cliff Richard of Paul Witteman? Cliff Richard, inderdaad. Cliff Richard is 86 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Terwijl Paul Witteman de Big 8 vandaag aantikt. Die mag 80 kaarsjes uitblazen. Dus ik hoop op een hele, hele grote taart voor Paul Witteman. Goedemorgen. Welkom op woensdag 14 oktober. Het is al lekker druk. In de Radio 10-app. Check even in. Heeft Jos ook gedaan. Die schrijft: jongens, goedemorgen. Hopelijk vandaag een klapper binnenhalen. Een mooie verkoop van een oldtimer. Kirsten die belt zich ook. Daar ben ik weer. Goedemorgen. Fijne uitzending allemaal. Fijne uitzending vanuit Enschede. Een mooie uitzending van Claudia. Dank jullie wel allemaal. Dennis die zegt: goedemorgen Tim. Ik ben ook weer present. Dan komt er nog een appje binnen van Dick. Die is weer druk aan het sporten natuurlijk. Goedemorgen, de woensdagochtend weer vroeg begonnen met een easy tempo rondje hardlopen. Nu weer naar de heerlijke muziek van 10 luisteren. Tijdens een lekker ontbijtje. En zometeen ga ik met mijn maatje intervallen op de baan. Fijne uitzending en een hele mooie dag. Dankjewel Dick, jij ook. En Yvonne, je hebt goedemorgen opstartteam. Het is woensdag, een heel kort weekje. En het is alweer door midden. Maandag zat ik nog heerlijk op Texel. En vandaag ben ik onderweg naar Zweden. Maar nu even werken met jullie fijne muziek op de achtergrond. Goedemorgen Yvonne.

0: Michael Bublé ging in de videoclip boodschappen doen. Misschien kan je het nog herinneren. Volle schappen, hè? Supermarkt was niet gehackt, was niks aan de hand in die tijd. Kwam daar een meisje tegen. En het meisje werd gespeeld door zijn toenmalige vriendin. Luzana Lopilato, zoiets volgens mij. En dat was toen al zijn vriendin. En later zijn haar vrouw geworden. Heaven met you yet. Klopt er dus niet helemaal.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Maar wel hartstikke leuk als je vriendin kan meespelen. Laten spelen in een videoclip. En dat het dan later uitgroeit tot een duurzame relatie. Dat je ook nog gaat trouwen. Heaven met you yet van Michael Bublé. Op deze mooie woensdagochtend. Zometeen geven we de dagschijf weer een zetje. Dan komen we uit in een jaar en dan ga ik op zoek naar 3 hits van vandaag in dat jaar. Dus 3 plaatjes die op 14 oktober in dat jaar een grote hit waren. En ik zoek een vrijwilliger, iemand die wil kiezen. Het is wel een heel streng item, want krijg je de eerste hit en wil je die niet, dan gaan we door naar de tweede. En dan komt die eerste niet meer terug. Belanden we bij de derde, dan wordt die het sowieso. Mooi is van dit programma onderdeel, ik heb nog nooit iemand gehoord met spijt. Vind ik ook wel heel mooi. Dus als je denkt van ik vind het wel heel erg leuk om te doen, laat het even weten. Geef dan even je naam naar de Radio 10 app en dan ben je zometeen mijn vrijwilliger. Ondertussen meldt ook Juro zich. Frederik die zegt, hey, goedemorgen JW. Fijn dat ik jullie hier kan horen op Radio 10. Ook een goedemorgen. Nou, goedemorgen terug Frederik. En Juro die appt, wachten op de trein naar Schiphol. Groeten. Nou, Juro vliegt eruit vandaag. Wil jij vrijwilliger zijn? Laat het ons weten.

0: Ja, dat zijn dan van die leuke als je hem krijgt bij de intro rally. Dan ben je blij dat je alleen de titel hoeft te zeggen. Want dat lukt nog wel, hè? Stereo Love. Maar hoe heette die gasten ook alweer? Nou, ik zeg het maar even. Voor mij mag je het gelijk weer vergeten hoor. Edward Maya en Vika Jigulina. Daarvoor Nena en Noi Noi Noi zich loefballons.
1: De Radio 10 staat op. Dag 5.
0: Hey Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hi, wat een lawaai op de achtergrond, joh.
2: Ja, het is chauffeur, hè?
0: Ach ja, hard voor weinig of valt het mee?
2: Nee, valt mee.
0: Want hoe hard rij je nu?
2: Ik rij nu 85.
0: 85, oh, dat ken je het.
2: Ja, daarom.
0: Hey, waar rij je naartoe?
2: Ik ben onderweg naar België.
0: En ga je daar wat brengen of wat halen?
2: Ik ga daar een nieuwe trailer brengen bij een klant.
0: Oh, dat is wel leuk. En wachten ze er al lang op?
2: Weet ik niet. Dit is de 7e of de 8e trailer al die ik daarheen breng.
0: Oh, oké. Okay. Dus inmiddels is het business as usual. Maar die eerste dag is nog van, oh kijk, leuk, nieuwe trailer is binnen. En dan denken ze, oh, het is Johnny weer.
2: Ja.
0: Johnny, je bent vrijwilliger?
2: Ja.
0: Hoop jij op een bepaald jaar?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, je vindt alles wel goed? Of zeg je van nou, als het maar geen jaren 90 is of niet de jaren 60, want daar heb ik helemaal niks mee?
2: Nee, die jaren 60 was ik er nog niet.
0: Nee, ik ook niet. Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ik vind wel trouwens dat er in de jaren 60 leuke muziek is gemaakt.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, we zullen eens even kijken waar die op uitkomt. De dagschijf. Oeh, is de jaren 60 voorbij?
1: 1992.
0: 1992. Hoe jong was je toen?
2: 22.
0: Zou je ze moeten kennen. Ik heb er drie opties, drie hits uit dat jaar. We gaan eerst terug naar de hitparade in 1992. Van vandaag 14 oktober naar nummer 11. Als je zegt aan, ga ik hem draaien. Zeg je uit, dan gaat hij uit. Gaan we naar de volgende optie. Maar komen we bij de derde optie, dan wordt die het sowieso. Uit. Je bent heel duidelijk. Geen Faya con Dios?
2: Nee.
0: Oké, gaat hij uit. Heading for a Fall wordt het niet. Optie 2, Iron Lion Zion van Bob Marley.
2: Ja, dat wordt hem.
0: Dat wordt hem. Lekker zonnig.

0: was nummer 33 vandaag. In 1992. Wil je de laatste optie ook nog weten? Of zeg je van nee, daar krijg ik alleen maar spijt, heb ik helemaal geen zin in?
1: Nee, die wil ik wel weten.
0: Dat was deze geweest. De nummer 5 van vandaag in 1992.
1: Ja, was ook leuk geweest.
0: Maar dit is vrolijker, hè, die Bob Marley.
1: Ja, absoluut.
0: Ik ga hem voor je draaien. Werk ze vandaag?
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: was een dode grote hit in 1992. Op 33 vandaag in de top 40. Bob Marley en Iron Lion Zion. Het is vroeg. En er staat toch al één file. En ik heb het idee dat ik iemand ken die in de file staat. Ik ga mij wel even bellen. Dat is eigenlijk wel grappig. Want hij is natuurlijk de man van de files iedere dag hier in de ochtendshow. En nu staat hij er volgens mij zelf in. Ik bel heel even met Jeroen.
1: Met Jeroen.
0: Hey Jeroen, goedemorgen. Met je collega Jan Willem.
1: Hallo.
0: Hallo. Neem je nu je werk mee naar je werk?
1: Ik neem mijn werk mee naar mijn werk. Qua files.
0: Ja, want ik zie hier staan A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. 6 minuten over 3 kilometer. Er staat een auto met pech.
1: Ja, dat klopt. Dat was inderdaad. En ik kan je zeggen, de rechterrijstrook is afgesloten. En het maakt ongeluk is van de weg af. Want het was een busje tegen een vrachtwagen aangereden. En die staan nu ondertussen op het parkeerterrein. Dus volgens mij is het nu al klaar. Want ik ben nu ondertussen ook bij Hilversum. Dus,
0: Oké. Dus je bent op tijd voor de krantjes.
1: Voor zover ik nu zie, zegt mijn navigatie, aankomst 5:46.
0: Dat zou net moeten kunnen, Joen.
1: Dat zou net moeten kunnen.
0: Hey, maar het is vroeg, maar je zit er nu al bovenop. Ik vind het geweldig.
1: Ja, zo is het. Wil je verder nog dingen weten?
0: Nou, ik vond je al vrij compleet.
1: Heel compleet.
0: Maar neemt de filelengte toe of neemt hij juist af?
1: Nee, ik vermoed dat hij binnen nu, als hij er nu nog überhaupt staat, dat hij nu binnen nu een paar minuten wel verdwenen is.
0: Nou, dat is toch fijn om te weten.
1: Komt goed.
0: Kan ik wat voor je inschenken vast?
1: Doe maar gewoon een lekker bakkie zwart.
0: Ga ik even voor je fixen, tot zo hè.
1: Yes.

0: and this world's our home. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Je staat op met Radio 10. Hanneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Ja, we zijn in een hoofdstuk beland in de Nederlandse muziek, waarvan we jaren geleden niet konden vermoeden dat we er ooit zouden aanbelanden. Dat er namelijk een fitty is. Welke Nederlandse zanger de oekrachten heeft als het gaat om country muziek?
1: Ja, wie had dat kunnen denken?
0: Nee, ja, inderdaad. Het is ook jaren een beetje een ondergesneeuwd genre. Het is gewoon mensen van, country muziek, dat wordt hem niet meer. En nu heeft Wenen gezegd, ik ben eigenlijk de godfather van de country muziek in Nederland. En toen heeft Douwe Bob er weer op gereageerd. Van, dat vind ik wel heel veel eer. En ook Tim Knol had erop gereageerd. En daar heeft Wenen weer op gereageerd. Inmiddels is het brandje wel weer een beetje gaan liggen.
1: Ja, maar in alle eerlijkheid, ik vind toch Douwe Bob associeer ik meer met country dan Waylon. Ben je dat niet?
0: Nee, Waylon was wel, die is iets ouder, dus die is er misschien iets eerder mee begonnen. En die is natuurlijk iets eerder misschien heel groot doorgebroken. Maar de cowboy hield op het podium op het Songfestival.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is ook maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar Douwe Bob, die is er ook groot mee geworden. Maar ja, Waylon is natuurlijk ook weer vernoemd naar een country held. Dus Waylon Jennings.
1: Hij heeft zijn naam mee.
0: Maar ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar het leuke is dat het genre nu zo hard gaat.
1: Het is ontzettend leuk. Ook natuurlijk een aantal hele leuke internationale vrouwelijke country artiesten,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja. Nou, in die zin hadden wij natuurlijk al Ilse de Lange. Die heeft zich hier niet in gemengd. Ja.
1: Eigenlijk is zij het misschien wel.
0: De godmother van de country. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen. De Nederlandse Dolly Parton. Ja. Wat kun je zeggen over het nieuws vandaag?
1: Nou, we hebben nieuws over het streekvervoer. Want er rijdt vandaag een heleboel niet. Dus mensen die met de bus gaan, die staan waarschijnlijk te wachten voor niets.
0: Die zijn van streek.
1: Ze zijn 100% van streek. En daar gaan we zo meteen even induiken. En ook een onderzoek in het AD naar vuurwerk. Wat is nou eigenlijk het beleid van verschillende gemeentes?
0: Want, er is iets meer dan 70, geloof ik, die toch toe gaan staan, hè?
1: Ja, juist driekwart van de gemeenten gaan helemaal geen toestemming geven, omdat ze dat gewoon het makkelijkst vinden. Dus gewoon heel duidelijkheid willen geven aan de inwoners. Maar ja, dat is natuurlijk bizar eigenlijk, want het gaat wel gebeuren. Denk je niet? De mensen gaan wel vuurwerk afsteken, dus hoe gaan ze dat allemaal regelen?
0: Oké, maar jij richt je op degene die dus geen toestemming heeft. Ik dacht 71 geven ontheffing, noemen ze dat dan officieel. Dus 71 gemeenten zeggen ja, dus ik ga dan te kijken van, kan ik zien of dat dan bij ons in de gemeente is.
1: Nou, dat is leuk, want dat is inderdaad helemaal uitgezocht door het AD. Ja.
0: Een soort van vuurwerkmonitor, dat je kan zien waar je wel rotjes mag afsteken.
1: Waar je heen moet. Met je pakketje. Om je arm.
0: Waar je heen kan vluchten als je er helemaal niet van houdt. Er zijn ook heel veel mensen die vinden het helemaal niks in.
1: Zeker.
0: Goedemorgen, Donna Summer. Radio. On the radio bedoel ik.

0: Snow Patrol en Chasing Cars. Nou, je hebt het al gedaan vanochtend.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, Ewan. Hoe was het om in de vroegste file van het land te staan vanochtend?
1: Ja, dat is. Nou, het was vooral dat ik dacht. Hoe vaak heb ik dit ritje nu al gemaakt op dit tijdstip? Echt al heel vaak.
0: En zo vaak is het niet voorgekomen.
1: Heel veel jaar. En ik heb echt nog nooit in de file gestaan.
0: En hij staat er nog, hè? Dus Apeldoorn naar Amersfoort. Oh, okay. Voorthuis en Hoevelaken. Okay. 13 minuten vertraging
1: ja,
0: over de
1: Ja, zie, dat loopt
0: kilometer.
1: Nu natuurlijk rap op. Want nu wordt het ook drukker. En als je daar één rijstrook mist van de twee, ja, dan.
0: Gaat het harder. Ja, heb je de krantjes mee kunnen nemen?
1: We werpen even een blik.
0: Als je een beetje te veel haast over.
1: Pardon. We werpen een blik.
0: Op de grond.
1: In de kranten. En hier een leuk stukje in de Telegraaf. Daar was ik gelijk al helemaal door gefascineerd. Dat namelijk de vuilniswagens in Rotterdam. Daar staat een gedichtje op. En dat is nu immaterieel erfgoed geworden. Het is ooit bedacht door Jules Deelder. De beroemde Jules Deelder, de nachtburgemeester van Rotterdam. In 1988 was hij de eerste die een dichtregel op een vuilniswagen schreef. Het gedicht is een bericht, zo was de dichtregel. En nu hebben ze dus gezegd van ja, dit hoort er zo bij, bij de stad en bij ja, wat we hier zijn met z'n allen in Rotterdam, dat we dat tot immaterieel erfgoed hebben verklaard.
0: Zijn er nog wat meer voorbeelden in van gedichtjes die zo op de vrachtwagen staan?
1: Ja, ik had er nog eentje. Even kijken hoor. Dat is een hele mooie. Ah, in zo'n stuk kan je dat natuurlijk net niet helemaal vinden in die soep van regels.
0: Ze hebben het in andere plaatsen ook opgevolgd, dat voorbeeld.
1: Ja, precies.
0: Bijvoorbeeld in 2017, als ik even snel google.
1: Ja.
0: Zevenkamp en Achterland. En er staat dan bijvoorbeeld op een vuilniswagen: weg is wat ik wilde zeggen.
1: Ja.
0: Net nu ik je zie.
1: Nou, dat is al heel mooi.
0: Ja, die hebben ooit een wedstrijd gehouden. En Joris Roos in 2016 heeft dat gewonnen.
1: Ruim 150 dichtregels sieren de vuilniswagens in de stad. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, verder nog een stukje ook in de krant over een kookworkshop, een stoofcollege. In Amsterdam, waar chefkoks zeg maar helemaal gaan voordoen hoe je een goed stoofpotje kunt maken. En dat wordt zeg maar de Hollandse pot naar een hoger plan getild. Onder andere een chefkok Wilco Barends, die zegt: weet je wat je moet doen als je een goede stoofpot wil maken? Geheime ingrediënten zijn eigenlijk ontbijtkoek en appelstroop. Daar wordt het zoeter van.
0: Ja, dat is wel lekker. Wij doen het ook altijd. Ja. Bij het draadjesvlees, een stukje ontbijtkoek. Ja, oh,
1: ontbijtkoek kan je doen. Je kan ook een boterham erin doen. Dat besmeren met appelstroop. Beetje hetzelfde effect.
0: Ja, is de dag net begonnen en je pakt het toch al mee.
1: Zo is het.
0: Het zijn de Backstreet Boys.

0: Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Goedemorgen, het is woensdagochtend. 6:00 precies. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
2: Goedemorgen. 3/4 van de gemeente geeft helemaal geen toestemming voor vuurwerk deze jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze mogen uitzonderingen maken, maar de meesten vinden het duidelijker voor inwoners om het helemaal niet toe te staan. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen licht vuurwerk mag en professionele vuurwerkshows. Leipzig heeft, PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van Red Bull Leipzig. Ivan Perisic miste voor rust een strafschop en daarna scoorde Leipzig een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd. PSV blijft daardoor steken op 1 punt in het toernooi. En vanavond is Feyenoord aan de beurt. In Rotterdam speelt het tegen het Italiaanse Como. En de knobbel die is weggehaald bij paus Leo XIV is kwaadaardig, heeft het Vaticaan laten weten. De paus onderging een operatie waarbij een deel van zijn rechterlong werd verwijderd. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep zonder complicaties en lijkt de paus goed te herstellen. Het weer voor vandaag. Het belooft een droge dag te worden met een zonnetje. En dat wordt een graad of 17.
1: Hanneke, dankjewel. Hoe stond de weg?
3: Nou, die file op de A1, dat is het verhaal van deze ochtend. Wat een soap, jongens. Die is al verdwenen, want de rechterrijstrook die eventjes dicht was tussen Barneveld en Hoevelaken, die is ondertussen weer vrijgegeven. En verder is nog weinig gekkigheid, dus wij zeggen goede reis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuis-in, mooi wonen.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah.
19: Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!

0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Welkom op woensdag 14 oktober. Goedemorgen, ochtendploeg.
1: Hallo, Willem.
2: Niet allemaal tegelijk. Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Goedemorgen. Welkom op woensdag 14 oktober. Ja, iedereen. Ja, het is zo druk aan het werk. Lekker begin met Losing My Religion van R.E.M.
1: Ja.
0: Weet je nog dat we het gisteren hadden over de topvrouw van Albert Heijn? Dat die zo lijkt op Eva Jinek qua stem?
1: Ja.
0: Die Margaret Versteden van Duin.
3: Ja. Helaas loopt het onderzoek nog, dus daar kan ik geen uitspraak over maken.
0: Ja, dit is Margaret en dit is Eva.
4: Dit zit je moeilijk te doen, ja!
0: Het is gewoon precies hetzelfde. Het leuke is, ze zat gisteren bij Eva aan tafel.
1: Dus, Margaret.
0: Ja, Margaret.
1: En Eva.
0: Ja, en dat ging natuurlijk over de problemen bij Albert Heijn. Ja. Ja, die zijn nog niet voorbij. De systemen zijn wel weer aan het opstarten. Zoals wij ook een beetje aan het opstarten zijn. Zoals ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Maar laten we even luisteren. Even vergelijkend ware onderzoek.
3: Vandaag is een deel van de systemen van Albert Heijn weer opgestart. Waarom niet alle systemen?
5: De reden dat we dat doen is dat we heel zorgvuldig willen zijn om dingen alleen maar live te kunnen zetten als we 100% zeker zijn dat alles veilig is.
0: Maar als het radio was, dan zou je gewoon niet horen wie er nou aan het woord was.
1: Nee.
0: Geef even naar de antwoord of zelfs naar de vraag. Nou ja, de systemen worden dus opgestart, maar hoe lang het gaat duren, dat kon ze nog niet vertellen, Margaret.
3: Wanneer zijn de schappen weer vol?
5: Ja, ik zou zo graag willen weten wanneer
6: maar
5: de schappen vol zijn.
6: Is het overmorgen?
5: Ik snap dat het super vervelend is dat ik dezelfde antwoord blijf geven, maar helaas weet ik het niet.
1: Dus ik denk dat ze het niet weet.
0: Ik denk het ook. Dat gaan we gewoon nog even afwachten. Ze kon dus in principe inderdaad niks zeggen. Alleen dat op dit moment de klantgegevens veilig zijn.
1: Dus dat je bonuskaart niet gehackt is.
0: Afgelopen maandag verloren ze 787 miljoen euro op de beurs. Hè. Dat is dan natuurlijk wel een soort van fictief verlies. Want als je aandelen houdt, dan ben je het natuurlijk niet echt kwijt. Maar het is bizar hoe hard het dan gaat.
1: Ik vind het zo grappig altijd met dit soort dingen, hoe hysterisch daar dan op gereageerd wordt. Omdat je weet dat het bedrijf natuurlijk aan zich niet aan waarde verliest. Want als dit probleem opgelost is en morgen liggen die schappen weer vol, dan is er niks gebeurd.
0: Ja.
1: Maar dat dan die beurshandelaar meteen zo helemaal in de paniek schieten. Ja, dat je denkt, maar je weet toch hoe dit werkt?
0: Ja, een kwestie van vraag en aanbod uiteindelijk toch. Als mensen ze niet meer willen hebben, dan daalt de prijs. Het ging van 32,28 naar 31,38. Dus is maar een daling van 2,8%, zou je denken, is niet zoveel. Maar met zo'n enorme beurswaarde
1: gaat
0: is dat dus een gigantisch bedrag. Ja. 787 miljoen. Inmiddels is de beurskoers wel weer iets omhoog. Gisteren stond het volgens mij bij 31,5.
1: Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Er rijden daardoor minder bussen, trams en regionale treinen in een heleboel delen van het land. En deze buschauffeur die vertelt waarom ze gaat staken.
7: Tegen de roosters. Tegen de doorgeven van wanneer we de roosters krijgen. De lengte, de onbetaalde pauzes. Dat zijn wel heel veel belangrijke dingen.
1: Het openbaar vervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam rijdt dan weer wel. Dus het is sowieso verstandig als je met het streekvervoer moet vandaag om je reis even te checken voordat je de deur uitgaat.
0: Te voorkomen dat je niet van streek raakt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Uiteindelijk wil je van streek zijn, maar
1: of in vervoering.
0: Op een andere manier.
1: Ja.
0: Hanneke zei het net al, gisteren volle voetbalavond. PSV heeft dus in de Champions League verloren van Red Bull Leipzig, 1-0. Ik voorspelde gisteren een doelpuntenfestijn bij de Oranje Leeuwinnen tegen Hongarije. Jij zat er natuurlijk klaar voor, omdat ik zei, je moet echt gaan kijken.
1: Chips en Rasjeranja.
0: Ja, een tikje teleurstellend. Afgelopen vrijdag hebben we dus 8-0 gewonnen van Hongarije.
1: Ja.
0: We dachten, nou, dat wordt helemaal te gek. Maar 3-0. Het bleef bij 3-0.
1: Ah, dat is toch ook netjes. Ja. Heb je toch ook gewonnen?
0: Nou ja, Jill Roort hier kon het verklaren waarom dus gisteren het er minder van afspetterde.
8: Dat sprankelende wat we vrijdag hadden, ja, dat is gewoon heel moeilijk om vandaag weer op te brengen. Dus ja, je probeert altijd om dat vast te houden, maar dat is lastig in zo'n wedstrijd.
0: Wat is de logica hiervan? Dat je dus afgelopen vrijdag zo goed was, dat je dan nu minder goed bent omdat je vrijdag zo goed was?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Ja. Wel gek eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Want je zou denken, je kan juist nu spetteren. Omdat je weet, van, nou, we hebben 8-0 gewonnen. Dan gaan we nu voor 12-0 lachen.
1: De wind in de zeilen. Ja,
0: dat maar goed. Ja. Vanavond is Feyenoord aan de beurt in de Champions League. Ze spelen tegen Como.
9: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is even de vraag. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Heb je een goede hit in je hoofd of misschien juist niet? En dan komt hij nu wel, want dan stel ik de vraag nog een keer. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Laat het ons vooral even weten via de Radio 10-app, waar het al gezellig druk is. Veel mensen melden zich, hartstikke leuk. Ja. Dan denk je van, nou, ik heb wel zin in. Wat zullen we eens zeggen?
1: Summer in the City van To Loving Spoonful.
0: Dan niet de Joe Cocker versie?
1: Nee, Loving Spoonful. Dat is dan iets leuks. En zeker met dat we zulke lekkere dagen nog weer krijgen.
0: En Sir Cliff Richard is jarig vandaag. Ik vroeg me wel af, zou hij zichzelf vanochtend toezingen?
1: Met zijn happy birthday.
0: Ja, nee, congratulations. Weet je wat dat hij

0: wat lekker, Cliff.
1: Hoe jong is hij geworden vandaag, denk je?
0: Ik denk dat hij 87.
1: 86. Ja, 86 kaarsjes mag hij uitblazen. Sir Cliff Richard.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, congratulations.
0: Van harte congratulations.
1: Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Nou, Sir Cliff hebben we wel vast gehad. Maar wil je een andere, bijvoorbeeld met de Young Ones? Dat mag natuurlijk altijd. Yes. Laat ons maar even weten via de Radio 10 App. Goedemorgen, woensdagochtend. De grote vraag is, wie is Johnny eigenlijk?

0: kracht van de vraag zit hem in de herhaling waarschijnlijk. Maar ja, de grote vraag is wie is Johnny? Elvie Bart. Wat zeg je?
1: Nou, toen zei ik dat, zei de portier, dat zal ik eens even uitleggen.
2: Ik verstond je even niet.
1: Dat ik hier vanochtend binnenliep.
2: Ja.
1: John de Mol.
0: Oh,
1: godeetje.
0: Sorry.
1: Moet ik nou alle grapjes gaan uitleggen?
0: Ja, nou ja, maar het is nog vroeg, hè?
1: Geeft helemaal niks.
2: En hij heeft zijn eigen ingang, dus helemaal niet wat je zegt.
1: Ja, precies.
0: Hoe stond de weg?
1: Nou, is het heel druk. Ik denk dat het wel meevalt. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met onder andere vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein bij Den Haag en Zoeterwoude. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En je vertraging 10 minuten.
2: Goedemorgen.

0: Shoes in Texas van Ella Langley. Goedemorgen.
1: De nacht is verdwenen.
2: Goedemorgen.
1: De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Jeanette, weet je er niet te vroeg voor? Goedemorgen.
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, ben niet naar bed geweest.
0: Je bent niet naar bed geweest? Oh, maar waarom ben je niet gaan slapen dan?
3: Heel tactisch.
0: Tactisch?
3: Actief, ja. Te veel energie.
0: Oh, je had te veel energie, je was te actief. Jeetje.
3: Ja.
0: Maar stort je dan niet halverwege deze dag in? Dat je denkt, nou, dan moet ik het toch even in gaan halen?
3: Nou, dat is meestal toch tegen het einde van de middag, begin van de avond.
0: Jeetje, maar leef je al lang zo? Of is het echt gewoon dat je vannacht dacht van, nou, ik heb te veel energie, ik kan niet slapen?
3: Doet wel vaker. En dan slaap ik even 2 of 3 uurtjes en dan moet de hond weer uit. En dan,
0: dan ben je er weer.
3: Ga ik weer op normale tijd naar bed en dan gaat het weer een paar dagen normaal. En dan heb ik weer zo'n dag dat ik denk, ja, ik kan wel naar bed gaan, maar slapen komt er toch niet van. Dan kan ik beter maar gewoon even doorgaan.
0: Ja, nou ja, groot gelijk heb je, toch?
4: Ja, als je daar geen problemen van ondervindt.
0: Als dat verder kan.
3: Nee.
0: Nou, maar goed, het is ook wel een geruststellende gedachte. Maar dan is het voor jou een prima borreltijd. Want je wilde natuurlijk nu al aan de Red Red Wine. Ik denk van, nou, voor veel mensen is dat natuurlijk 6:30 een beetje vroeg. Maar bij jou kan het. Hartstikke mooi.
3: Ja.
0: Doe je rustig aan en wel lekker slapen dan straks, hè?
3: Ja, vanavond. Ik ga straks eerst naar het museum. En ik heb afgesproken met een groepje mensen. Gaan we naar de stoelencollectie kijken in de kunsthal.
4: Oh, in Rotterdam. Daar heb ik ook van gehoord. Ja,
3: ja.
4: Leuk.
0: Wat voor stoelen zijn dat dan?
3: Ja, echt in alle soorten maat. Ik denk niet dat je er echt lekker op zit.
0: Een beetje moderne kunst.

0: is altijd wel ergens borreltijd.
1: Ja, als je er zo naar kijkt.
0: Hey, Rotterdam sowieso vandaag. Jeanette vroeg hem aan. Dankjewel daarvoor, hoor. Veel plezier vandaag in het museum. UB40 en Red Red Wine. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit er in, Anneke?
2: Ja, wat moet je absoluut doen als je je gasten weg wil krijgen? En wat moet je niet doen?
1: Je gasten weg willen krijgen?
0: Waarom zou je je gasten weg willen krijgen?
2: Nou, omdat het gewoon heel erg laat is en je naar bed wil.
3: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
8: De vriendelijke specialist.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery... voor

0: Jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De dag begint zonnig. Vanmiddag kans op wat stapelwolken, blijft wel droog vandaag bij een graad of 18. Hoe gaat het onderweg?
2: De eerste files van de woensdagochtendspits beginnen te ontstaan. Onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Je vertraging is daar 20 minuten. De A59 in Brabant van Den Bosch naar het knooppunt Zonzeel. Boven Breda tussen Oosterhout en het knooppunt Zonzeel. Om daar de A16 op te rijden sta je nu 10 minuten in de file. En ook de A2 bij Den Bosch, de dagelijkse file richting Utrecht voor Kerkdriel. Nu ook 10 minuten extra reistijd.
1: Het is 6:30 geweest. Hanneke van Zessen is aangeschoven. Een praatje bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De strijd tegen honger in de wereld verslechtert, blijkt uit een rapport. 7 van de 8 landen waar het heel slecht gaat, liggen in Afrika. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak voor honger, net als droogte en overstromingen. 3/4 van de Nederlandse gemeenten geeft rond de komende jaarwisseling geen toestemming voor lokaal vuurwerk, heeft het AD uitgezocht. Alleen lichtvuurwerk en officiële vuurwerkshows zijn nog toegestaan deze jaarwisseling. De longknobbel die bij paus Leo XIV is weggehaald was kwaadaardig, geeft het Vaticaan laten weten. Bij de operatie is een deel van zijn longen weggehaald. Dat is volgens de artsen goed gegaan. En Victoria Beckham heeft een serviescollectie uitgebracht die nog niet geweldig loopt vanwege de prijzen. Zoiets als een schelpvormige botervloot met messenzet te koop voor 140 euro. Net als linnen cocktailservetten voor 65 euro. Om die verkoop wat op te krikken heeft ze nu in een video haar tips en valkuilen voor het ontvangen van gasten gedeeld. En daarin zegt ze gebruik nooit papieren servetten, maar wel altijd een botervloot. En wat doet echtgenoot David Beckham? Als hij de gasten zat is, dan staat hij op en dan blaast hij de kaarsen op tafel uit.
1: Zo, dat is wel heel passief aangezien.
3: Ja. Experts gruwelen daarvan. Wat je beter kan doen is met een subtiele hint de laatste koffie aanbieden.
2: Oh ja, nou zelfs dat. Ik heb een keer gehad in een restaurant, zaten we te eten. Het was nog echt ver binnen de sluitingstijd. Dat het personeel begon de stoelen op tafel te zetten. En dat we op een gegeven moment aan het eind vroegen, mogen we nog een kopje koffie? Nee, we hebben de machine al schoongemaakt. Dat ik denk, nou, sorry, maar
1: ja,
2: dat is wel een ervaring.
1: Vervroeg dan de sluitingstijd,
2: ja,
1: als je
2: precies.
1: Eerder naar huis wil.
2: Ja, dat, nou, ja, precies
1: is dat.
2: Ja.
1: Maar wat hebben deze tips te maken met het feit dat haar servies niet zo goed verkoopt?
3: Nou ja, ze wil natuurlijk aandacht voor die hele collectie. Dus ze dacht, ik deel even in een video.
2: En dat zijn natuurlijk de koningin van de hospitality is eigenlijk. Dat ze dat precies weten hoe ze dat moet doen. Maar goed, het kost wat, maar dan heb je ook echt je leven lang plezier van die servetten.
3: Ja, en de botervloot.
2: En de botervloot. Ja.
1: Maar David Beckham heeft de serviceambities dus nog niet uitgeblazen. Daar komt het wel op neer.
3: Nee.
1: Tijd om weer een liedje toe te voegen aan de Forever Young collectie. Liedjes die voor altijd jong blijven en soms zelfs nog jonger dan toen ze werden uitgebracht. Dat kan, hè?
2: Dat is
1: gewoon groeien.
2: Soms werkt dat zo.
1: Ja, Piano Man van Billy Joel vind ik ook zo'n voorbeeld. Hè? Die wordt alleen maar jonger. We doen dat om de beurt met de ochtendploeg. Dus vandaag mag jij, Hanneke, als invalhandeloren.
3: Ik voel me helemaal vereerd. Ik hoop dat Hanneloren ook een beetje achter mijn keus kan staan.
2: Nee, maar ik vind het heel leuk. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
3: Nou ja, ik was een nieuwsbulletin aan het schrijven. Het was een jaar of 7 geleden. Ik weet het nog goed. Het was heel vroeg in de ochtend. En toen werkte ik nog bij de NPO. En toen hoorde ik op zender een plaat. Ik ben meteen naar de studio gerend. Ik zei, wat is dit? Dat was It Will Come In Time van Benny Sings. Nou, ik wilde die plaat toen toevoegen in mijn eigen Spotify-lijst. Met al mijn lievelingsliedjes. En toen zag ik, oh, het is een cover. Het origineel is van Billy Preston in duet met Sarita Wright. En dat is uit de jaren 80, begin jaren 80. Dus precies in de range.
1: Ja, ja, ja, het moet 40 jaar ouder zijn.
3: Ja, en de tekst is ook gewoon heel erg fijn. Doe wat je doet en doe dat goed. En jouw tijd komt wel.
2: Heb geduld.
3: Ja.
1: Maar vond je mooier dan de uitvoering van Benny Sings?

0: ook Martin. Deze heb ik al heel lang niet gehoord. Mooie keus. Dankjewel, Anneke. Martin.
1: Wat goed.
0: Billy Preston. La. Hij werd ook wel de vijfde Beatle genoemd, hè? Wist je dat?
1: Nee.
0: Hij deed heel vaak mee met de Beatles. Sterker nog, dat George Harrison van de Beatles, de gitarist van de Beatles, heeft als gezegd, als Billy Preston in de studio was, dan was de sfeer gewoon beter. Dus hij heeft er mede voor gezorgd bij Let It Be speelde hij orgel.
2: Oh joh.
0: Ja, hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de Beatles nog een beetje vrolijk klonken.
1: Jeetje.
0: Dat ze geen ruzie maakten.
2: Je pakt het toch even mee in de ochtend.
0: Goedemorgen, het is woensdagochtend. Lekker aan je dag beginnen. Alive and kicking met de Simple Minds. Yeah.

0: 10 en Repeat It. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: De eerste files van de ochtendspits die ontstaan, met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude is er ook nog steeds. Er was daar vanochtend een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, dus dat is het goede nieuws. Het mindere nieuws is dat je vertraging nog steeds een minuut of 20 is.
2: Als je de mogelijkheid bent, zou ik heel even willen vragen of je wil gaan staan. Dat is wel even belangrijk.
1: Ja.
2: We hebben namelijk een Europees kampioen aan de lijn.
0: Hey, ja, joh.
2: Ja. En als je bedenkt dat hij al 15 keer Nederlands kampioen is geworden en vandaag misschien wel wereldkampioen kan worden, ja, dan moeten we toch wel u zeggen. Donato, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Donato,
3: zeg gewoon jij, alsjeblieft.
2: Oh, ik mag gewoon jij zeggen. Nou, maar ja, goed. Tuurlijk. Je bent wel hartstikke goed in wat je doet, want jij bent, nou ja, je behoort tot de subtop. Maar dat is dan niet lullig bedoeld, want je kan gewoon heel goed suppen.
3: Ja. Ik doe mijn best.
2: Mooi bescheiden. Ja, vandaag is in het Italiaanse Sabaudia. Sabaudia. Je wordt nu ook wakker in Italië. Mag ik even gewassen?
3: Ja, ik ben wakker.
2: Heb je goed geslapen?
3: Ja, goed geslapen. Ik voel me goed uitgerust. En lichaam voelt goed. Ik heb er echt wel zin in. Vandaag is de sprinter race. Dat is echt iets waar mensen op specialiseren. Het is niet mijn beste discipline, maar ik heb geen druk of zo. En ik kijk gewoon uit om hier te staan.
2: Ja, wij kennen het sup een beetje van de zomervakantie. Weet je, als je dan denkt, wat zullen we vandaag doen met de kinderen? Dan ga je kano of suppen en dan...
3: Goed. Dat is ook heel mooi aan de sport. Dus, het heeft een hele grote breedte. Het kan mensen naar zich toe trekken op deze manier. En ik denk de volgende stap voor mensen is die, net als jij, een keer heeft gesuppt op een blaasbare waarschijnlijk, dat die misschien toch het race-suppen willen beoefenen.
1: Dan hadden we gaan suppen. Het is eigenlijk het badminton van de watersport.
3: Sorry, nog één keer?
1: Nee, het maakt een heel flauw grapje. Beetje van zo'n support waar je makkelijk in kan stappen en dan ineens kan ontdekken dat het eigenlijk heel gaaf is om te doen.
3: Precies. Ja, zo ben ik erin gestapt.
1: Ja.
3: Want vroeger was ik aan het windsurfen met mijn vader. Je bent afhankelijk van wind. Golfsurfen ben je afhankelijk van golven. En ik woonde op een plek waar je beide eigenlijk niet hebt. Of je zit daarop te wachten. En surfen kan je altijd doen.
1: Ja.
3: En niks voor niks, Nederland, waterland. Dus we zijn omhelst door zoveel water. We kunnen het altijd doen.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel de eer hoog te houden, want je bent al Europees kampioen, 5e keer Nederlands kampioen geworden, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Hoe schat je zelf je kansen in? Wat zijn je grootste concurrenten?
3: De grootste concurrenten, ik zal op landen zeggen, van de Spanjaarden, de Japanners. Het is een heel groot internationaal veld. Voornamelijk de Europese en Japan produceert hele goede paddlers. Ik race onder druk en dat is heel goed voor mij in de mindset. Maar ik weet, ik kan heel hoog eindigen.
2: Ik ben altijd al blij dat ik blijf staan op zo'n sub. dat ik niet van afval. En dan, laat staan, want hoe hard ga jij uiteindelijk?
3: Afhankelijk van de discipline, maar we lopen steeds dichter op de 11 per uur bijna.
2: Ja, dat is dus een lekker flink tempo zonder zeilen. Dus dat is hartstikke knap. Heel veel succes. Pak die titel, Donato.
3: Super bedankt.
1: Hou ons op de hoogte.
2: In Sabaudia in Italië. De mogelijke wereldkampioen. Nou, wij hebben het volste vertrouwen. De toekomstige wereldkampioen uit Nederland, Donato Vreens. Succes,
1: Ja, maar vast.
3: Dank je wel. Super.
1: Succes, top. Man.

0: de toekomstig wereldkampioen sub. Hebben jullie wel eens gesubt of niet? Of blijven jullie net als ik ook niet op zo'n plank staan?
1: Is dat, ik heb me daar nog nooit aan gewaagd.
0: Heb je nooit aan gewaagd?
1: Ik me ook niet echt.
2: Maar wij hebben zo'n opblaasbare
3: sub. Een opblaasbare sub.
2: Ja, dat zijn, de meeste zijn natuurlijk opblaasbaar. Dus ik heb er zeker op staan, maar het lukt me niet hoor. Ik ga op mijn knieën, dat is het uiterste wat het...
0: Ook geen subtopper. Nee, ik ook niet. Ik kan het ook niet. Maar Mieke, mijn vrouw, als die gaat staan op zo'n plank...
1: Die is meteen...
0: serieus, ja, echt. Die zou zo moeten doen dat het wereldkampioen
2: is. Ah, tuurlijk.
1: Ja. Topper op de sub.
0: Donato Vreens, we hadden hem net aan de lijn. Dus vandaag mogelijk leuk, wereldkampioen hoor. Op het WK suppen in Italië. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Welke gemeenten hebben een ontheffing aangevraagd... omdat ze wel vuurwerk willen gaan afsteken?
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig... Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
1: Greet. Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
9: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Goedemorgen, het is 1 minuut over 7 voor zijn ochtend. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
18: Goedemorgen. Driekwart van de Nederlandse gemeenten wil rond de komende jaarwisseling geen uitzonderingen maken op het landelijke vuurwerkverbod. Uit de rondgang van het AD blijkt dat zo'n 260 van de 342 gemeenten in het land geen ontheffingen willen geven voor het afsteken van vuurwerk. De belangrijkste reden dat ze het niet willen: er is te weinig tijd en personeel om alle aanvragen goed te kunnen toetsen. De strijd tegen honger in de wereld verslechtert. Vooral in Afrika aan de zuidkant van de Sahara verslechtert de situatie. Uit rapporten die zijn verschenen deze week blijkt dat 7 van de 8 landen waar het slecht gaat, daar liggen. Gewapende conflicten zijn de belangrijkste oorzaak. Droogte, overstromingen en hoge voedselprijzen maken het erger. En steeds meer universiteitsstudenten gebruiken AI om hun afstudeerscriptie te maken. Het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente masterscripties voor het grootste deel door AI is geschreven. Bij 6% van de onderzochte scripties zou zelfs bijna de volledige tekst van chat afkomstig zijn. De onderwijsminister noemt dat fraude en vindt dat universiteiten harder moeten ingrijpen. Het weer voor vandaag belooft een droge dag te worden met een zonnetje en een graad of 17.
17: Dus onderweg, Jeroen.
19: De eerste files van de ochtendspits zijn aan het ontstaan. Met name in Zuid-Holland en Brabant. En dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. Natuurlijk de A15 richting de Maasvlakte. Nog steeds 20 minuten vertraging ook vandaag. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Klaverpolder en het knooppunt Ridderkerk. Een half uur extra. Er zijn een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De A27 van Breda naar Gorkum. Bij Nieuwendijk is ook een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is daar afgesloten. Vanaf Geertruidenberg sta je in de file met 20 minuten vertraging. En de N247, de provinciale weg van Edam naar Amsterdam. Daar zijn werkzaamheden gaande. Dus ook deze ochtend daar vertraging een minuut of 10 in de file.
17: Zometeen gaat die rollen.
20: De dobbelsteen.
17: Met plek voor 6 verzoekjes. En de dobbelsteen bepaalt welk nummer de uitzending haalt. Maar dan moeten we wel even nummertjes hebben natuurlijk. Als je denkt, ik weet nog wel even een leuke.
19: Ja.
17: Tina Turner bijvoorbeeld.
19: Welke van Tina Turner wil je dan horen?
17: Private Dancer zou wel leuk zijn misschien.
19: Private Dancer, ja, dat is leuk. Lay Down Sally, Eric Clapton.
17: Zo, hoe kom je daar nou bij?
19: Ja, dat is zo ineens schiet dat met te binnen.
17: Wat schiet bij jou in je hoofd?
20: John Mayer, Who Says.
17: Ja. Waarom ook niet?
20: De dobbelsteen.
17: Maar niet wij, maar jij hebt het voor te zeggen. Welk nummer mag op de dobbelsteen?

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
9: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
15: Simjo.
16: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10.

nooit alleen. Het Radio 10, I Think We're Alone Now van Tiffany. Goedemorgen, de dag begint zonnig vandaag. Vanmiddag kans op wat stapelwolken. Het blijft droog. Gemiddeld wordt het vandaag een graad of 8.

0: Een hele goede morgen en welkom op woensdag 14 oktober. Woensdag betekent Mystery Guest Dag. Mystery
1: Guest. Oh, ik schiet gelijk helemaal in de vlek.
0: Ja, dus, Hanneke, je bent natuurlijk invalhandeloren. Ik weet niet of je dit meegekregen in de overdracht.
2: Ja?
0: Nee. Mystery Guest? Nee. Nee, ja, Hanneloren zegt altijd, ik ben hier heel slecht in. Maar ondertussen is zij...
1: Weet zij het altijd.
0: Dat helemaal, dus we krijgen dan 5 liedjes. En ja, die liedjes moeten dan op de een of andere manier leiden tot een bekend persoon. Dat is onze Mystery Guest. En die hebben we dan over ongeveer een uurtje aan de lijn.
2: Wat leuk.
1: En die probeert ons eigenlijk door middel van zijn, haar, hen liedjeskeuze... te laten weten wie zij is. Of hij, of hen.
0: Er rolt er al eentje van de printer. Welke is het?
1: Even kijken hoor. Oh! Hé? Nou, Brian Ferry. Slave to Love.
0: Slave to Love.
1: Of iemand die elke dag met de veerpont naar het werk gaat.
0: Ik zie alleen maar vraagtekens boven het hoofd van Hanneke.
2: Ja,
0: slave. Ken je het liedje? Die zou ik heel even het liedje opzetten. Ja, oh ja. Dat het helpt als ik het liedje opzet. Dit is Slave to Love van Brian Ferry. Kijk, ik denk dan Ferry Doedens. Weet je, dan is Ferry de hint.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Hoe heet die andere Ferry met die moeilijke achternaam? Die Ferry Soekemokkajor? Ferry Somotje, ja.
1: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Oh, ja. Of iemand die slaaf van de liefde.
0: Een slaaf van de liefde.
1: Zou het dan toch... Zou het
0: moet je een beetje oppassen wat je zegt.
1: Helene van Rooyen zijn.
0: Helene van Rooyen? Oh, dat zou ook goed kunnen.
1: Ja. Nou, als je ideeën hebt, laat maar weten via de Radio 10.
0: Ik zou het heel knap vinden naar een liedje. Maar over een uur krijgen we de andere 4 en dan begint het echt te raden natuurlijk.
1: Houd er rekening mee dat er vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. Daardoor rijden er minder bussen, trams en regionale treinen in sommige delen van Nederland. Het openbaar vervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, dat rijdt dan weer wel. Dus eigenlijk is de tip gewoon heel simpel. Check even je reis voordat je de deur uitgaat.
0: In de Ziggo Dome staat vanavond een superster uit Canada op het podium. 3 keer raden.
1: Justin Bieber.
0: Nee!
1: Oh.
0: Roll with the Punches Tour. Heel veel plezier als je erbij bent.
1: En 100 hoeraatjes en extra veel honing vandaag voor Winnie the Pooh. Hoera! Ja, hij is dat schattige beertje met zijn net iets wat te kleine rode truitje. Die is jarig vandaag. Precies 100 jaar geleden kwam het eerste boek uit met Winnie the Pooh in de hoofdrol. Alan Alexander Milne die schreef het. En jaren later ontdekte Disney dat beertje en zijn hele verhaal ook. Ja, en de rest is geschiedenis natuurlijk.
0: Zullen we even een spelletje spelen?
1: Ja.
0: Win wel of win niet?
1: Wat?
0: Win wel of win niet?
1: Win wel of win niet?
0: Win wel of win niet? Want, Winnie de Pooh is natuurlijk van de uitspraak. Jij zei het net al, Hanneke.
2: Die heeft ontzettend mooie quotes.
0: Ja, is het win wel of win niet? Als jij 100 wordt, wil ik 100 jaar min 1 dag leven, zodat ik nooit zonder je hoef te leven.
2: Oh.
1: Nee.
0: Win wel of win niet?
2: Win wel.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zijn van die mooie poëtische. Ja,
0: dit is inderdaad. Dit is win niet wel. Een dag zonder jou is een dag die het leven niet waard is.
1: Nee, dit vind ik. Er zit een soort zwartgallig randje aan. En dat is bij Winnie de Pooh nooit. Wel?
0: Ja, het is win wel.
1: Nou ja! Okay.
0: Zal ik er nog eentje doen?
1: Ja?
0: Dit is wel een hele makkelijke. Iemand zegt, bijvoorbeeld Knorretje, hoe spel je de liefde? En dan zegt Winnie, je kunt de liefde niet spellen, alleen voelen.
1: Oh.
2: Ja, dit is de classic.
0: Ja, hè?
2: Ja, dit is win wel.
0: Dit is Winnie. Mooie uitspraak. Je kan er een IKEA mee vullen wat dat betreft.
1: Ja, precies. Ja.
0: 100 jaar Winnie de Pooh.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Katie Zachariah is de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis. En van Donald Trump dus. Ze heeft haar eerste persconferentie gegeven. En daar kreeg ze de vraag hoe ze zo'n drukke baan gaat combineren met haar gezin. En dan doet ze zo'n uitspraak die je liever niet wil doen. Weet je wat, dat je je op een gegeven moment gaat vergissen. Ik heb dat thuis al een keer gehad, dat is heel pijnlijk, dat ik dan ma zei tegen mijn vrouw.
1: Ja, dat is een weekje op de bank slapen.
0: Ja, maar je hebt toch wel eens dat je dan tegen je kinderen zegt, dat vindt je moeder niet leuk. Dat is eigenlijk ook al heel gevaarlijk. Maar dat je dan ma zegt tegen je eigen vrouw, dat is. Hebben jullie wel eens zoiets gedaan? Tegen je geliefde iets zeiden waar je dacht, dit is niet handig.
2: Ja, ook in het begin wel eens de naam van mijn ex genoemd.
1: Oh,
2: ja, dat is
0: ook een classic.
2: Dat is lang geleden, hoor. Heel lang geleden.
1: Nou goed, die Katie, wat
0: Katie Zachariah, die staat dus voor de pers. Ze heeft 4 kinderen en een man, moet je even weten. En uit haar antwoord blijkt dat ze vooral vol is van de president.
3: I love being with my kids. So my president, my husband. That's a good one. My husband is out here.
1: Ja. Ja, of je zegt, het is eigenlijk een compliment voor haar man. Dat ze zegt, haar man is de belangrijkste.
0: De belangrijkste thuis. Ja, zo kun je er mooi uitleggen.
1: Ja, weet ik veel.
0: Hoe gaat het onderweg?
1: De file op de A6.

0: ik even handen zien? Wat denken jullie? Draaien we dit over 5 jaar nog? Is dit de grootste hit aller tijden? Het is in ieder geval de grootste hit van 2026, de Bowser, McNerrick.
1: Oeh, dat denk ik wel. Ik vind hem eigenlijk nu al tijdloos.
0: Ja, dat heb ik dus
1: had
0: ook.
1: Ik heb er niet zo'n tijd op. Als je had gezegd, deze is uit 2020, dan had ik het ook geloofd.
0: Ja, dat is dus in die zin een goed teken. Dan kan hij ook nog...
1: Hanneke is het er niet mee eens.
2: Ja, ja, ook. Oh. Ja. Ja. Het is zo'n plaatje dat misschien een beetje wegvalt. Als in... Het is niet helemaal dat je er helemaal op aangaat.
1: Een
2: beetje helemaal niks vindt. Het is gewoon altijd lekker.
0: Ja, dat het er is, maar dat je eigenlijk niet merkt dat het er is, maar dat je er wel gelukkig van wordt.
2: Ja.
0: Dus een beetje, een man weet pas wat hij mist als ze er niet is. Dus als je hem nu niet had gehoord, dan was je ochtend toch een stukje minder mooi geweest.
2: Dobbelsteen.
0: Als je denkt, ja, de Bowser, jongens, ik heb een veel beter plan. Dan moet je snel even appen, we gaan de dobbelsteen vullen.
1: En wel Frans Bowser.
0: Frans Bowser, ja. Met zijn grote hit. Ja, ja. Kon ik maar even bij je zijn.
1: Een luchtballon.
0: Inderdaad. Danny de Bowser was dat, hè? Ja. Ja. Wij gaan de dobbelsteen vullen. Als je denkt, van, ik weet nog wel een leuke, bijvoorbeeld van Danny de Munk of van Frans Bauer. Dat mag allemaal, maar dan moet je wel snel zijn. Want we gaan eerst even naar Jeffrey. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, Jeffrey.
0: Hey, goedemorgen. Je komt uit Haarlem, heb ik al begrepen.
3: Yes.
0: En je hebt ons een suggestie gestuurd?
3: Ja, Mark Amber met Belong Together.
0: Ja, en voor wie wil je die horen?
3: Voor mijn vriendin eigenlijk. Oh. Altijd als we in de auto zitten, dan al is het maar 10 minuten, dat nummer komt voorbij.
0: Dat is toch leuk, maar dit verhaal komt mij bekend nummer. Voor. Dit heb jij volgens mij vaker gestuurd naar ons.
3: Dit heb ik wel een keertje gestuurd, ja.
0: Ja, ja. Maar hij is het tot nu toe nog nooit geworden. Want ik kan me vergissen, hoor. Maar volgens mij heeft hij al een keer op de dobbelsteen gestaan. Klopt dat?
3: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ja. Dat zou kunnen. Goed zo. Nou ja, het is hartstikke leuk. Maar zitten jullie zometeen ook weer samen in de auto?
3: Nee, ik ben al aan het werk. Maar ik ga even een appje sturen dat ze even moet gaan luisteren.
1: Dat ze even in de auto moet gaan zitten.
0: Nou ja, je moet wel een beetje geluk hebben. Welk nummer ga je voor?
3: Nummer 5.
0: Oké. Okay. Nummer 5. Zetten we hem op nummer 5 van de dobbelsteen. En nu maar duimen. Dankjewel, hè, Jeffrey.
3: Hey, dankjewel.
1: Hoi, hoi. Dag, man.
3: Hoi.
1: Op nummer 1 staat vandaag Bart van den Berg. Goedemorgen, allen. Hierbij stuur ik jullie een mooi nummer door voor de dobbelsteen. The Beatles, Get Back.
0: Dan gaan we naar plekje 2. Goedemorgen, Jan-Willem, Jeroen en de rest van de ochtendploeg. Ik dacht aan Praying for Time van George Michael. Een eindeloze plaat, typisch een plaat waarin je kunt horen hoe geniaal George Michael eigenlijk was. Groetjes van Danny Heijns, wat een mooi betoog.
1: Ja, 3 is Jeffrey Eagles, Take It to the Limit.
0: Dan hebben we plekje 4. Hai, leuke mensen. De echte naar je werk rijden plaat is wat mij betreft Driver's Seat van Sniff en de Teers. Groetjes van Barry Koeneman.
1: 5 is de Jeffrey Belong Together van Mark Amber.
0: En op 6, goedemorgen allemaal, zou One Day Like This van Elbow op de dobbelsteen mogen vandaag. Bedankt en een fijne uitzending. Groetjes van Ingrid.
1: Oh, leuk.
0: Nou, dat mag Ingrid, hij staat op 6.
1: Ja.
0: Vond ik ook zo'n mooi plaat, One Day Like This van Elbow. Dobbelsteen vliegt door de studio. Ik kijk even naar de invalfred van deze week. Alfred van de Weetjes, de regisseur van dit programma, die is op vakantie. Wat is het geworden, Mark?
4: Nummertje 1.
1: Nummer 1?
4: Nummer 1.
1: Oh, de Beatles!
0: De Beatles.
1: Ja. Oh, dat is leuk.
0: Vorige uur al Billy Preston. Zet cirkeltje rond, hè?

0: Back van de Beatles. Plekje 1 op de Dobbelsteen vandaag. Er is dus een documentaire. Zo gaan, hebben we dat wel eens verteld? Documentaire, dat duurt zo'n uurtje of 6.
1: Ja, dat heb je wel eens verteld.
0: Oh,
1: maar
0: dat was verteld. Van een keer herhaling. Oh, nou ja, het is, ja, je bent heel even zoet. Maar ja, mocht je volgende week vakantie hebben, of nu misschien in de herfstvakantie zitten, dan is dat wel een aanrader, hoor. Want dan zie je hoe dit nummer ontstaat. Dan wordt het gewoon ter plekke geboren en je kunt het allemaal zien.
2: Ik heb het geprobeerd. Ik heb er denk ik een uur van volgehouden van die documentaire. En het is wel waar. Het is alsof je erbij bent.
0: Ja, Get Back van de Beatles. En dan zie je dus ook bijvoorbeeld dat op een gegeven moment Paul McCartney achter de piano zit. En dan raakt zijn piano een aantal toetsen. En dan hoor je een Mother Mary comes again.
2: Ja, en dan ineens is het er.
0: Dan is dat nummer er.
2: Waar is dat eigenlijk te zien?
0: Die
2: het is niet, geloof ik, toch?
0: Oh, volgens mij wel, ja.
2: Het is niet plus.
0: Ja. Daar heb ik een speciaal abonnementje voor genomen toen zelfs. Get Back van de Beatles, plekje 1 voor Bart van den Berg. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Straks is even een onderzoekje, tenminste, dat vermoed ik maar even gemakshalve.
3: Ja, het jaarlijkse onderzoek naar vlees, dat is zojuist uitgekomen. En vooral, hoeveel kilo vlees aten wij Nederlanders? En is dat meer of minder dan het jaar daarvoor?
0: Het is de jaarlijkse vleeskeuring.
3: Ja.
4: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
5: De vriendelijke specialist.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors.

0: kruidtabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
7: De dag begint zonnig vandaag. Vanmiddag kans op wat stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 18. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
8: Laten we eens beginnen met de N9. De provinciale weg in de kop van Noord-Holland. Van Den Helder naar Alkmaar. Die is in beide richtingen afgesloten tussen Schagerbrug en Sint Maartenzee. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. En dit zijn de files op de snelwegen waar je nu de meeste vertraging hebt. De A16 van Breda naar Rotterdam. Die taaie file nog steeds tussen Zevenbergse Hoek en het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten extra. De weg is daar lang weer vrij na een ongeluk. Maar de file staat er dus nog wel. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. 20 minuten door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. Er zijn de twee rijstroken dicht. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp zijn bergingswerkzaamheden gaande. De linker rijstrook is daardoor afgesloten. Je vertraging is daar 35 minuten.
7: Het is 7:30 geweest inmiddels. Anneke van Zessen is aangeschoven. En praat je bij over het laatste nieuws.
9: Goedemorgen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden vandaag in veel regio's minder of helemaal geen bussen en regionale treinen. Ga je op reis, hou dan rekening met vertraging en uitval. NS-treinen rijden wel volgens de dienstregeling. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente universitaire masterscripties grotendeels met AI is geschreven. De onderwijsminister wil dat universiteiten ingrijpen. Oranje-Leeuwinnen hebben gisteravond opnieuw gewonnen van Hongarije in de play-offs voor het WK-voetbal. Er werd wel wat minder gescoord dan in de eerste wedstrijd. Toen werd het 8-0. Nu bleven ze steken op 3-0. Maar alsnog een goede kans om het WK in Brazilië te pakken.
7: Het is toch gek hoe dan de perceptie is, hè? Dat je dan nu denkt met 3-0, wat in principe natuurlijk een geschiedenis
8: is. Wat een hele mooie overwinning is.
7: Denkt,
8: ja,
7: God, 3-0 zeg, kom op zeg, ja, daar kom je toch niet mee thuis.
8: Is toch
7: schandalig.
8: Lamlendig.
9: En geen 1 tegengoal. Dat is ook lekker.
7: Ja.
9: In die twee wedstrijden. En dan het onderzoek ook vorig jaar aan de Nederlanders. Minder vlees dan het jaar daarvoor, zegt onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Hoeveel kilo vlees denken jullie dat we per jaar eten per persoon?
7: Wij eten minder vlees. Ik denk dat heel veel Nederlanders in ieder geval 1 dag geen vlees aten. Laten we dan zeggen nu 2 dagen geen vlees. Dus 5 dagen vlees. 200 gram per keer een kilootje. Dus 50 kilo per jaar, denk ik.
9: Gedegen uitrekenen.
7: Dankjewel dat je dat zegt.
8: Nee, dat doe ik iets meer. Ik vind 50 kilo wel heel veel. Dan zeg ik 35.
9: 35?
8: Ja.
9: Interessant. Jullie zitten er allebei niet heel ver van af. Want het is namelijk 67 kilo per persoon.
7: Nou, dat is toch een stuk hoger dan, Jeroen?
9: Ja, maar dat gaat om het karkasgewicht. Dus inclusief de botten. Dus dat eet je allemaal niet op. Dus wat je uiteindelijk opeet, dat is 35 kilo.
8: Nee, Jeroen.
7: Ja, mag niet meer raden.
9: Eigenlijk hebben jullie allebei een beetje gelijk. Nou, wat eten we dan het liefst? Kip en ander pluimvee. Dat is zelfs een beetje gestegen, die consumptie. En de consumptie van rood vlees, als rundvlees en varkensvlees, die neemt af.
8: Okay.
10: Radio 10 staat op.
8: Karkasgewicht.
7: Ik wil niet bot zijn, maar ik ga door.
8: Ja.

0: je toch lekker je dag beginnen. Wat een tractatie.
1: Ik dacht net precies hetzelfde. Ja. Dat heb je toch alleen maar bij Radio 10, dit, mensen.
0: Ja, dan denk je echt dat Love is Gone. Nou, die liefde is dus blijkbaar nog lang niet gedoofd. Earth, Wind & Fire, daarvoor bij mij, lover van La Bouche. Goedemorgen. Het is tijd.
2: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Voor nieuwe muziek van een band die je kent van de top 4000. Bij deze. Nothing But Tears. Impossible. Ja, dan denk je dat is impossible om daar overheen te komen. Maar ik denk dat ze met die nieuwe single best wel kans maken. Ze moeten er nog even een orkestje aan toevoegen. De nieuwe van Nothing But Thieves. Die heet Number 5. Nieuw op de radar. En hopelijk vind je hem net zo leuk. Yeah.

0: Nummer 1 zou natuurlijk helemaal lekker zijn van Nothing But Thieves, een nieuwe single. Goedemorgen. Het is een prachtige ochtend en helemaal voor Gerben, want die gaat vandaag meedoen met de intro rally. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen.
2: Hallo, Gerben. Hallo, hallo.
0: Wij bellen met de parel van de polder, Jeroen.
2: Is het, ja. Zijn we live verbonden met Emmeloord?
1: Jazeker.
2: De parel van de polder. Ja, we strijden net zo lang tot er, zeg maar, als je bij Emmeloord binnenrijdt, dat je zo'n bordje Emmeloord en dat er dan zo'n bordje onderhangt, de parel van de polder.
1: Ja. Dat is goed schreven.
0: Ja, toch? Aan Jeroen heb je goed anders te doen. Net als bij Zoutelanden, waar dan staat blij dat je hier
2: bent. Ja, precies. Ja.
0: In de parel van de polder gaan we intro's raden. Ik zeg we, maar je staat er toch een beetje alleen voor, Gerben.
1: Ja, dat weet ik.
0: Met een mooie categorie.
3: Ronde 1.
0: De naam is net al gevallen. De top 4000, daar ga je mee spelen. Dat is natuurlijk super breed en daardoor extra knap als het je lukt. Ik heb 5 intro's, ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10, we eindigen bij 2 in ronde 5. Heb je ze allemaal goed, dan win je die enige echte. Radio 10 staat op Thermomok.
2: Thermomok!
1: Ja.
2: Die Emmeloordse nuchterheid, ik hou ervan.
0: Ja, mooi. Ja. Gerben komt aan, succes hè.
1: Ja, dank je. Window of Hope van Olita Adams.
0: Ja, dat is meteen. En ook nog de artiest erbij, hè. Het gaat om de titel. Olita Adams, Window of Hope, speel je door voor 8 seconden.
1: Zeker.

0: zing hem door in mijn hoofd. Oh shit. Dood dan? Ja, het is geen home.
1: Ja, deze hielpen we je eventjes over de streep. Vind je?
2: Ja, hij zei toch home?
1: Hij zei het is geen home.
2: Oh, zei hij het is geen home?
0: Ja, ik zei wel home.
2: Ja, hij zei wel home.
1: Ja, dat is waar. Hey, home. Nee, daarom.
2: Yo, home van Dotan was het antwoord dat we zoeken. Ja, we waren misschien iets te blij dat je het goed had. De volgende is 6 seconden. Ga hem spelen of zeg ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ik ben er klaar voor.
2: Oké, dat is waar. Komt-ie aan.
0: Play that funky music? Nee.
1: Ik snap dat je het zegt.
0: Nee. Ja.
2: Je geeft het antwoord en je keurt hem zelf af.
0: Ja, dat deed ik net ook.
1: Dat is waar.
0: Dan speel ik voor Play that funky music.
2: Jij speelt voor Play that funky music?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Nee, dat is niet goed. Wij zochten Back in Love Again van de LTD.
0: Ja.
2: Jammer, joh. Het is al de derde die strand deze week. Het is niet zo'n lekkere week voor de Thermomok.
1: Het is een taaie week, ja.
2: Zullen we eens even kijken, Gerben, of je die andere had geweten?
0: Ja, doen we.
2: 4 seconden.
0: House of the Rising Sun.
2: Ja, en de laatste 2 seconden.
0: Never gonna give you up.
2: Gestrand op 1 intro. Maar het mooie nieuws is, de enige manier om hem te winnen is om te falen in de intro redding.
1: Nou,
2: en dat
1: falen,
2: is een geluk.
1: Niet
2: lukken is in principe hetzelfde als falen, toch?
1: Minder glorieus winnen dan. Nou ja, goed. Nee.
2: Dat is waar. Ja, minder glorieus gewonnen, maar wel een mooie prijs.
1: Ja, de Emmerlord wordt nog veel mooier dan het al was met die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger. En dat heeft alles te maken met het feit dat we het ook wel weer sneu vinden.
0: Oké, nou dankjewel. Ik hoop dat ik je mag herkansen.
2: Ja, natuurlijk mag dat. Ja, gewoon lekker blijven luisteren. Kan ik een van je liedjes draaien? LTD bijvoorbeeld, dan komt hij nooit meer uit je hoofd. Of iets anders.
0: House of the Rising Sun.
2: House of the Rising Sun van de Animals. Ja. Dan gaan we voor je draaien. Bedankt voor het meedoen, Gerben. En tot de volgende keer dan.
0: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: Hoi, hoi.
0: Doeg.
2: Ach. Hij kan iedere dag 6 gooien.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar...
2: En niet te lang mokken, Gerben.
0: Nee, komt goed.
3: Ja.

0: Rising Sun. Dan hebben we voor jou nog, voor een sleutelhanger...
1: Intro Rally. 1 seconde ronde.
0: Oh, ja. De 1 seconde ronde van de Intro Rally. Voor een sleutelhanger. De eerste plaats zometeen. Zet je schrap. Als je denkt te weten, dan app je de titel.
2: Oh. Ja, dit gaat wel heel snel, hè.
0: Maar weet je het? Stuur even een appje en misschien bellen we je straks.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
8: Greet. Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
16: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
17: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Goedemorgen, welkom op deze mooie woensdagochtend. Tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
4: Goedemorgen. De staking in het streekvervoer ligt vandaag in grote delen van het openbaar vervoer plat in Nederland. Buschauffeurs en machinisten voeren actie uit onvrede over de cao-plannen. Waaronder langere diensten, onbetaalde pauzes en roosters die kort van tevoren bekend worden gemaakt. Vakbonden hebben gezegd de acties tot aan de kerst te willen voortzetten. Een man van 27 uit Ede is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter is hij schuldig aan verschillende misdrijven, waaronder aanrandingen, poging tot doodslag en de verkrachting van een vrouw van 87. Het Pieterbaancentrum zegt dat de man leidt aan meerdere psychische stoornissen. En we hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Gemiddeld at iedere Nederlander 33,8 kilo vlees. Bijna een kilo minder dan een jaar daarvoor. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen blijkt dat we vooral minder varkens- en rundvlees eten. Kip is juist iets populairder geworden. En dan nog het weer. Het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Het wordt een graad of 17.
3: Hoe is het onderweg, Jeroen?
5: 333 kilometer aan files nu alles bij elkaar. De meeste vertraging heb je in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vooral door ongelukken. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen het knooppunt Ketelplein bij Rotterdam en Den Hoorn bij Delft. Een half uur in de file. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Een kwartier in de file door een ongeluk. Je kan er wel langs via de vluchtstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht, maar dat zorgt dus wel weer voor die vertraging. De A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest Noord en Kaagdorp. 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. De A59 van het knooppunt Zonzeel naar Den Bosch richting het oosten, dus tussen de afrit Dussen en Den Bosch West, een half uur vertraging. En de N9 in de kop van Noord-Holland was even dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen, maar die is weer vrij.
6: Intro rally, 1 seconde ronde.
3: De eerste plaats zometeen, welke is het?
5: Ja.
3: Laat me weten via de app.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Intro Rally. 1 seconde ronde.
4: Razend moeilijk. 1 seconde. Van de eerste plaats zometeen. Maar wat is de titel van het nummer? Bijna alleen maar goede antwoorden in de app.
5: En het waren er heel
6: zo moeilijk was hij niet.
5: Nou ja.
4: Voor de sleutelhanger. We gaan nu bellen met de winnaar. Schaat je telefoonnummer snel op. Vinden we leuk. Goedemorgen. Ik spreek met je vrienden van de radio.
5: Hallo Van de Ven.
4: Ah. Erik,
5: wat lekker ouderwets om je zo op te nemen.
4: Van de Ven.
5: Van de Ven.
4: Ja. Van de Ven. Ja. Ja. Ja. Van de Ven, 1 seconde. De vraag is, heb je er genoeg aan?
7: Ja.
4: Wat is het?
7: Pat Bennett hoor, met Love is a Battlefield.
4: En dat is hem. Ja, gefeliciteerd. Ja, ja.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah. Voor Simply Red.
8: Radio 10 staat op.
3: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.
4: Ja, met Pat Bennett is het lekker.

0: zou die omschrijving horen, fris maar mooi. Want je zegt ook altijd bij als het grijs en warm en nat is, dat je zegt dat is een Jeroen Kijkende vechtenbeer.
1: Nee, dat zeg ik als het droog is.
0: Oh, als het droog is.
1: Nee, dan zeg ik altijd het is droog, net als de grapjes van Jeroen Kijkende.
0: Oh ja, oké. Okay, ja.
1: Goedemorgen.
0: Is het grijs en koud? Nee, wat?
1: Grijs, warm en droog. Dan is het Jeroen Kijkende vechtenbeer. Ja. Goedemorgen, welkom op woensdag 14 oktober. Had ik al gezegd dat je vandaag een kans maakt op tickets voor Simply Red?
0: Nee, had je nog niet verteld.
1: Nou, misschien wel even goed om dat toch even te doen. Ja. Simply Red horen is ticket scoren, dus hoor je Simply Red. En dat kan zomaar bij ons in de show gebeuren. Dan heb je tickets en dan maak je kans om erbij te zijn.
2: Ah, dit zijn ze. De drie van vandaag.
1: Eerst even drie dingen waar het vandaag over gaat. Straks krijgen we ook nog vier nieuwe liedjes van onze mystery guesten. En dan gaat het grote raden beginnen. Dus dat vind ik heel erg spannend.
0: Zo leuk
1: dat
0: zometeen.
1: Maar eerst even drie dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer drie.
1: Ja, Hanneke heeft het er ook al de hele ochtend over. Je hebt het de hele ochtend hier al over. Over het streekvervoer.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk best wel ontwrichtend voor mensen. Ja. Hè? Om op je werk te komen, nou, op school te komen.
1: Ja, en helemaal als je er geen rekening mee houdt. Het streekvervoer staat op plekje 3. Dat ligt op de meeste plekken, in ieder geval op heel veel plekken, plat vanwege een staking. Houd dus rekening met treinen, bussen en trams die niet of minder vaak rijden. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam rijdt alles wel. En ook de treinen van NS rijden volgens de dienstregeling. Tenminste, daar gaan we gemakshalve even vanuit.
0: Ja,
1: ze weten natuurlijk
0: voorlopig wel.
1: De vakbonden willen vanaf nu iedere week één dag staken als de werkgevers niet meegaan in hun eigen. Dus check je reis.
2: Nummer 2.
0: Op nummer 2, ik vind het toch even belangrijk om te vertellen vandaag. Pieter Buren, er is een klein beetje hoop voor het Zeehondencentrum dat vorig jaar verhuisde naar het Werelderfgoedcentrum Baddenzee in Lauwersoog in de provincie Groningen. Maar ze zitten alsnog in de financiële problemen. Ze hebben een tekort van zo'n 3 miljoen euro en daardoor dreigt het Zeehondencentrum failliet te gaan. Maar na dit bericht stromen de donaties binnen. Er is een crowdfunding gestart. De teller staat nu op ruim 265.000 euro. Dat is supermooi. Ook via hun eigen website blijken ze heel veel donaties binnen te krijgen. Dat is heel fijn, hartverwarmend nieuws. Maar we zijn er nog lang niet, zeggen ze, van het Zeehondencentrum. Er is nog zeker 2,6 miljoen euro nodig om het centrum te redden.
1: Ja, en voor hoe lang zijn ze dan gered? Dat is natuurlijk ook de vraag.
0: Ah ja, ze hebben nu heel veel extra kosten, ook vanwege die verhuizing. Dus misschien dat dat nu tijdelijke kosten zijn. Maar ik zou dan ook denken dat het hele Zeehondencentrum is natuurlijk bijna een soort van nationaal werelderfgoed. En zeker voor de provincie Groningen. We zouden toch moeten kunnen redden om dit met z'n allen overeind te houden.
1: Nou ja, blijkbaar vinden dus heel veel mensen dat inderdaad. Want
0: ja, mooi om te lezen.
3: Ja, mensen doneren voor de zeehonden, maar ik neem aan niet voor die baksteen van het centrum. Dat is natuurlijk een beetje dubbel.
0: Ja, maar zonder het dakcentrum van de bakstenen van het centrum hebben de zeehonden ook geen opvang.
1: Nee, dat is waar, maar je hoeft er dan niet een heel museum en een hele experience bij te bedenken.
3: Dat is aardig groot.
0: Ik zou zeggen, jongens, laten we kijken of we dit allemaal overeind kunnen houden.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
1: Daar staat Winnie de Pooh, of moet je zeggen Winnie de Pooh. Het biertje met de rode trui is vandaag jarig. Precies 100 jaar geleden verscheen het eerste boek met Winnie de Pooh in de hoofdrol, geschreven door Alan Alexander Milne. Een uur geleden hebben we natuurlijk al een paar van de bekende uitspraken doorgenomen. Ik deed het stemmetje van Winnie de Pooh al na. Ik vind Winnie de Pooh zijn uitspraken heel erg leuk. Maar je moet niet het stemmetje erbij horen. Want kijk, die uitspraken zijn natuurlijk al zo zoet. En als je dan het stemmetje erbij hoort, dan krijg ik vaak een wegtrekker. Maar dat is natuurlijk, het is ook voor kinderen bedoeld. Dus
0: ja, zo.
1: Niet zo streng. Maar goed, een van die uitspraken die wij een uur geleden bijvoorbeeld doornamen was, en die is heel toepasselijk als hij 100 wordt. Als jij 100 wordt, wil ik 100 min 1 dag worden. Zodat ik nooit zonder jou hoef te leven.
0: Oh. Ja. Oh. Dat is mooi.
1: Maar goed, als je dat dan uitspreekt op zijn Winnie de Poes, dan wordt het zeg maar zo zoet dat je weer denkt van, ja, ik weet niet of ik het nog steeds mooi vind. Bijvoorbeeld als Winnie de Poes honger heeft, zegt hij,
4: oh jee, dat is een vraagje van mijn maagje. Tijd voor zoetigheid.
3: Oh ja.
4: Joe.
3: Wij zeggen thuis altijd als je trek hebt, zeggen wij, ik heb een knaagje in mijn maagje.
1: Nou, dat komt dus van
0: Winnie. Dat is eigenlijk weer, dus net zo poëtisch.
1: En, ja, en eigenlijk moet je dus zeggen, ik heb een knaagje van mijn maagje. Goedemorgen. Maar gefeliciteerd, Winnie de Pooh, 100.

wij maar een... Weet je waar ik zin in heb? In een lekkere, warme

0: geboren.
1: Goedemorgen, woensdagochtend. Dit is Radio 10, Dark Before the Dawn van Somnieu.
2: De Mystery Guest.
1: Wij gaan zo meteen bellen met de Mystery Guest. De grote vraag is, wie is het? Ja, we moeten dat zien te raden aan de hand van 5 liedjes. We hebben er al één gekregen, namelijk Slave to Love van Bryan Ferry. En dan krijgen we er nog 4. De grote vraag is...
3: Ik vind het een heel eclectisch lijstje.
1: Ja, dat zeg je iedere week.
3: Nee, dat zeg ik niet elke week.
1: Ja, dat zeg je iedere week.
3: Wel heel vaak, dat is waar.
1: En dan zeg je meestal Humberto Tan.
3: Nou, nee, ja. Nee, nou, nu ga ik dat niet zeggen. Want dit is het lijstje. Let goed op. Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd. Love You Now van Shirley Bassey. Natural Blues van Moby. En Running Up That Hill van Kate Bush. En we hadden al Slave to Love van Bryan Ferry. Ik denk wel dat het iemand is van een beetje...
1: Van een zekere leeftijd?
3: Die zeg eens aan nog live op tv gezien heeft,
1: denk
3: zeg maar.
1: Je, ja? Maar ik dacht bij Bryan Ferry, ik denk dat dat toch een hint is. Dat we gaan bellen met een Ferry. En Slave to Love past natuurlijk wel bij Ferry Doedens. De vraag is hij in staat om de mystery guest te zijn? Want het gaat natuurlijk niet heel erg goed, geloof ik, hè?
4: Is hij in staat om een heuvel op te rennen?
1: Ja, dat is inderdaad een grote vraag.
3: Dat kan natuurlijk ook overdrachtelijk zijn.
1: Running up that hill. Maar wie kan er nou heel hard lopen? Noemen ze Femke Bol, bijvoorbeeld. Of is dit een te oud lijstje voor Femke Bol?
3: Ja, oh, Natural Blues.
1: Ja, dat is ook niet echt een Femke Bol liedje, zou je. Maar Shirley Bassey vind ik wel een beetje een Femke Bol liedje. Maar Shine On Your Crazy Diamond van Pink Floyd... dat zou bijvoorbeeld ook André Kuipers bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar daar zouden er wel meer ruimtevaartliedjes bij zitten. Het is een moeilijk lijstje. Misschien zijn het ook wel allemaal favoriete platen... en zitten er niet echt niks in aan verborgen.
3: Ja, goed, wat eigenlijk ook heel leuk is.
1: Zien we iets over het hoofd? Laat het ons dan weten via de Radio 10-app. Over een minuutje of 10 gaan we bellen met onze mystery guest.
2: Wie is het?
1: Dit zijn de Rolling Stones in ieder geval.

0: Jack Black. Hoe je van een zwartgallig nummer toch behoorlijk vrolijk kan worden. Tenminste, dat doe ik met mij. Ik hoop met jou ook op deze mooie woensdagochtend. En dan rollen we richting het nieuws. De grote vraag is, Anneke, goedemorgen. Wat zit erin?
1: Goedemorgen. Wil jij gratis trouwen met een optreden van een van de grootste zangers van Nederland op je bruiloft? Blijf dan even luisteren.
2: Oh. Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
20: Let's go for more, some extra, Max.
19: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio 10 op deze woensdagochtend. Vandaag Jeroen Kijk in de vechten weer. Het klopt echt. De dag is namelijk zonnig. Maar later weer wat stapelwolken. Dus ja. toch dat milde zuurtje.
21: Ja, ja.
0: Maar wel droog, net als de grapjes van Jeroen. Ja. Bij een graad of 18. Dat was wat
21: en ik zag ook heel veel sterren aan de hemel vanochtend.
0: Ja, je bent ook van de sterren.
21: Het was helder.
0: Natuurlijk.
21: Ja, het was helder.
0: Straks natuurlijk weer het breaking news nieuws.
21: Ja.
0: Rond 8:50. Hoe is het onderweg
21: het
0: ondertussen?
21: Het is niet hysterisch druk hoor. Maar wel toch wat files waar je behoorlijk wat last van kan hebben. De A4 onder andere van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Hoofddorp vlak voor Schiphol. Zijn bergingswerkzaamheden gaande na een ongeluk. Er zijn de 3 rijstroken dicht. Op de A4 heb je nu een uur vertraging. Maar de A44 loopt daardoor ook vast van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Warmond en het knooppunt Burgerveen, 20 minuten. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Hank, 20 minuten extra. De file wordt wel minder omdat de weg daar weer vrij is. Dat geldt nog niet voor de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Vanaf het knooppunt Sabina sta je in de file. Net voorbij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En je hebt daar nu een half uur vertraging.
0: 3 minuten over 8:30 woensdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
1: Goedemorgen nog.

0: altijd problemen vanmorgen bij supermarkt Albert Heijn. De site en app liggen eruit en ook kunnen er nog geen boodschappen worden bezorgd. En ook de bevoorrading aan winkels loopt nog stroef. In Schiedam is gisteravond een jongen van 19 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde bij het treinstation toen twee groepen ruzie kregen. De politie heeft de dader nog niet gepakt. Een op de 5 masterscripties van afstuderende universiteitsstudenten is grotendeels geschreven met AI, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude. Hij wil dat universiteiten ingrijpen. En heb je trouwplannen, zoek je nog een leuke zanger of locatie, dan kun je Paul de Leeuw regelen. Gratis. Hij wordt 65 en hij viert dat volgend jaar met 3 shows in Ahoy. En hij zoekt stellen die op het podium elkaar het jaarwoord willen geven of hun gelofte willen vernieuwen. Dat heb ik gezien bij de Super Bowl show van Bad Bunny, zegt hij in een video op Instagram.
1: Ja.
0: Hij heeft meerdere babsen in de aanbieding en je familie mag er ook bij zijn, zegt hij. En hij zingt dan Ik heb je lief.
1: Oh. Ja. Zou het wat zijn voor jullie?
0: Ik heb er wel eventjes net over gedacht dat ik dacht, is dit leuk?
2: Wat is de conclusie?
0: Ik ben naar de website gegaan om te kijken hoe kan ik me aanmelden.
1: Oh, dan ben je al best wel ver gegaan.
0: Ik weet of Jaap nu luistert. Nee, maar wij zouden onze 12,5-jarig huwelijk vieren. En dat is door allerlei redenen, tijdgebrek, kleine kinderen, noem het op, niet gebeurd.
1: Dus dan is dit misschien wel geinig om die gelofte op te houden.
2: Ik weet dat Paul altijd luistert.
1: Ja, maar Jaap ook. Dus de verrassing is er nu een beetje vanaf.
2: Ja, dat maakt wel niet uit. Ik bedoel, het is wel fijn als Jaap het ook weet. Dat hij weet dat hij even iets moois aantrekt.
1: Ja, en daarna met z'n allen lekker vliegt met me mee naar de regenboog.
0: Oh.
1: Hartstikke leuk.
0: Maar goed, iedereen kan zich aanmelden hoor.
2: Zou jij het doen?
1: Nee, moet er niet aan denken.
2: Oh,
1: nee.
0: Jij Jeroen ook niet, hè?
2: Nou, dat trouw is al volstrekt hypothetisch.
0: Oh.
2: Dat is zeg maar echt een hele verre stap. Maar nee, waarom ben je zo resoluut? Nee?
1: Ik weet niet om dan op zo'n podium te gaan staan. En dan, ik vind het verre van romantisch.
2: Oh, veel mensen zeggen dat juist. Ultiem romantisch. Kijk eens, schatje, al deze mensen.
1: Nou, dat is toch mooi. Het is weer minder concurrentie voor alle mensen die het wel graag willen.
2: Dat is waar.
1: Er komen veel suggesties binnen voor onze mystery guests. We hebben natuurlijk een aantal liedjes doorgekregen. Het waren de 5 Slave to Love van Brian Ferry, Shine on You, Crazy Diamond van Pink Floyd, Love You Now van Shirley Bassey, Natural Blues van Moby en Running Up That Hill van Kate Bush. Het vaakst gehoord, André kwam er net ook mee, is toch Femke Bol. Omdat ze die Diamond League heeft gewonnen.
2: Oh,
1: Crazy Diamond en Running Up That Hill. Dat is van het rennen natuurlijk.

0: Wat een onverwoestbaar goed nummer is dit van Direct. Oh my god, it's happening. Daarvoor Ain't Nobody Rufus en Chaka Khan.
1: The Mystery Guest.
0: Ja, Joden, welke vijf liedjes hadden we ook alweer van de Mystery Guest?
2: Dit is het lijstje. Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd. Love You Now van Shirley Bassey. Natural Blues van Moby. Running Up That Hill van Kate Bush. En Slave To Love van Brian Ferry.
0: Ja, vanwege dat Running Up That Hill en de Diamond. Dacht anderen aan de Diamond League. En anderen kwamen er ook mee. Femke Bol zou natuurlijk kunnen. Mystery Guest, goedemorgen. Ben je een vrouw?
3: Ja.
0: Kun je heel hard rennen?
3: Nee.
0: Oh. Dat heeft ook niks met je werk te maken. Dat is...
3: Nee.
2: Zijn er liedjes in je lijstje, lieve Mystery Guest, waar we een hint uit zouden kunnen halen? Of is het gewoon een lijstje met liedjes die je gewoon leuk vindt?
3: Ja.
0: Oh, dat is wel fijn om te weten inderdaad. Wat een goede vraag, want dan, ja, dan hoeven we daar verder ook helemaal...
2: Nee, inderdaad.
0: Kennen we je van televisie?
3: Ja.
0: Presenteer je een programma?
3: Nee.
0: Word je dan gevolgd op televisie? Zou dat kunnen?
3: Ja.
0: Hey.
2: Oh, wat is dit voor een specifieke vraag, Jan-Willem?
0: Nou, ik denk, laat ik dat eens een keer vragen. Als je het niet presenteert, er zijn natuurlijk heel veel mensen die worden gevolgd met camera's in die real-life dingen. Maar, want ergens in de verte...
2: Bent u mama Mo?
3: Ja.
0: Oh, Jeroen! Nou! Oh, heb ik je nou geholpen?
2: Ja, ja, hè?
0: Oh.
2: Oh, mijn hemel. Ik krijg er helemaal wegtrekker van dat we gewoon mama Mo aan de telefoon hebben.
3: Ja.
0: Ach, ja. Nou. En als je nou denkt, mama Mo, wie is dat? Dat is Monique, Monique Hansler, hè? Van
2: B&B Vol Liefde.
0: Ja.
2: Winter Vol Liefde natuurlijk.
0: Ja. Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet, mama Mo? Want Jeroen is natuurlijk de voice-over. Die heeft heel vaak natuurlijk allerlei dingen over jou gezegd.
2: Ja, al jouw avonturen van tekst voorzien.
3: Nee, nog nooit ontmoet.
0: Nee. Nou, dus het is de eerste keer dat jullie elkaar spreken.
2: Ja, daarom vind ik het heel leuk.
0: Heb je je wel eens geërgerd aan Jeroens grapjes?
3: Nee hoor, helemaal niet. Erg leuk.
2: Ja, ik heb dat andersom ook, mama Mo. Ik moet er ook altijd erg lachen.
3: Ja.
0: Ik moet heel even graven, want ik moet je eerlijk zeggen... het is een genre, het gaat niet om jou... maar wat ik niet echt volg op televisie... sowieso lig ik dan altijd te slapen. Dus het is niet een programma waar ik per se terugkijk. Maar jullie hebben wel een nieuwe serie, toch? Want het was zo, dat eerst was het in de sneeuw... en toen ging het naar Spanje. En nu is het nog steeds in Spanje?
3: Nu nog steeds in Spanje. Ik zit nu in Spanje.
0: Oh joh, wat lekker.
2: En wat zijn nu de grote verhalen die nu spelen, Monique?
3: Ja, van alles en nog wat natuurlijk. Het grootste verhaal is die stoute mama Mo met die grote mond natuurlijk.
2: Ik vind het zo grappig dat je zelf zo bewust bent van dat feit. En dat je dat ook iedere keer zo naar voren brengt, zeg maar. Omdat dat je dan ook zou kunnen denken van het eigenlijk zou ook een hele onsympathieke eigenschap kunnen zijn.
3: Ja, nou ja, goed. Nee hoor. Ik ben gewoon zoals ik ben. En ik zeg wat ik zeg.
0: Ja,
3: ik ben gewoon eerlijk. Doe wat ik doe. Ja, dus dat.
0: Ja, nee, maar wat Jeroen misschien ook een beetje bedoelt.
3: Soms is het wel eens een beetje...
0: Want dat je op een gegeven moment denkt van... oké, dat je er een schepje bovenop doet voor televisie of zo. Dat je dan toch bewust bent van de camera's.
3: Nee, dat denken mensen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik ben helemaal niet zo kwaad als iedereen over mij praat. Weet je, de mensen die leren mij pas kennen als ze bij de beachclub komen. Dan zeggen ze, oh, je bent heel anders. En wat ben je lief en gezellig.
2: Maar
3: en
2: hoe kan het dan
3: dat zeggen mensen wel van mij.
2: Hoe kan het dan dat op tv dan wel zo overkomt voor sommige mensen?
3: Nou, omdat we dan al met de crew in de weer zijn... gekkigheid aan het schoppen en aan het lachen en aan het doen. En dan staat natuurlijk gelijk die camera er... en dan ben ik nog een beetje in die crew-modus, zeg maar. Ja, weet je wel, van wat we hebben gedaan.
0: Ja.
3: Er wordt natuurlijk geknipt. Ja, je weet het hoe het werkt.
0: Ja, zo gaat dat. Ja, we zouden van Jeroen, als we dit programma moeten terugknippen... tot een videootje van 2 minuten... zeg maar van hem ook een kwark-etende man kunnen maken. Weet je wat? God, Jeroen die eet alleen maar kwark. Die is de hele ochtend kwark te eten. Komt hij weer aan.
3: Echt waar? Doe ik ook hoor, Jeroen.
2: Ja, heel goed, Monique.
3: Ik ben 9 kilo afgevallen door de kwark.
0: Ja, dat bedoel ik. Wat een lekker lijstje is dit. Shine on Your Crazy Diamond van Pink Floyd. En Natural Blues van Moby. Nummers die ik niet gelijk bij jou zou verwachten.
3: Nee. Ja, ik ben heel breed in het muziek, zeg maar.
0: Maar luister je ook veel muziek?
3: Ja, best wel. Ja.
0: En wat zet je dan het liefst op? Want ik bedoel, we hebben Slave to Love van Brian Ferry, wat ook best wel een specifiek nummer is. Het is niet zijn allergrootste, het is wel een heerlijke plaat.
3: Wat ik heb ingezonden, zeg maar. En Moby, ja, dat is mijn favoriet.
2: Wat grappig, joh. Oh, dat had ik echt niet gedacht. Wat leuk.
3: Ja,
0: bij Shirley Bessie kan ik me dan wel weer wat voorstellen. Dat ik denk van, oh ja, er zit in wel een soort van Shirley Bessie natuurlijk ook. Van deze vijf, welke zou ik mogen draaien op deze mooie woensdagochtend?
3: Running up that hill.
0: Kate Bush, daar hebben we het nog niet over gehad. Waarom vind je dit zo'n goed nummer dan?
3: Ja, dat is van vroeger gewoon. Dat vond ik altijd helemaal geweldig.
0: Oh ja, dan deed je ook een beetje Kate Bush na?
3: Ook dat, ja, zelfs, ja.
2: Ik heb het even opgezocht. De Hanslers van de piste naar de playa. Iedere maandag te zien bij SBS seizoen 2 is nu bezig. Ja.
0: Kijk, daar komt de voice-over in jou toch weer naar boven. Ja, leuk dat je onze mystery guest wilde zijn. Ja.

0: Is er nog brekend nieuws?
1: Is er nog brekend nieuws? Is de paus katholiek? Natuurlijk. Dit is net binnen. Dit is wel even belanghebbend om te zeggen. Want, even kijken, hoe zat het ook wel? Iris uit B&B Vol Liefde. Weet je nog van een paar jaar geleden? Yamas uit Griekenland.
0: Oh ja.
1: Ja, die had altijd een heel vrolijk leven. Zat ze gezellig te roken en wijntjes te drinken. En toen kreeg ze een leuke vriendschap met schipper Jan. Maar ze heeft nu de echte liefde gevonden met Thomas. En Thomas was eigenlijk op zoek naar de liefde bij Petri in Frankrijk. Dus die hebben elkaar gewoon gevonden. Wat een dwarsverbanden allemaal. Gaat Davina Michelle naar het Songfestival? Ze houdt de kaarten nog een beetje tegen de borst. Maar ze zegt wel tegen de Telegraaf dat de artiest die dit jaar meedoet extra stevig in zijn of haar schoenen moet staan. En dat je met cancelen eigenlijk weinig oplost. Er komt een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Je krijgt een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen van zijn legendarische optreden tijdens de rust van de Super Bowl in 1993. Einde.

0: zijn opgewarmd.
1: Dat is fijn. Straks het laatste uurtje van de ochtendshow met Jeroen's Amazing Uur. Weet je nog een leuke? Laat het ons weten via de app, hè?
0: Ja, we hebben een hele blanco playlist, dus het kan echt alle kanten. Op de Radio 10 app is helemaal aan jou om ons te vullen met inspiratie en ideetjes.
1: Dan verlaten wij de boyzone. Oh, Hanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zometeen het nieuws van 9 uur. Wat zit erin?
3: In Kroatië hebben Ajax-supporters zich zo misdragen dat ze zijn opgepakt.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer. Over dat smaakt naar meer gesproken. Hanneke van Zessen zit hier alweer klaar. Te shinen de hele ochtend al met het nieuws. Van 9 uur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Albert Heijn is begonnen met het opnieuw opstarten van de IT-systemen na de grote storing deze week. Distributiecentra leveren weer aan winkels, maar het kan volgens de supermarkt nog dagen duren voordat alle schappen weer volledig zijn gevuld. Online boodschappen bestellen is nog niet mogelijk. 18 Ajax-supporters zijn in Kroatië opgepakt. Morgen speelt de club uit Amsterdam daar een wedstrijd tegen Hajduk Split in de Conference League. Op beelden van onder meer een Kroatische nieuwssite is te zien dat supporters op een terras in het centrum van Split worden aangehouden. Ze zouden wapens bij zich hebben. Het is niet bekend waar ze nu vastzitten. En de donaties voor de zeehondenopvang in Lauwersoog stromen binnen. Via crowdfunding is er online al ruim €280.000 gedoneerd. Ook kreeg het centrum gisteren via de eigen website al 150.000 binnen. Het zeehondencentrum maakte deze week bekend dat ze bijna failliet gaan, sinds ze in een nieuw gebouw zitten wat veel duurder uitviel dan begroot. Het weer voor vandaag. Het wordt een droge en vooral zonnige dag. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 17.
0: De meeste drukte hebben we wel gehad hoor voor deze woensdag. Wel nog files op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Vanaf Stroe sta je in de file net voorbij de oprit van de A30 bij Barneveld. Is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging. Nog steeds heel veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. Er was daar vanochtend een ongeluk dat daar behoorlijk wat oponthoud heeft veroorzaakt. De weg is weer vrij, maar de file staat er nog wel met 40 minuten vertraging. De A44 van Den Haag naar Amsterdam loopt daardoor ook vast. Nog steeds tussen Warmond en het knooppunt Burgerveen. Zeg maar waar je de A4 op kunt rijden. Nog steeds 5 minuten extra. En in Brabant de A59 van het knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Baalwijk en Vlijmen. 20 minuten in de file. Zometeen, ach, het allerleukste uurtje van de hele Nederlandse radio natuurlijk. Jeroen, nou, dat zeg ik dan zelf, omdat ik natuurlijk zelf daar de beheerder van ben. Maar dat doe ik met alle plezier. Jeroens Amazing Uurtje, als je suggesties hebt, het mag echt alles zijn. En zolang je erop mee kan zingen, vinden wij alles prima. Laat het maar weten via de Radio 10-app.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Freddy, die stuurt een appje. Freddy zegt er nog even bij dat ze een vrouw is trouwens. En ze zegt, ik moet altijd als ik op mijn werk ben... door allemaal poortjes en hekjes en dingetjes en allemaal camera's. En I always feel like somebody's watching me Rockwell.
1: Radio 10 staat op.
0: Dit is Jeroens Meezinguurtje tot 10 uur deze ochtend op Radio 10. Wat gezellig dat je erbij bent. Als je suggesties hebt of ingevingen als het gaat over... lekker meezingbare muziek waar je lekkere woensdag mee kan starten... laat maar weten via de Radio 10. José was er vanochtend al vroeg bij. Hi José.
2: Hoi.
0: Je bent sportief aangelegen.
2: Ja, dat klopt ook, ja. En vooral 's ochtends vroeg.
0: Dat vind ik heel knap en ik denk dat dat, dat de allerbeste start is van de dag.
2: Dat zeg ik ook altijd tegen mezelf, ja.
0: Je moet jezelf altijd wel op hebben. Wat heb je gedaan vanochtend?
2: Ik heb vanochtend 13 kilometer hard gelopen. En niet heel hard, maar gewoon wel lekker opstarten zo.
0: 13 kilometer?
2: Ja.
0: Mijn hemel, dat is, want op mijn blaadje stond 3 kilometer. Ik denk, nou, 3 kilometer vind ik al heel wat. Maar 13 kilometer, dat vind ik echt een prestatie. Wauw.
2: Ja, ja, dat is lekker beginnen zo, hè. Maar dan heb je wel af en toe een lekker nummer nodig om door te blijven rollen.
0: Jij kwam met een goeie. Jij weet ook precies hoe je mij moet verleiden om je te bellen.
2: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
2: Ik wil heel graag Padam Padam horen van Kylie Minogue.
0: Ach, lieve schat, dit is toch het allerlekkerste zo 's ochtends vroeg.
2: Heerlijk.
0: Mooie woensdag, José, dankjewel.
2: Dank je. Hoi, hoi. Doeg.

0: Nou, dat was even een mooi rondje, hè. Want José die wilde heel graag Padam van Kylie Minogue horen, omdat ze zo lekker had gerend. Pauli uit Keulen. Hey, gezellig, Supertroll. Die wilde Bon Jovi in It's My Life. En hadden we ook nog voor Stefan, die appte daarvoor. Simply Red and If You Don't Know Me Then By Now. En dan wil ik niet vervelend doen, maar...
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Ja, je weet wat je te doen staat als je Simply Red hoort op Radio 10. Dan moet je gewoon heel snel een berichtje sturen naar de Radio 10. En Christel, die heeft dat gedaan. Hi, Christel.
2: Goedemorgen.
0: In Middelburg zit je.
2: Hop.
0: En je zit er bovenop. Je dacht, hoppatee, deze is voor mij.
2: Ja, de zoveelste dag ongeveer al, ja.
0: Wat zeg je?
2: De zoveelste dag al,
0: ja. Oh, echt? Oh, ja. Waarom wil je zo graag... Wat zeg je? Ja?
2: Kwestie van volhouden, hè?
0: Maar dat geldt voor het hele leven, lieve Christel. Als je maar gewoon goed voor... Keep your eyes on the prize. En waarom wil je zo graag naar Simply Red? Dat wil ik nog even weten.
2: Ja, het lijkt me, ik vind het een fantastische band sowieso. En ja. Ik zei altijd hier collega, er zijn weinig nummers... om bij stil te zitten. Dus het is gewoon een wordt feestje.
0: Dat is wel waar. Lieve Christel.
2: Mm?
0: Jij bent erbij!
2: Yay!
0: 19 juni volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Sta jij mooi met je neus vooraan.
2: Hartstikke mooi.
0: Mee te dansen en mee te zingen. Dus heel veel plezier.
2: Gaat zeker lukken.
0: Van harte gefeliciteerd. Dag Christel.
2: Dank je. Doei.
0: Laura kwam er nog even tussendoor met iets heel anders. Aretha Franklin...

0: scheelde niet veel of je zat mee te zingen, Hanneke.
1: Ja.
0: Had ik al in de gaten.
1: Ik kon me nog maar net inhouden. Maar dat hoeft eigenlijk niet, hè?
0: Nee, natuurlijk hoeft dat niet. Maar ik wilde nog zeggen, je bleef professioneel.
1: Oh, ja. Tuurlijk.
0: Nou goed, Laura die wilde heel graag respect horen van Aretha Franklin bij deze. Zometeen hebben wij de headlines van het nieuws met Hanneke. Wat heb je dan allemaal voor ons?
1: De vogelbescherming die komt vandaag met nieuws. Ze zeggen, als je een tuin wil die barst van het leven in het voorjaar, ga dan nu die tuin in.
0: Oh, nu al?
1: Nu.
0: En wat moet je dan doen? Oh, dat vertel je zo meteen.
1: Dat vertel ik zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

bericht op Radio 10. Het ziet er als volgt uit. De dag begint zondag vanmiddag kans op wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 18 graden. En dit is wat er nog over is van...

0: Ouderkerk tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. Nog steeds 11 minuten vertraging. De A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos. Een kwartiertje erbij. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar sta je ook in de file. Tussen het knooppunt De Baars bij Tilburg is dat. En de afrit Oorschot. Nu 11 minuten extra reistijd. Maakt het exact 9:30. De headlines met Hanneke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De rechter doet later vandaag uitspraak in een zaak rond Koen Schuiling, de oud-burgemeester van Groningen. Die kreeg vorig jaar een boete omdat hij volgens justitie masturberend achter het stuur zou hebben gezeten. Schuiling ontkent dat, ging in hoger beroep. Volgens hem wreef hij over zijn buik omdat hij buikpijn had. In een ziekenhuis in Toulouse in Frankrijk is het lichaam gevonden van een man die al 14 jaar in het mortuarium lag. De Fransman overleed in 2012. Daarna kwam er geen familie opdagen. Het lichaam werd al die tijd in een koelcel bewaard. En in de Kroatische hoofdstad Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. Volgens lokale media hadden ze wapens bij zich en wilden ze op de vuist gaan met fans van Hajduk Split. De twee clubs spelen morgen tegen elkaar in de Conference League. En als je een tuin wil die barst van het leven, maak je tuin dan nu al klaar voor het voorjaar, zegt de vogelbescherming. Zo kun je een bessenstruik of een fruitplant planten waar vogels van kunnen eten. Geef ze ook een prikkelstruik als bijvoorbeeld een meidoorn om zich te verstoppen.
0: Ja, zeker. Dat is een hele goeie.
1: Voor de katten of de roofvogels. Een nestkastje nu al ophangen, dat is ook slim. Zo kunnen ze alvast wennen aan hun huisje voor de lente. En mochten je handen jeuken om rommelige hoekjes op te ruimen of te vegen? Niet doen. Juist de bladeren en rommeltjes zijn een bron van voedsel.
0: Ja, en een mooie schuilplaats ook voor veel dieren. Nou, wat een fijne tips allemaal, Hanneke.
1: Ja, misschien zometeen even lekker de tuin in.

0: Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou wilde Paul heel graag horen. En hij zegt er nog bij in zijn appje: ik vertel nog wel een keer voor wie. Oké, Paul. En daarvoor hadden we de Human League en Don't You Want Me. Dit is Jeroens Meezinguurtje. We zijn er elke werkdag voor je tussen 9 en 10 hier op Radio 10. En ja, het is een heel overzichtelijk format. Als jij een liedje in je hoofd hebt dat je graag zou willen horen, omdat je het lekker kan meezingen, laat het vooral weten via de Radio 10-app. Cindy, die was gelijk geïnspireerd. Hi, Cindy.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Je zit in de auto, zo te horen.
1: Ja.
0: Met je zus.
1: Klopt, ja. Met mijn zus, Judith, ja.
0: En jullie zitten lekker
1: onderweg
0: lekker
1: naar Maarsen, naar onze
0: tantes.
1: Dus,
0: oh, wat leuk.
1: Een gezellig dagje weg, ja. En, leuk.
0: En ja, zie je de tantes vaak?
1: Nee, we gaan zo 2 keer per jaar even naar ze toe. Dus helemaal leuk.
0: Wat gezellig. En moet je dan ver rijden met je zus?
1: Wat zeg je, sorry?
0: Moet je ver rijden?
1: Naar Maarsen. We rijden nu net voorbij Purmerend. Dus het is nog, het is niet zo heel ver.
0: Nou, oké. Dus, ja. Nou, fijn. En jij had...
1: ik wilde een liedje van Judith aanvragen. Het is Poison Arrow van ABC, omdat haar naam er een soort van in wordt genoemd altijd.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: You broke my heart.
0: Judith. Ja. Gaat stiekem over haar. Nou,
1: ze moet helemaal lachen. Ja. Ze vinden het leuk.
0: En ik ook, dus dat is helemaal leuk.
1: Ja. Nou, super.
0: Maak een hele mooie dag van, dames.
1: Gaan we doen. Dankjewel, hè. Hoi.

0: Veerja Bergman die is al jaren heimelijk verliefd op Adam. Adam Lambert hebben we het dan over, maar Veerja mag blijkbaar Adam zeggen. What do you want from me? Ja, fijn deze, heeft Ingrid nog. En Paula, ja zeker is hij ook een beetje voor Carmen.
1: Radio 10 staat op.
0: Oh, dit is super druk, Mark. Met allemaal mensen die appen en bellen. En je zit helemaal met een rood aangelopen hoofd aan de telefoon de hele ochtend.
2: Het is heel druk, ja.
0: Wie hadden we nu? Eens even zien.
2: Ja, we gaan nu eerst bellen met Richard.
0: Oh, Richard. Ja, hallo Richard.
3: Goedemorgen.
0: Van harte welkom. Richard. Ja, met Richard. Ik dacht het al. Welkom in Jeroens Meezinguurtje.
3: Dankjewel.
0: Groot fan van de Eagles, heb jij.
3: Dat klopt.
0: Ja, en dan wil je een hele leuke horen waar wij helemaal blij van werden.
3: Nou, blij dat jullie blij worden, ben ik ook blij.
0: Ja, want dan zou je denken, als je fan bent van de Eagles, dan ga je, denk je, nou, de Hotel California dan maar weer eens.
3: Die altijd gedraaid wordt, vaak als enige.
0: Ja.
3: En of One of These Nights, of Take It Easy. Ja. En Lion Eyes vind ik vaak een soort van ondergeschoven kindje.
0: Ja. Ja. Gaan we hem zo meteen voor jou in het zonnetje zetten, beste Richard. Eerst hadden wij nog voor Connie van Summeren uit Molenhoek. Het is even heel iets anders, maar hij komt echt zo meteen, Richard, de Eagles. Maar eerst Maywood en Rio.
3: Dankjewel.
0: Oké, jongen. Maak er een mooie dag van.

0: deze is wel heel lekker nu, hè?
1: Prachtig.
0: Ja. Ja,
1: heerlijk. Het gevoel van de herfst, hè?
0: Ja, maar eigenlijk wel. Ja, dat is het, ja.
1: Ja.
0: Ja, ik stel me zo voor, in een gehuurde auto ergens door Amerika, dan, dat dit op de radio is en dat je denkt...
1: Dat je uren aan het rijden bent ook, precies. En dat je geen kip tegenkomt en geen mens, ja, geen varken en geen koe.
0: Maar de muziek op de radio is om je vingers bij af te likken. En dat geldt ook voor mijn collega Martijn Kolkman natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik ben wel sympathiek dat je Heulenboer niet hebt gedraaid met vandaag met busje. Komt zo, bedacht ik me nog.
0: Voor al die vanwege mensen. Vanwege, ja. Hij werd wel aangevraagd.
1: Oh, serieus?
0: Ik heb het overwogen.
1: Maar... sympathiek dat je niet gedaan hebt. Dat is toch lullig als je staat daar op het bushokje.
0: Wat heb je zo meteen dan?
1: Ja, misschien wel tickets van 10 voor Simply Red. Hoor je Simply Red heel simpel. Het stuur dan tickets via de gratis app Radio 10. En kom je in de uitzending heb je 2 tickets van 10 te pakken.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.

0: heb echt bizar goed nieuws. Hier zijn namelijk de schappen gewoon gevuld. Met de grootste hits aller tijden, Pink, zometeen en ook Starship komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Goedemorgen, Nicola Ruijs.
1: Goedemorgen. Bij Albert Heijn zijn ze de systemen weer aan het opstarten na de cyberaanval van afgelopen zondag. Het betekent niet dat alles meteen weer draait. Zo doen de app en het online bestellen van boodschappen het nog altijd niet. En in de winkels zijn nog veel lege schappen. Vooral bij de groente en fruit zijn de gapende gaten te zien. Waarschijnlijk duurt het nog een week voordat alle appies weer vol liggen. In India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen nadat een boot kapseist op de rivier de Ganges. De kinderen waren volgens lokale media onderweg naar een feestje. De reddingsactie is nog bezig en enkele opvarenden worden nog vermist. Narendra Modi, dat is de premier van India, die leeft mee met de slachtoffers en de nabestaanden. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond voormalig Groningen burgemeester Koen Schuiling. Hij kreeg vorig jaar een boete omdat hij volgens justitie masturberend achter het stuur zou hebben gezeten. Schuiling ontkent dat en ging in hoger beroep. Volgens hem wreef hij over zijn onderbuik omdat hij buikklachten had. Vandaag wordt duidelijk of de rechter hem gelooft. En een van de bekendste beren ter wereld, die is vandaag jarig. Winnie de Pooh mag 100 kaarsjes uitblazen. Schrijver Alan Alexander Milne die bedacht hem toen hij de knuffels van zijn zoontje aan het opruimen was. Volgens fans is Winnie de Pooh nog steeds populair, omdat de verhalen tijdloos zijn en ze een troostende werking hebben. Het radioteam weer vandaag een droge, maar vooral ook zonnige dag. Bij weinig wind wordt het 17 graden.
0: Flitsmeister met 5 vertragingen op Radio 10. En dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken een kwartier. De A2 Utrecht en Bosch voor Empel is een ongeluk gebeurd. Vertraging 16 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Prinsviel ook een ongeluk. Vertraging daar 29 minuten.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Soms zul je zeggen:
9: jij bent mijn rots in de branding.
8: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
10: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
13: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
20: nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
22: Voor de makers.
23: Praxis. Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
22: Hit it.

luisteren. De kans is groot dat je meegezongen hebt en misschien wel met de ramen open vandaag. Want het is een prachtige woensdag. Het is droog, het is zonnig en temperatuur zo'n 17 tot 18 graden. En Martijn hier om 10:15 op woensdagmorgen bij Radio 10. En je vraagt je misschien af, deze 14e oktober, gaan we weer een weerrecord breken? Ik denk het niet. 24,2 graden werd het in De Bilt in 2018. En het record voor deze 14e oktober werd gehaald in hetzelfde jaar in El in Middellimburg. Toen werd het 26,6 graden. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Ook vandaag zijn de schappen weer vol met alleen maar grote hits. Hier rijden de busjes met de artiesten gewoon volgens schema. En natuurlijk zometeen om 12 uur gaat de week doormidden. En je maakt bovendien kans op tickets van 10 voor Simply Red. 19 juni volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Simply Red horen is tickets van 10 scoren. Dus zorg dat de app van Radio 10 ook daadwerkelijk op je telefoon staat. Hoor je een liedje van Simply Red, stuur dan tickets. Kom je in de uitzending, heb je 2 tickets van 10 te pakken. Cindy Lauper.

0: Deze Cyndi Lauper staat toch echt in een prachtig rijtje van mensen. Samen met Philip Frerichs, Maarten van Rossum, de Rolling Stones, Donald Trump en Harry Mens.
1: Mijn Harry.
0: Het is namelijk de zangeres die gewoon niet kan stoppen. Ze gaf haar afscheidstournee. Vorig jaar eindigde dat op 30 augustus. Vervolgens knalde ze dit jaar een reeks concerten in Las Vegas. En nu staan er opnieuw optredens gepland in New York. Ja, geef er eens ongelijk. Girls just wanna have fun. En ik zeg altijd niet alleen de girls. En hou je van girls? Er komen er meer aan. California Girls zometeen van Katy Perry op Radio 10. Maar eerst de voormalig minister van toerisme van Senegal. En hij kan ook nog een lekker moppie zingen. Youssou N'Dour samen met Nene Cherry in 7 Seconds.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Prachtige dag vandaag, temperatuur maximaal 18 graden met het zonnetje erbij. Zometeen komen de Misters naar de girls. Dit is Katy Perry voor je.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Ja, zeg maar nee, dan krijg je de twee. Dit was Mr. Mister op Radio 10 en daarvoor California Girls van Katy Perry op deze woensdagmorgen. Ja, vroeger dachten we altijd dat de leden van boybands zoals de Backstreet Boys, Boyzone en NSYNC het allemaal goed voor elkaar hadden. Maar tegenwoordig weten we wel beter. Er zijn een aantal documentaires verschenen over het wel en wee achter de schermen. En nu heeft Lance van NSYNC ook nog eens een boekje opengedaan. Ik zat even te kijken, maar het lijkt wel een hele bijbel wat hij allemaal vertelt. Tijdens de hoogtijdagen van NSYNC zou hij namelijk maar $35 per dag hebben verdiend. Dat is niet veel. Het geld ging vooral naar managers en platenmaatschappijen. En hij ontvangt tegenwoordig nog wel wat royalties, maar volgens hem is dat niet schrikbarend veel. Toch koestert hij geen wrok en ik denk zijn bandmaatje Justin Timberlake ook niet, want die hield er namelijk een perfecte solo-carrière aan over. En dat komt mooi uit, want hij komt er namelijk zomaar daarna met een van zijn allergrootste liedjes aller tijden op Radio 10. Rock Your Body, hoor je naar dit juweeltje van Kansas. Dit is Just in the Wind.

nog even een paar mensen teleurstellen. Reinoud, Arjo en Mier, die sturen tickets voor Simply Red, tickets van 10. Dit was niet Simply Red, dit was Justin Timberlake. Dus jullie zaten mis, dat betekent dat je nu een liedje moet zingen.

0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
1: Ja, ik vind het een beetje lastig hoe ik dit nu moet aankeilen.
0: Nou, nu gaat het komen. Waar twijfel je over dan?
1: Nou ja, het gaat om zware explosieven. Om die te smokkelen op een bepaalde plek in het lichaam waar de zon niet schijnt.
0: Nou, ik ben nu heel erg benieuwd, maar ik heb wel een idee waar het heen gaat.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi, ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Je hoort ze zometeen 4 nummer 1 hits in 4-creme. Met onder andere een nummer dat begon als een persoonlijk gedicht in een notitieboekje. Maar eerst gaan we naar het boekje met het nieuws. Nicolai Ruijs, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. Dat er nu gestaakt wordt in het streekvervoer betekent niet dat er helemaal nergens meer bussen rijden. Op Utrecht Centraal gaan er nog best wat, ongeveer een kwart. Maar in Tilburg rijden de bussen nauwelijks. Een groepje leerlingen probeerden het vanmorgen toch, was te zien bij Hart van Nederland.
10: Ja, we moeten even kijken of er nou een bus gaat of niet. Anders willen we een fiets huren, maar die kunnen we niet vinden. Gaat even niet goed. Maar in ieder geval, als gaan we wel lopen, maar dan zijn we wel te laat.
9: De chauffeurs staken vandaag voor een betere cao. De Europese gasprijs staat op het hoogste punt sinds december 2022. Alleen al deze maand ging de prijs met 18% omhoog. Kost nu $86 per megawattuur. Er zijn zorgen of er komende winter genoeg gas binnenkomt. Door aanvallen van Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië is de aanvoer uit het Midden-Oosten onzekerder geworden. En volgende week wordt het in grote delen van Europa een stuk kouder, dus gaat de verwarming ook weer vaker aan. Op de Boven IJssel mogen schepen sinds vanmorgen opnieuw maar 1 kant op varen. Het water staat toch nog te laag. Tussen Arnhem en Zutphen mag de binnenvaart alleen tegen de stroom invaren. Schepen vanuit Duitsland moeten daardoor weer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. Eerder deze week mochten ze nog beide kanten op. Maar er is een stuk minder regen gevallen dan verwacht. Ja, en dan een bericht over vuurwerk, ergens gesmokkeld, want bij een onderzoek naar rellen bij een Duitse voetbalwedstrijd zijn opmerkelijke feiten aan het licht gekomen, laat ik het even zo noemen. Supporters smokkelden in augustus bij een bekerwedstrijd vuurwerk en explosieven het stadion binnen, waarschijnlijk door het in condooms te stoppen en die dan rectaal in te brengen.
11: Nee, joh.
9: Ja, dat bewijs hebben ze ervoor, omdat de hulpmiddelen daarvoor massaal zijn gevonden, oftewel gewoon gebruikte lege condooms waar geen cobra's meer in zitten. De beveiliging van het stadion zegt, hier hadden we met alle middelen die ons ter beschikking staan niet bij kunnen komen. Ja, door die rellen raakten 85 mensen gewond, onder wie veel politieagenten. Maar als zo'n ding afgaat in je bibs, dan heb je wel een behoorlijk probleempje, kan ik je zeggen.
8: Ik heb er geen ervaring mee, maar ik vind het wel belachelijk dat zoveel mensen gewond raken door dit stomme gedrag. Dit moet je gewoon niet doen. Punt.
9: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Martijn.
8: Of als je zaterdagavond gaat stappen met je vrienden, doe het dan, weet je.
9: Ja, en ook
8: kan nog gezellig worden ook.
9: En geen vuurwerk in Taro. Het weer flink wat zon in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag een beetje bewolking. Het is wel droog bij 16 tot 18 graden.
8: Flitsmeister met 7 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 langste. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 13 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Papendrecht 6. En de A16 Rotterdam-Breda voor Breda-West is een ongevalsonderzoek. Vertraging 1/2 uur.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Simply Red.

tipje van mij. Dan moet je wel even Find My iPhone en Find My Friends uitzetten. Anders werkt het natuurlijk niet. Somewhere Only We Know van Keen hoorde je op Radio 10 op deze woensdagmorgen. Het is 11 minuten over 11 geweest en dat betekent maar één ding. Zoals elke dag krijg je 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. Met zometeen één van mijn, ja, favoriete nummers aller tijden van een zangeres die werd geboren in Rotterdam, IJsselmonde. En wie het is, je hoort het zometeen. Eerste nummer 1 hit, die begon als een persoonlijk gedicht in een notitieboekje van Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers. Rauw, persoonlijk en emotioneel. En nooit bedacht om het als liedje te gaan uitbrengen. Toch deelde hij het met de rest van de band en die waren onder de indruk van zijn woorden. En om het geheel niet te zwaar te laten klinken, kozen ze voor wat vrolijke akkoorden. En werd het een van hun grootste hits aller tijden. Nummer 1 in Australië, België en bij ons in Nederland. Under the Bridge is vandaag de eerste van de Peppers in 4x1.

een van de beste liedjes ooit gemaakt. Hè. Er kan hier weinig aan tippen. Zelfs ABBA komt niet in de buurt. Daar is een grap. Anita Meijer hoorde je met Why Tell Me Why in 4x1 op Radio 10. En 45 jaar nadat het uitgebracht werd, is de tekst nog altijd actueel. Het gaat over onbegrip, onverdraagzaamheid en wereldwijde conflicten. Maar dat vergeet je toch een beetje als je de heerlijke melodie hoort en de stem van Anita Meijer uit Rotterdam, IJsselmonde. Ze was vandaag de tweede in 4x1. Zometeen Supertramp met de Logical Song. Maar eerst gaan we naar de nummer 1 hit van 2 jaar geleden. Lady Gaga samen met Bruno Mars. Dit is Die With A Smile.

Ze kwam in 1979 een nummer 1 hit voor Supertramp in Canada. The Logical Song. En morgen om 11 minuten over 11 gewoon weer 4x1. En wat er over een half uur gaat gebeuren? Nou, dat mogen duidelijk zijn. De lunch gaat beginnen met jouw favoriete muziek bij Jeroen Nieuwenhuizen. Wat zou je vandaag eens willen horen tijdens de lunch? Een tractatie voor jezelf of misschien voor iemand anders, een collega of een

0: Radio 10 draait de grootste hits aller tijden. En leuke suggesties kun je vinden op radio10.nl. Daar staat de top 4000, die hele lange hitlijst. 4000 leuke suggesties, kijk er eens in. En pak de app van Radio 10 erbij. Typ in of spreek in wat Jeroen zo meteen kan draaien na 12 uur.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
1: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Och, wat een goede vraag.
3: Terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En als er maar één paar, die stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms zul je zeggen: mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
2: Koopman. Laat weten via de app van Radio 10 wat je wil horen. Zometeen in Alles Mag op Woensdag met Jeroen Nieuwenhuizen. Dit

0: enige echte Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Hallo. Hallo, hallo, hallo.
0: Goedemorgen, Jeroen. Goed je te zien.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: op deze prachtige dag vandaag, 18 graden. En ik zie het een beetje zo momenteel met het nieuws en dat soort dingen, dat het programma zo meteen tussen 12 en 1, alles mag op woensdag, kan je zien als de Albert Heijn met lege schappen die gevuld moet worden. Ja.
1: Nou ja, we zijn niet gehackt volgens mij, dus de app doet het gewoon. Vul inderdaad die schappen lekker op met leuke muziek. En ik zie allerlei dingen binnenkomen ook waarvan ik denk, ja, dat is wel leuk, denk ik.
0: Ja.
1: Ik ken het niet. Staat ook niet in het systeem. Nooit van gehoord. Dat is net een stapje te ver. Ja, ik ben er maar eerlijk over. Het heet wel alles mag, maar we draaien hier de grootste hits alle tijden. En in anderen moet het ook kunnen meezingen of herkennen,
0: ja, en
1: toch?
0: Ja, zeg altijd een tractatie voor jezelf, maar
1: en
0: ook
1: voor een ander natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Dus leuk als je wat obscuurs wil, maar dan is de kans dat ik dat ga draaien nul, want dat heb ik dan niet.
0: Ja.
1: En ik vind het dan ook soms een beetje te vaag. Dus ik ben er maar gewoon een keer eerlijk over, want we hebben gisteren echt wel heel veel leuke dingen gekregen, maar ook heel veel dingen die ik echt niet kon draaien. Dat vind ik zonde.
0: Dus kom
1: iets uit de top 4000 bijvoorbeeld of iets anders. In zo'n lijst staat ook ontzettend veel muziek die je niet dagelijks hoort, maar wel heel erg lekker is. En er is ruimte genoeg. Dus kom maar door via de app van Radio 10. Tik in wat je zou willen horen zometeen, waarbij je echt denkt van ja, dat hebben we al een tijdje niet meer gehoord. En dat past lekker bij 10. De eerste die heb ik ook nog nodig. Dat is de Bammerhammer. Een plaat waarmee we de middag inknallen. En het is de woensdag. Dat betekent Zaagmans.
0: Zeker.
1: En dan weet je de helft van de week. Dus dat is een klein feestje.
0: En als je de Bammerhammer aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de
1: Bammerhammer broodtrommel.
0: Laat me weten wat Jeroen kan draaien.

0: bedrijf om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Typisch Lea met haar herder Max.
10: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
9: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
11: Vaarwel, zal die rinsregeling, wat moet ik nu?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
16: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ah, daar zul je hem hebben.
4: Zaakmans, om de week door midden te zagen.
3: Ja, ja, de BTL van de week gaan we eens lekker beginnen. Zo met alles mag op woensdag. Ja, Zaakmansdag. Nu is het nieuws, hier is Nieuwsmans. Nicola.
5: Goedemiddag. Albert Heijn is bezig om ook zijn distributiecentra weer op te starten. Het concern denkt dat ze in de loop van de dag allemaal wel weer werken. De boel lag plat vanwege cyberproblemen. Daardoor ligt de site er nog steeds uit, net als de app. Ook de bevoorrading van Albert Heijn is in de soep gelopen. Hoeveel last je hebt van de busstaking hangt heel erg af van waar je bent. In Brabant zegt Arriva dat zo'n 15% van de bussen maar rijdt. EBS rijdt in elk geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. De chauffeurs staken tot de kerst 1 dag in de week voor een betere cao, vertelt er eentje tegen de NOS.
6: Het gaat niet om meer salaris. Het gaat erom dat we nu dadelijk langere uren moeten gaan werken voor minder salaris. En ik geloof dat niemand dat leuk vindt als je dat te horen krijgt.
5: Maar wanneer de volgende staking is, dat wordt later bekendgemaakt. Journalisten van bekende Amerikaanse media, zoals CNN, mogen voorlopig blijven werken in het Witte Huis. President Trump wilde ze daar niet meer hebben, omdat hij vindt dat ze nepnieuws en leugens verspreiden. Er loopt nu een rechtszaak. En tot die klaar is, zijn ze gewoon welkom, zegt de rechter. Andere grote tv-zenders die steunen hun collega's in de ruzie met de president. En een rode beuk in het Groningse Middelstum is verkozen tot boom van het jaar. De boom staat bij de kerk, is ruim 150 jaar oud en kreeg meer dan 6000 stemmen. Dat is ruim het dubbele van de nummer 2 in Utrecht, staat hij. Toch zijn er ook zorgen. Volgens de beheerders heeft de beuk last van langdurige droogte en het veranderende klimaat. Met de verkiezing vraagt het SBNL Natuurfonds aandacht voor bijzondere bomen. Het Radio 10 weer flink wat zon, maar in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Helaas voor de beuk is het wel droog bij 16 tot 18 graden.
3: Ja, bedankt. Dan zijn er wat vertragingen natuurlijk voor de Duitse grensweerders en de A16 Rotterdam-Breda ook. Voor Breda-West, een kwartier.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: Dijk, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. 10. Radio 10.
6: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: week gaan we beginnen met Jacco. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat maakt Barcelona, het voetbal hebben we het over, zo bijzonder voor jou?
1: Voetbal is het mooiste wat er is, wat zij daar spelen.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik het leukst om te kijken.
0: Onze nieuwe bondscoach heeft ook bij Barcelona gevoetbald, toch?
1: Ja, die heeft wel wat goeds gedaan daar, ja, dat klopt. Hij heeft een paar prijsjes gewonnen, mooi voetbal laten zien.
0: Ja, en heb jij dan het gevoel dat hij dat ook meeneemt in ons Nederlands elftal? Een stukje van dat DNA?
1: Wel een stukje.
0: Ja?
1: Maar ja, je moet ook de spelers hebben die dat kunnen uitvoeren. Dus daar twijfel ik nog een beetje over.
0: Nou, we gaan zien hoe snel het Nederlands elftal daarin groeit. Want voor jou is er maar één club en dat is Barcelona dus. En je hebt met wel eens heen gereisd en zo ook. Een
1: aantal keertjes, ja zeker. Ja. Ja.
0: Lekker man, lekker.
1: Ja.
0: Nu even niet, je bent courierswerk aan het doen en er moet ook geluncht worden. Dus ik ben benieuwd, Jacco, wat jij eens op tafel gaat gooien. Komt

0: beetje carpaccio.
1: Lekker.
0: Stokbroodje.
1: Heb je daar kappertjes op en pijnboompit en weet ik het allemaal niet?
0: Ja, dat heb ik lekker laten klaarmaken bij de Spar en Zutphen. Heerlijk.
1: Oh, kijk eens even. Nou, smakelijk. En wat gaan we draaien?
0: Blow the House Down, Living in a

0: Joan Osborne, One of Us voor Kaya. En daarvoor de Bammerammer, Blow the House Down. Liggen in de box. Dat was de eerste voor vanmiddag. Goedemiddag.
1: Jullie nieuwe huizen, dames en heren.
0: Woensdag de 14e van oktober. Het is de lunchshow voor Radio 10. Jeroen Efteroen, van harte welkom. Gisteren was er nieuws over het zeehondencentrum in Pieterburen, dat het recht failliet te gaan. En er gloort hoop aan de horizon.
2: Oh, vertel.
0: Er is een crowdfunding opgezet en binnen een dag is er al ruim 300.000 euro opgehaald.
2: Nou, dat is niet weinig.
0: Nou, 2,5 miljoen te gaan nog.
2: Maar dat is al bijna dus.
0: Ja. Het is een aardig bedrag. De actie is te vinden op GoFundMe en ik zie dat zelfs uit China donaties binnenkomen. Dus ik kan het hard gaan natuurlijk, hè?
2: Ja, absoluut. Maar er hebben ook mensen volgens mij echt veel betaald ook op een gegeven moment. Iets van 14.000 euro heeft iemand overgemaakt.
0: Ja, dus als je een goed hart hebt en je hebt de centjes over, waarom zou je het niet proberen? Maar ik vind het wel apart dat je zoveel geld nodig hebt. Want ik bedoel, in principe natuurlijk, je moet wat eten en je hebt die baden en dat is natuurlijk wel medische zorg.
2: Mm-hmm.
0: En personeel.
2: Ja.
0: Maar waar loopt dat nou op? En volgens mij hebben ze een nieuw pand ingezet wat heel erg duur was.
2: Dat was wel vrij prijzig inderdaad.
0: Ja, dat is natuurlijk ooit verhuisd ook. Ja. Nou, ik hoop dat het goed komt voor ze in ieder geval, want... In Duitsland zijn honderden automobilisten geflitst, maar alle boetes zijn weer ingetrokken.
2: Vertel hoe.
0: Iemand had het verkeersbord met 50 km per uur erop vervangen door een namaakbord waar 70 op stond. Dus zo'n beetje iedereen reed 20 te hard. En het duurde 2 dagen voordat de gemeente erachter kwam. Toen waren er al 400 bekeuringen uitgedeeld. En ze weten niet of het een grapje was, vandalisme of misschien iets anders. Heb jij een theorie?
2: Ik heb absoluut een theorie. Ik had het namelijk zelf ook zo gedaan. Stel je nou voor, je rijdt in je autootje, je let eventjes niet op en je wordt geflitst met, 70. Wat denk je dan? Je kan denken, ik ga hem gewoon betalen. Of je gaat creatief te werk. Je plakt gewoon een bord met 70 op het bord van 50. Je laat iedereen flitsen, waardoor het wordt kwijtgescholden. Plus die van jou die wel terecht was.
0: Nou, wat heb je verder nog gedaan in Duitsland?
2: Gedenken.
0: Moest je even denken.
2: Dat was het.
0: Ja. Nou, volgend jaar komt Simply Red naar Nederland met de Summer Funk 27 Tour. In de Ziggo Dome staan ze dan. En je kan erbij zijn. Ik heb hier tickets van 10 voor zaterdagavond 19 juni liggen. Hoe kun je ze winnen? Nou, hoor je Simply Red? Niet een fragmentje, geen uitspraak van de een of de ander. Gewoon echt een hele plaat van Simply Red in dit programma. Dan stuur je meteen het woord tickets via de gratis app van Radio 10. Dus als je die niet op je telefoon hebt staan, kun je niet winnen.
2: Nee.
0: Zet dat ding nou eens op je telefoon. Dan kost je helemaal niks. En je kan ook alle kanalen van Radio 10 erop luisteren. Je kan programma's terugluisteren. Leuke info, weetjes, je vindt het allemaal. En dus dingen winnen. Dus de app van Radio 10. Woord tickets sturen zodra een plaatje hoort van Simply Red. En kom je in de uitzending, dan red jij die kaarten bij de bijlekker. Dat is leuk, hè? Nou, als je dan toch die app hebt... Ach, doe ook eens mee met dit. We zijn er toch.
3: Alles mag, alles mag. Alles mag op woensdag.
0: Spreek het even in, hè. Dat vind ik het allerleukste. Natuurlijk je stem erbij, zoals die van Gerard.
4: Oh, Gerard Scholders hier. Vanuit het mooie zonnige Duitsland weer eens. Misschien een hele leuke, zoals altijd hartstikke lekker. De Golden Earring met Long Blonde Animal.
0: Leuk, doen we zo.
5: Goedemiddag met Ron. Voor alles mag graag de Veronica's met Untouched. Dankjewel.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: In je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Alles mag woensdag met It's Only Love.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Ja, en dat wist Lotte meteen te herkennen, hè? Van wie die bent, van wie die plaats was. Ja, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, super tof.
0: En zat het nou zo dat jij en een vriendin gisteren aan het spelen waren en de enige waren die Simply Red wisten te herkennen?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ze hebben nogal wat platen gemaakt natuurlijk, maar je bent wat jonger, denk ik, of niet? Omdat je dat,
2: klopt, ik ben 29 inderdaad.
0: Ah, kijk, de laatste jaren heb je natuurlijk weinig nieuwe muziek van Simply Red, in ieder geval niet in de hitlijsten. Dus ja, dan moet je het hebben van de oudjes. En hoe ben je ermee opgegroeid dan? Waarom ken je het?
2: Ja, nou, ik moet zeggen, een oud huisgenootje van mij en ik, wij luisterden eigenlijk alleen maar oude muziek, om het zo maar te noemen. En Simply Red was daar sowieso een van de favorieten tussen.
0: Ja.
2: En zo is dat eigenlijk gewoon één groot ding geworden, ook onder mijn vriendinnen en ik. En er is geen avond dat het niet gedraaid wordt bij ons, zeg maar.
0: Nou, kijk eens, en wat is dan jullie favoriete nummer?
2: Sowieso Fake.
0: Ja, ach, mooi man. En het mooie is, je gaat binnenkort het allemaal live meemaken. Nou, binnenkort duurt het nog even, maar ja, je bent erbij. Gefeliciteerd.
2: Oh, geweldig. Oh, fantastisch. Oh, dat is echt super. Ik word die dag namelijk 30. Dat wordt echt het beste verjaardagsfeestje.
0: Ja, dat is er goed. Maar ja, je hebt wel één kaartje extra, hè. Dus dat wordt een beetje een tombola natuurlijk wie er mee mag van je vriendinnen.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Nou, in ieder geval misschien die vriendin die ook Simply Red is te herkennen bij Hitster. Hè?
2: Absoluut, 100%.
0: Alvast een heel fijne avond en een mooie verjaardag dan natuurlijk ook. Hè. Je bent erbij. Twee tickets voor 10 voor Simply Red. Zaterdag 19 juni 2027 in de Ziggo Dome Amsterdam. Veel plezier, Lotte. Yes.
2: Dankjewel.
0: Doei doei. Ontploft, dus wees er snel bij als je nog iets aan wil vragen natuurlijk. Hè. Spreek het even in.
3: Goeiedag, hier Jacco uit Hoenderlo. Ik zou graag willen horen de Talking Heads met Slippery People.
0: Oeh. Yo, die gaan we zo meteen even voor je draaien. Eerst kijken wat Denise zou willen.
4: Hi Jeroen, ik ben net terug van Tenerife. En er was een live performer die niet eens La Camisa Negra kende.
0: Tjonge.
4: Die zou ik graag willen horen om af te kicken van dat heerlijke weer daar.
0: Nou, dan draaien we die toch even lekker voor je. Hier is gewoon.

0: Al.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Zeker door met de top 4000 best zometeen en muziek van Madonna, Snow Patrol en zoveel meer. Maar eerst de nieuws, hier is Nicola Ruis.
5: Goedemiddag. Albert Heijn verwacht dat zijn distributiecentra in de loop van vandaag weer vol aan het werk zijn. Maar dan duurt het nog wel eventjes tot alle voorraden in de winkels weer zijn aangevuld. Houdbare spullen worden alweer geleverd, maar voor de versafdelingen is meer tijd nodig. Nog altijd vertelt Albert Heijn niet wat nou precies de cyberproblemen waren. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn nog eens 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. Begin van de week werden al 2 jongens uit Hoorn en Amsterdam aangehouden. Bij het schieten in Nijmegen kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. De Amerikaanse president Trump heeft een filmpje gedeeld van de jonge Brit die dit weekend het tijgerverblijf van een dierentuin inklom en dat niet overleefde. En zijn familie is daar niet blij mee. Later postte Trump nog een grappig bedoeld AI-filmpje. Daarin wordt Trump zelf aangevallen door een tijger, maar weet hij hem te overmeesteren en vervolgens te knuffelen. Het KNMI gaat zijn weerwaarschuwingen veranderen. Nu wordt code geel, oranje of rood nog per provincie gegeven. Maar dat kan het bij jou in de buurt nog wel eens heel erg meevallen. Daarom gaat het KNMI vanaf volgende maand voor kleinere gebieden gerichte waarschuwingen geven. Op een kaart waarop je kunt inzoomen. Nou, bij ons krijg je gewoon het weer voor heel Nederland. Er schijnt flink wat zon in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag wat meer bewolking. Het is wel droog en het is 16 tot 18 graden.
4: Dan het verkeer. Er zijn flink wat vertragingen. Dit is de top 3. A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Stroek, 17 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Harnikveld-Giessendam, 37. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort, 35 minuten.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
16: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends.
2: Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
20: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.
26: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: CES op Radio 10. En daarvoor hadden we Madonna natuurlijk. Ja, die had je al herkend. Like a Prayer, die staat ook in de...
1: De top 4000 quiz.
0: Dat is dit moment wel weer, hè. Om jouw prijzen binnen te halen, is dit wel het moment om even de app te openen op je telefoon. En daar dan het antwoord in te typen. Op de oefenvraag. Als je die goed hebt, dan kun je zo meteen hier in de uitzending die prijzen pakken. Gaat over muziek uit de top 4000. Dat is de lijst die we natuurlijk zo meteen weer gaan samenstellen. Zo'n beetje aan het eind van het jaar. En dan krijg je een maand lang het allerlekkerste ooit gemaakt. Maar we hebben ook een lijst van afgelopen jaren. Die pak ik er dan weer bij om de vragen over te stellen het hele jaar door. Oefen de vraagje is als volgt. Let goed op. Als je mee wilt spelen zometeen voor de prijs in de uitzending, moet je die beantwoorden. En zorg dat je dan straks ook bereikbaar bent via je telefoon natuurlijk. Als je het antwoord hebt gegeven. Cliff Richard is vandaag jarig. Hij is alweer 86 geworden. Cliff. Van harte. Van harte! Zijn hoogste genoteerde plaat in de top 4000 is op 754. Met de Young Ones. Hoe heet die ook alweer? Hoe heet die ook alweer? Nou, als je dat antwoord weet, dan typ je dat toch even lekker in de app van Radio 10. En dan weet ik dat je zo meteen mee wil spelen naar Shania Twain. En deze, Roxy Music, Dance Away.

0: Van Shania Twain hier op Radio 10. En de voor Roxy Music. Dance away.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, die spelen we met Robert uit Enkhuizen. Goedemiddag Robert, welkom in de show.
2: Dankjewel.
0: Zat je nou te mis? Erger je niet?
2: Ja, we zaten even lekker spelletjes spelen, ja.
0: Ja, wat lekker. Ik zou dan toch niet voor mijn zeggen je niet kiezen.
2: Nee, we zijn een beetje spelletjes aan het ontdekken. Dus,
0: ja, dit heb je nog nooit gedaan, dit spel? Het
2: is ja, wel hoor. Vroeger natuurlijk, maar...
0: Wat leuk. En met wie doe je dat?
2: Dat doe ik nou met mijn vrouw, als ik het aan doen.
0: Nou ja, oké. En lukt het een beetje om zes te drukken of te gooien?
2: Ja, dat lukt wel vrij aardig.
0: Ja,
2: ben goed bezig in ieder geval dus.
0: Oh, ik heb nooit die hand. Dan heb je eindelijk een keer zes. Dan heb je net zo'n pionnetje erop en dan komt er weer iemand hoor. Klik, bam, eraf.
3: Ja. Altijd heel leuk als dat gebeurt bij jou.
0: Ja, nee.
2: Dat is een spelletje.
0: Mijn bord ziet er ook een beetje gebutst uit.
3: Heel gek. Je ligt ook altijd in de hoek van de kamer.
2: Zo fanatiek ben ik niet hoor.
0: Nou, oké. Nou, ik hoop dat je wel een beetje fanatiek bent in de top 4000 quiz. Want we gaan zo meteen natuurlijk vier vragen stellen over muziek uit de top 4000. Heb je het allemaal goed? Nou, dan krijg je het hele prijspakket. En zo niet. Dan kijken we naar wat je wel goed weet het beste beantwoorden. Oké.
2: We gaan proberen.
0: Ja, de oefenvraag was de jarige Cliff Richard met de Young Ones. Wat bezingt hier de top 4000? Hoe heet die heet?
2: Living Doll.
0: Living Doll natuurlijk, ja zeker. Nou, daar gaan we dan.
1: Vraag 1.
0: Beste Robert, we trappen af met een intro. Afgelopen week stonden deze mannen drie avonden in de Ziggo Dome. En deze hit stond op 1230 afgelopen jaar. En ik wil weten, hoe heet dit nummer? Het is vandaag dat de Murk, hè? Dat mag ik erbij vertellen van de jury. Maar hoe heet die?
2: Ik heb geen flauw idee.
3: Nee?
0: Geen flauw idee. Nee. Ik heb geen flauw idee. Nee, dat is hem niet. Nee,
2: helemaal dicht.
0: Nee, oh, je slaat helemaal dicht. Nou, dat moet je niet hebben. Dan zet ik hem eruit.
2: Nee.
0: Nee, dat moeten we niet willen. Het was Ren, Lenny. Ren.
2: Ja.
0: Jammer. Ik begrijp dat je dit niet weet. En we gaan lekker door, man. Kan jou schelen. In 1973 scoort Carly Simon haar grootste top 4000 hit met You're So Vain. Die ken je vast wel.
1: Ja.
0: Ah, is mooi. Die draag ik straks wel een keertje helemaal. Vind ik wel leuk. Nou, zingt zij dat samen met een hele bekende rocker in het achtergrondkoortje? Het is toch een soort van duetje dan eigenlijk. En is dat A, Paul McCartney? Is dat B, Mick Jagger? Of C, David Bowie?
2: Volgens mij was het met Bowie.
0: Was het met Bowie? Nou, we gaan even luisteren.

0: Nee, dat is onmiskenbaar maar de stem van Mick Jagger.
1: Ah. Het is maar een spelletje, kom op.
0: Ah, het is maar een spelletje, jongen. Hey, erger je niet, hè? Kom op. We gaan even door naar...
2: Vraag 3.
0: Het is vandaag de dag van het familiebedrijf. Welke zeer muzikale familie heeft alles bij elkaar opgeteld... de meeste hits in de top 4000?
3: De Jacksons.
0: Nou, oké, jongens. Hey. We zijn van de nul af. Dat vind ik lekker.
3: Lekker.
0: Oh, dat is heel fijn. We gaan meteen door.
2: Vraag 4.
0: Oké, Nico.
1: Maar ja, we hebben een jarige in ons midden.
0: Oh, echt?
1: Winnie de Pooh. Nou, ja, die is ook weer net zo oud als Cliff Richard. Nou, iets ouder dan vandaag. Precies 100 jaar geleden verscheen het eerste boek van Pooh. Ja, en wie die guitige beer kent... die weet natuurlijk dat je hem met enorm plezier doet... met een pot honing.
0: Jazeker. Ik heb jou ook wel eens een boek gegeven. Cooking with Pooh.
1: Cooking with Pooh, die heb ik nog steeds staan.
0: Dat was iets anders dan niet over een beer.
1: Uit Thailand, zoek maar op.
0: Zeg, honing. Welke groep uit Zweden scoorde in 1974 een hit waarin ze honing bezingen, maar dan in de overdrachtelijke zin? In het Engels betekent het namelijk schatje, honey. De bandnaam bestaat uit twee letters. En nou is de vraag. Ik heb hier de ochtend op zitten aan broeden.
1: Ja, mooi.
0: Nou is de vraag: welke letters zitten niet in de bandnaam? Is dat AA, BB of CC?
3: Oeh.
0: Luister goed, ik zal de vraag nog één keer stellen. Welke groep uit Zweden scoorde in 74 een hit? Honey, honey. AA, BB, CC, welke letter zit niet in die bandnaam? Nou, kom op.
3: Volgens mij BB.
1: Mm-hmm. Wat?
0: BB zit er niet in?
3: Ja.
1: Nee.
3: Ja. Ook niet goed.
0: C, helemaal want het was ABBA. A zit erin, B zit erin, C niet. Nou,
3: ja,
0: mislukt. Nou, daar heb je toch in ieder geval één prijzen. Dat is ook leuk, hè? Ja, ik zeg het dan maar zo. Het is een radio, het is een team zonnebril, dus je kan hem natuurlijk altijd in tweeën breken. Hè?
1: Heb je twee prijzen?
0: Ja, dat heb je gewoon zo'n touwtje in zo'n lensje. Nog mooi. Maar zonder dolle. Je hebt er hard voor gestreden. Ik wens je veel plezier weer met de pilonnetjes op het bord. En met 6 gooien.
3: Hartelijk.

0: kostte die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.

0: Joh, het kan ook iemand zijn uit het nieuws natuurlijk, die eens een keer op dat podium wil zetten. De dikke 10, die delen we altijd uit aan het eind van deze show. Heb je de app van Radio 10 op je telefoon staan, dan kun je met een heel kort berichtje, heel simpel, kun je iemand aandragen daarvoor. En dat betekent dan de naam van de persoon, de reden waarom die een 10 verdient en hoe je zelf heet. Die drie dingen heb ik nodig van je en je kan het ook inspreken. Ben je zo klaar? Begin alvast maar, want voor je het weet is de show alweer voorbij en dan kan het niet meer. Dus kom maar door via de gratis app van Radio 10. Wie verdient er vandaag even een vermelding op het podium? Wie krijgt er een dikke 10? Nico?
1: Ik wil heel graag een dikke 10 uitdelen aan de ANWB. Dat heb ik al eerder gedaan, omdat het persoonlijk was. Maar nu eventjes voor ons allemaal. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Vanaf volgend jaar wil België een wegenvignet invoeren.
0: Ja.
1: Kost €125 om daar te mogen komen. Nou ja, als je wilt tanken bijvoorbeeld, is dat alsnog weer een stukje duurder geworden.
0: Ja, is dat dan voor een heel jaar of is het ook een deel daarvan als je maar alleen door België rijdt?
1: Je kan hem kopen voor een dag, voor een week, voor 10 dagen. Maar ook voor een jaar. Dat kost dus met een oudere auto €125. Met een elektrische 90. Maar iedereen laat het altijd maar gewoon gebeuren. Van ja, het is wat. Behalve dus de ANWB. Die gaan nu officieel in verzet bij de EU en bij de Belgische regering. Omdat het discriminatie zou zijn. Omdat wij Nederlanders mogen er niet doorheen en Belgen wel. En vrij verkeer van goederen in Europa, van mensen en goederen. Dat wordt allemaal tegengegaan. Dus met een beetje mazzel weet de ANWB te voorkomen dat Belgische wegenvignet ingevoerd mag worden.
0: Nou, succes ermee.
1: Daar krijgen ze mij een dikke 10 voor.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar er is toch gewoon al iets. In Oostenrijk bijvoorbeeld moet je toch ook gewoon zo'n vignet kopen. Als wij op Wintersport gaan samen.
1: Ja,
0: dan moet ik altijd even zo'n 10 dagen vignet kopen.
1: Nee, dat is waar.
0: Wat wil je dan doen?
1: Ja.
0: Zij zeggen, ja, maar in Oostenrijk mag het wel. Dus ja.
1: Nee, ik zit niet bij de ANWB. Ik vind het alleen tof dat ze een keertje voor ons opstaan. Dat het
0: is
1: van, oké, we betalen wel weer. Maar gewoon
0: het blijft natuurlijk raar dat je een Europese samenwerkingsverband hebt. En dat elk land zo zijn eigen regeltjes daarvoor bepaalt.
1: En waarom zouden wij het niet omgekeerd doen?
0: Nee, ja, nou, daarom.
1: Mooie wegen, dat is trouwens ook grappig. De snelwegen waar je voor betaalt, die zijn officieel onderzocht slechter dan de wegen in Rwanda.
0: Mm.
1: Ja, het is nummer 62 van de wereld qua slecht. En Rwanda is 61.
0: Dus nou, kijk, en in Rwanda willen ze dan de Formule 1 weer gaan houden.
1: Nou, dat is ook lachen met hindernissen.
0: Nou, anyways, we dwalen een beetje af. De ANWB dus op het podium. Ja, jongens, je bent van harte welkom en zet hem op, hè. De strijd tegen het onrecht.
1: Bam.
0: Zullen we zometeen eens even zien wie jij dan nog aandraagt? Kom maar via de app van Radio 10. Wie moet er een 10 hebben? Ik hoor het graag. Dit was onderdeel van een vraag in de top 4000 quiz. Cardi, Simon, Yours of Ain met Mick Jagger.

0: maanden op een rotmatras heb moeten liggen. John, een hele dikke team voor Annelies. Toen Julius Caesar de wereld veroverde, schreef hij Veni, Vidi, Vici. Maar eerlijk is eerlijk, als Annelies er destijds bij was geweest, had zij waarschijnlijk het dubbel zo snel geregeld en was ze nog gezelliger geweest ook. Jij bent onze keizerin.
1: Zo, zou je gezegd worden.
0: Corné, ik geef mijn vriendin en dochter een dikke tien omdat het de twee prachtigste vrouwen zijn die ik ken. William zegt dikke tien voor mijn lieve Ramona. Ze maakt alles mooi en het komt allemaal goed. En dan Gideon nog. Miranda Kleins verdient de dikke tien. Ze staat al bijna 10 jaar bij als mijn praktijkmanager. En vandaag is ze ook nog eens jarig. Nou, van harte. Ik ben super blij dat ze me ontzorgt, zegt Gideon. Nou, er zijn er nog mensen die de microfoon hebben gepakt. Hallo.
2: Hoi, radioteam. Hier Vera Smit. Ik wil een hele, hele dikke tien aanvragen voor mijn dochter Christel Franks. Zij is alweer 3 jaar met een studie bezig en in januari is ze klaar. Daar is ze heel blij mee. Dankjewel.
0: Nou, hartstikke mooi. En dan hebben we hier nog Richard. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Richard hier. Ik wil graag een hele grote dikke 10 uitdelen aan mijn dochter Esther. Die heeft vandaag de eerste, allereerste rijles gehad. Dus ik zou zeggen, hou je vast. Gevaar op de weg. Echt een hele dikke 10.
0: Nou, het zal je gezegd worden, maar bij deze, je mag erbij komen staan. Ja, dan kreeg ik nog berichten binnen van Annie en Marco en ook van Bradley. Het waren ook audioberichten, maar op een of andere manier doet mijn apparaat het niet meer goed. Dus die bewaar ik, die zenden we morgen nog even uit als het dan nog nodig is natuurlijk. Hè. En dan gaat de rest maar eens even op het podium.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverd kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Verzekeringsgedoe?

0: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
6: Ah, heerlijk.
5: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
6: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com... en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
11: Goed voor het water
10: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het is 2 uur alweer, dat is het ene goede nieuws. En ABBA komt eraan, dat is het andere goede nieuws. En het Radio 10 nieuws, dat krijg je van Nicola Ruis.
2: Goedemiddag. Om het vooral voor vrouwen veiliger te maken op straat komt de provincie Zuid-Holland met 5,5 miljoen euro over de brug. Daarmee moeten ook bushaltes en fietsroutes veiliger worden gemaakt. Door plekken waar jonge vrouwen zich 's avonds en 's nachts bang voelen slimmer in te richten, moeten die zich vrijer voelen om weer alleen op pad te gaan. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn nog 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. Begin van de week werden al 2 jongens uit Hoorn en Amsterdam aangehouden. Bij het schieten in Nijmegen kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Gemengde reacties op het verbod op het fokken van dolfijnen dat het kabinet vandaag aankondigde. Het dolfinarium in Harderwijk zegt dat het niet haalbaar is omdat ze dan mannetjes en vrouwtjes uit elkaar moeten gaan houden. En dat is heel onnatuurlijk, zegt de directeur. Dierenorganisaties zijn blij met het verbod, maar maken zich wel zorgen om de achterblijvende dolfijnen. En de officiële Limburgse fly moet herkenbaarder worden. En daarom steekt de provincie 100.000 euro in een flyercampagne. Sinds 2 jaar mag een fly alleen nog het stempel Limburgs krijgen als hij vers is en niet is ingevroren. Er komen allerlei proeverijen en evenementen om het flyerkeurmerk extra aandacht te geven. Het Radio 10 weer, flink wat zon in het oosten en zuidoosten. Vanmiddag wat meer bewolking. Het is wel droog bij 16 tot 18 graden.
1: En als je het echt op zo'n Limburgs wil zeggen, dan zeg je niet fly, maar fla, toch? Een Limburgse fla.
2: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, fla. Volgens mij wel, ja.
2: Ja, wat geleerd.
1: Juist. We kijken naar de files. 5 stuks op dit moment. En de langste vind je op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. 11 minuten. A15 Ridderkerk richting Gorkum bij Sliedrecht Oost ben je 19 minuten kwijt. En op de A59 Os-Zonsheel tussen Waspik en Hooipolder is een ongeluk gebeurd. En daardoor kom je 12 minuten later op je bestemming aan.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
16: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
19: teruggeleverde kosten,
20: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
26: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. 10.

zijn Nederlandse wegen, bruggen en spoorlijnen onvoldoende voorbereid op grote militaire transporten? En om alles geschikt te maken voor het vervoer van zwaar legermaterieel is minstens 9,5 miljard euro nodig. En de overheid vindt dat veel geld. En nu onderzoeken ze of de Russen bereid zijn

wel eng is. Moonlight Shadow. Maggie Riley, zij zong en Mike Oldfield zorgde voor de muziek. Radio 10. Deze week is het de Radio 10. Simply Red horen is ticket scoren. En dat is ook precies wat het is, want hoor je een hit van Mick Hucknall en zijn band. Bijvoorbeeld It's Only Love, Money's Too Tight to Mention of Something Got Me Started. Dan maak je kans op tickets van 10 voor Simply Red in de Ziggo Dome op 19 juni volgend jaar. Dus dan niet op vakantie zijn, want dan mis je het. Als er een hit van Simply

0: Hoteldeals-deck 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Soms zul je zeggen...
4: Jij blijft mij inspireren, pap.
3: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij

0: kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Edwin Diergaarden.
2: Ik heb zo'n tof 4000 flashback voor je met meerdere levens. En

je weer met Enrique Iglesias. En hij heeft vanmorgen weer ontbeten. Met een bakje grind, een glas motorolie en een kop zwarte koffie erachteraan. Wel, dan is het niet zo heel erg vreemd dat je zingt I'm on fire. In de uren van lang leven, de grootste hit aller tijden, is dit Bruce Springsteen. Natuurlijk, bij Radio 10.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
17: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
16: Nou, toch wel.
17: Wel?
16: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
17: Oh ja, dat is ook zo.
16: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
17: Ga het meteen doen.
16: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
18: Het is 3:00. Als je nou slim bent, pak je even een kleine pauze. Draai ik zo Cool and the Gang voor je en houd Simply Red in de gaten. Nu is het nieuws van Radio 10 met Martijn Nijhuis.
12: De oud-burgemeester van Groningen moet ook in hoger beroep een boete betalen omdat hij op de A7 in zijn auto met zichzelf heeft zitten spelen. Een vrachtwagenchauffeur die inhaalde, die zag het allemaal gebeuren. Je hoort het hof.
19: Gelet op straffen die doorgaans door rechters voor een feit als dit worden opgelegd en de draagkracht van de verdachte, acht het hof een geldboete ter hoogte van €250 passend en geboden.
12: Ja, hij zelf zei dat hij last had van zijn buik, maar dat gelooft het hof niet. De boete is net zo hoog als de oud-burgemeester Schuiling eerder van de lagere rechter kreeg. Aan de staking op de streekbussen doen vandaag duizenden mensen mee, zeggen de bonden. Door de staking rijden er minder bussen en treinen, maar veel zijn het er niet, zegt vakbond CNV. De actievoerders in het streekvervoer eisen een betere cao. Volgende week wordt er opnieuw gestaakt, maar op welke dag is nog niet bekend. Het opblazen van de gasleidingen in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland is waarschijnlijk niet strafbaar. Dat zeggen de advocaten van de Oekraïne die ervoor terecht staat in Hamburg. Ze noemen de pijpleiding een Russisch wapen en daarom een terecht doelwit. De Oekraïner trouwens zegt dat hij 4 jaar geleden helemaal niet bij betrokken was. En op de WK baanwielrennen in Shanghai zijn de Nederlanders lekker bezig. Bij de mannen hebben Arila Vrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de teamsprint gewonnen. Lorena Wiebes werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Individuele pelotonswedstrijd waarbij alle renners gelijktijdig starten. Het radioteam weer. Flink wat zon. In het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Het blijft wel droog en het is nu een graad of 17.
18: Lekker. Dankjewel en tot straks weer bij Grijs op 10.
12: Yes.
18: De files 11 stuks op dit moment. De 3 langste vind je op de volgende wegen. Allereerst A1 richting Duitsland voor de grens 12 minuten. A27 Breda richting Gorkum voor de brug over de Dongen. 8 minuten extra reistijd. En nog een keer de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos ben je 10 minuten kwijt.

0: Chocomel.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. Radio 10.
15: Edwin Diergaarden.

Radio 10 en iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen die zijn of haar thee lauw drinkt. Je hoorde de scene op 10. Barbara Streisand brengt volgend jaar maart haar allereerste kinderboek uit. Hoe leuk is dat? Ze is 84 jaar. Het is een prentenboek. Dus lekker veel plaatjes. En daar zijn we bij Radio 10 ook goed in. Lekker veel plaatjes. Je hoort Woman in Love. Dus Barbara Streisand. Love.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Los Angeles, begin jaren 80. Een jonge pianist probeert al jaren voet aan de grond te krijgen in de muziekwereld. Hij schrijft liedjes voor anderen en speelt zelfs een tijdje in de band van China Easton, maar zelf doorbreken? Vergeet het maar. Een platencontract blijft uit en als hij eindelijk een demo mag opnemen voor een grote platenmaatschappij, wordt hij opnieuw.

afgewezen. Hij raakt gefrustreerd. Overal klinken synthesizers, maar hij wil gewoon achter zijn geliefde piano zitten. Dus besluit hij het roer om te gooien. Zonder rekening te houden met wat de platenbazen willen horen, neemt hij een paar liedjes op. Eén daarvan is geïnspireerd door zijn jeugd in het Amerikaanse zuiden, waar hij ziet hoe diep racisme en ongelijkheid geworteld zijn. Het wordt een prachtig, melancholisch pianonummer, maar ook een liedje waarvan hij zelf denkt dat niemand erop zit te wachten. En toch krijgt hij een contract. Alleen zijn platenmaatschappij ziet dat pianonummer helemaal niet zitten. Geen hit. Ze kiezen liever een ander liedje als eerste single. Maar radiostations ontdekken juist dat ene nummer. En al snel is er geen houden meer aan. In december 1986 staat de inmiddels 32-jarige pianist op nummer 1 in Amerika. En ook Nederland valt als een blok. Voor Bruce Hornsby and the Range. Met The Way It Is.

0: auto zit. Of misschien wel op je werk, dat is wat raarder. Maar in de auto, dan zit je natuurlijk helemaal in de comfort of your own car. En dan, even meegillen.
1: Ja, dat doe jij.
2: Alsof je tot een hoogtepunt komt.
0: Edwin, goedemiddag.
2: Ja, Gijs, dat wou ik net zeggen. Goedemiddag.
0: Straks om 4 uur dan beginnen we weer met een nieuwe Gijs op 10. Midden van de week, deze woensdag. We gaan bellen met een hip-hop historicus. En dat heeft allemaal te maken met Tupac. Die is vermoord natuurlijk. De man gaat 40 jaar de cel in. Maar hoe is dat nou gegaan? Hij heeft een hele studie daarvan gemaakt. En we gaan met iemand bellen. Die heeft een man van 91. Die heeft de pennencollectie van zijn vader overgenomen. Zijn vader had 4000 pennen. Hij heeft er inmiddels meer dan 300.000.
2: Zo, hé.
0: Ja, dat vind ik ook. En ik ben heel benieuwd waar hij ze allemaal laat. En of hij al een pen van Radio 10 heeft. Dat weet ik dus niet. Interessant, hè?
2: Ga je hem geven als hij hem niet heeft?
0: Als hij hem niet heeft, dan kom ik hem persoonlijk brengen.
2: Dat is leuk, ben benieuwd. Oké, zometeen dat en meer in de Meer Muziek in de Middagshow. Gijs op 10.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia stad.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit

0: 20 seconden wachten en is het exact 4 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag Martijn.
1: Goedemiddag Gijs. Een dronken man die dit voorjaar in Maastricht een jongetje van 4 doodreed, heeft 5 jaar cel gekregen en een rijverbod van 5 jaar daarna. Hij reed ruim 100 waar je 50 mag en raakte een vrouw met een buggy waar dat kind in zat. De jongen overleefde dat dus niet, de vrouw lag een week in coma. De straf is hetzelfde als wat justitie had geëist. Voor de tweede keer sinds de oorlog tussen Amerika en Iran is in de straat van Hormuz een schip gezonken. Volgens Iran had dat containerschip een zeemijn geraakt die ontplofte. Ook een ander groot containerschip in de buurt is al weken in de problemen. Na een mislukte reddingspoging zou dat nu ook aan het zinken zijn. Het dolfinarium in Harderwijk zegt dat een fokverbod voor de dolfijnen daar niet haalbaar is. Het kabinet heeft besloten dat er niet meer mee mag worden gefokt, maar dat gaat nooit lukken. Want dan moet je de mannetjes en vrouwtjes uit elkaar houden. En dat is heel onnatuurlijk, zegt de directeur. Dierenorganisaties zijn blij met het verbod. Die maken zich wel zorgen om de achterblijvende dolfijnen. En de advocaten van de oud-burgemeester van Groningen zijn teleurgesteld. Want die is ook in hoger beroep veroordeeld omdat hij met zichzelf had zitten spelen in de auto. Het Hof noemt zijn gedrag aanstootgevend en gevaarlijk.
2: Dergelijk gedrag is aanstootgevend en kan gevoelens van ongemak en schrik teweegbrengen bij andere verkeersdeelnemers.
1: Ja, oud-burgemeester Schuiling moet dus €250 boete betalen. En die veroordeling is volgens een advocaat aangekomen als een mokerslag. Hij zelf zei dat hij over zijn buik aan het wrijven was vanwege buikpijn. Daar kan hij, zegt het Hof, want je was wel auto's aan het inhalen met de verlichting bezig. Dus
3: ja, maar dan kun je met één hand sturen en dan, ik heb last van mijn maag.
1: Ja, het klopt niet met het verhaal van de vrachtwagenchauffeur die inhaalt. In elk geval, zegt het Hof.
3: Oh ja, die kan het zien natuurlijk, hè? Die kijkt gewoon naar beneden toe.
1: Die zit wat hoog, inderdaad.
3: Dat ziet jouw buik er raar uit, toch?
1: Het zicht op wat hij liever waarschijnlijk niet had willen zien. Het Radio 10 weer vanavond opklaringen en vannacht een graad of 10. Morgen opnieuw een droge en vrij zonnige dag. En warmer, 18 tot plaatselijk misschien 21 graden.
3: Ik hoop wel dat hij er plezier van heeft gehad.

0: op de Nederlandse snelwegen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, al op behoorlijk veel plekken. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld een uur vertraging tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A7 richting Groningen staat een half uur stil tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. En op de A16 Breda-Rotterdam 20 minuten door een ongeluk tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht.
0: Het is toch Tijnje?
1: Ja, dat zeggen ze daar, ja.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Oh, je moet maar niet het plaatselijke streek...
1: Ja, maar ik zeg ook altijd als Limburger mijn streek. Maar dat zeg ik dan ook niet als ik het over
0: Fiedersen. Nee, gelukkig niet. Nee, oké. Nou, dankjewel. Kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Wij blijven lekker bij je met geweldige muziek van... onder andere Bryan Adams. Die staat vanavond in de Ziggo. En ik heb cabaret voor je uitgezocht van Hans Sibbel binnen een paar minuten.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: De prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
17: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35. Nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10.

Amerika, een Amerikaanse countryzanger. Hij maakt ook geweldige countrymuziek. En het plaatsje waar hij geboren is, heet Snaithfield. En Snaithfield, ja, ik heb het, je zal het waarschijnlijk uitspreken als Snaithfield of Snaithfield.

0: 15.000 watt. En hij heeft er heel veel zin in. En dat kan ik met recht zeggen, want ik heb hem vanmiddag even gesproken. Dat klinkt...
1: Zo'n Albert Verlinde opmerking.
0: Wat?
1: Ja, nee, maar... Ik heb vanmiddag even gesproken.
0: Albert Verlinde zou zeggen van ik heb Gordon net even gebeld.
1: Oh ja.
0: En toen heb ik naast Albert Verlinde gezeten toen hij dat ook daadwerkelijk deed. Hij deed dat ook altijd. Ja. Maar je mag van me aannemen, het is een ongelooflijk leuke man. En hij heeft heel veel zin in het concert. Nou, we hebben allemaal dingen aan hem gevraagd. Wanneer we dat gaan uitzenden, ja, dat ga ik je binnenkort nog wel eventjes melden. Ik

0: we rijden met je mee. Maar ik wil het met je hebben over Amerika, want er is altijd wat bijzonders te beleven in een winkel in Tampa. Daar werd ingebroken. Nou, de man die de inbraak pleegt is goed vastgelegd op camera's, dus tot zover helemaal niks bijzonders. Maar de dief wilde tientallen Mac minicomputers meenemen. En dat is niet gelukt. Hij nam namelijk niet tientallen computers mee, maar tientallen lege computerdozen. Ja, de medewerkers zijn blij dat er helemaal niets is gestolen, maar de baas is toch in shock. Zijn winkel werd het doelwit van een gewelddadige inbraak en daarom laat de baas het er niet bij zitten. Hij heeft een beloning van $1500 uitgeloofd voor de gouden tip die naar de inbreker leidt. Want hij wil al die lege dozen toch terug. Ja, zo zie je maar weer. Gewoon niet stelen. Dat is het beste. Dat is ook Hans Sibbel helemaal met je eens.
1: Bij de uitgang staat een dame van het kruidvat vergezeld door een beveiligingsbeambte in opleiding. Ja, dus het kan nog lager. En ik loop naar buiten en hij zegt, hey, mag ik even in je rugzak kijken? En toen dacht ik, ja, als ik nu gewoon ja zeg, dan leer jij niks. Dus ik zeg, nou, nee. En toen kreeg hij een soort mini-tia, zo. Maar hij was natuurlijk in zijn handboek aan het bladeren, wat hij doen moest. En op een gegeven moment was hij bij de goede bladzijde. Dit is de zin die ik toen aan voor mijn kiezen kreeg. Toen zei hij, dan moeten we de politie bellen. En het duurde 30 volle seconden voordat hij door had dat ik niet ging bellen.

0: leuk ruzie meer hadden met Lindsay Buckingham. Want die zijn niet leuk uit elkaar gegaan, maar dat wordt binnenkort duidelijk. En als het toch over leugens gaat, de ruzie tussen de nabestaanden van de Voice of Holland winnaar Ben Sanders is helemaal niet zo erg. Tenminste, dat zegt zijn broer Dean Sanders. Hij zegt dat er de afgelopen week heel veel leugens zijn verteld. Heel veel onwaarheden. Vooral de manier waarop afscheid werd genomen van zijn broer laat hem niet onberoerd. Dean zegt dat hij niet zal rusten voordat iedereen weet hoe het echt allemaal is gegaan. Nou, dit wordt vervolgd en we houden je op de hoogte. Fleetwood Mac die zong over de kleine leugentjes uit 1987 was dat. En daarvoor staat van ons disco Live and Joy en Dreamer. En straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Een Amsterdamse stichting wordt verdacht in een witwaszaak. Hmm. En er zijn heel wat campagnes geweest natuurlijk over het noodpakket. Maar ja, het lijkt wel of niemand in Overijssel zijn radio of tv heeft aangezet afgelopen jaar.
0: Oké, waarom niet?
1: Nou is zo.
0: Oh, oké. En dit hoor je ook zo.

0: beste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome. Hey, yeah. Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ja, goedemiddag. Vanavond de opklaringen. Vannacht een graadje of 10. Morgen opnieuw een droge en vrij zonnige dag bij 18 tot plaatselijk 21 graden. Ja, je hoort het goed. Dat had ik zelfs niet aanzien komen. Nou, we genieten er nog wel even van deze prachtige dagen. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Op 81 plekken op dit moment.
14: Zo.
15: Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Hofvliet en Ketelplein. Op de A7 richting Groningen. 3 kwartier door een ongeluk tussen Heerenveen West en Tijnje. Of 10 voor de liefhebber. Of dan de A27 vanuit Breda. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto tussen Breda en Oosterhout.
14: Ja, we hebben hier wel eens een discussie over gehad. En ja. Toen hebben wij best wel veel appjes gekregen van mensen die zeiden van ja, daar is het Tienje, maar in Nederland is het Tijnje.
15: Ja.
14: Nou ja, goed. Het maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval daar in die buurt. Daar staat een file en dat is heel vervelend als je erin staat. Kom veilig thuis, dat is het belangrijkste. Wij blijven lekker bij je. En ja, straks heb je muziek van mij te goed van Coldplay. Paula Abdul. En misschien wel Simply Red. Nou, hou je radio in de gaten. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
16: Goedemiddag Gijs. Een stichting die kwetsbare jongeren in Amsterdam helpt is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Dat zegt het OM na een bericht in de Telegraaf. Die stichting zou geld hebben weggesluit via valse rekeningen. In de zaak werden eerder 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van €38 miljoen. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn nog eens 3 jongens opgepakt. Komen allemaal uit de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. En buschauffeurs en machinisten hebben vandaag massaal het werk neergelegd. Volgens de vakbonden doen vele duizenden mensen mee aan die staking voor een betere cao in het OV. Daardoor rijden er dus op verschillende plaatsen minder bussen en treinen.
14: Ja, het streekvervoer, hè?
16: Ja.
14: De stadsbussen en treinen en trams, die rijden wel.
16: Ja, goedemiddag.
14: Dus dat is fijn.
16: Hoe zit het met jullie noodpakket, jongens?
14: Pardon?
16: Je noodpakket, is dat al af, eindelijk? Of,
14: ja, ik heb wel een paar flessen water, die heb ik.
16: Ja? is dat alles?
14: Die staan in mijn garage. En ik heb toevallig, de tonijn was deze week een aanbieding. Dus ik heb 6 van die lange, van die grote blikken tonijn heb ik alvast gekocht. Maar voor de rest ben ik heel slecht in het aanleggen van het noodpakket.
16: Nou, ja. Wij wel allemaal, toch?
14: Ja.
15: Nou, ik dacht dus nog door die Albert Heijn-storing van de week. Oh ja, misschien wel handig om zo'n noodpakket. Maar heb ik er iets aan ondernomen om dat te regelen? Nee.
14: Nee. En wat moet ik erin doen, Martijn?
16: Gijs, er zijn 6 campagnes. Je hebt een folder thuis gehad.
14: Ja, maar die zijn
16: afvinken.
14: Ja, dat is waar. Maar die heb ik meteen weggegooid.
16: Ah,
14: ja, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk.
16: Maar... Nou, jullie zijn niet de enige, want RTV Oost is de straat opgegaan met de vraag: Hoe zit het met uw noodpakket?
12: Ik heb nog geen noodpakket.
13: Nee, echt niet. Dan moet ik zijn meer.
17: Geen zorgen.
13: Nee, ik vind het allemaal flauwekul.
16: Ja, stadsgedoe. Nou, deze vrouw was ook met andere dingen bezig.
12: Niet over nagedacht? Nee, sta ik ook niet meer stil.
16: Nee, de overheid heeft heel veel geld uitgegeven aan campagnes, radio en tv, folders.
14: Ja, het is toch niet goed gekomen dan, hoor.
16: Nee,
14: het is
16: niet goed gegaan dan. Nee, dat ligt natuurlijk aan de overheid. Ja. Nou, dat hele bombardement is aan wat het mensen bij voorbij gegaan, denk ik.
18: Ik weet ook niet wat het inhoudt eigenlijk.
17: Dat je jezelf 72 uur kan redden als er iets gaande is. Okay. Stroomstoring of zo.
16: Ja, nou, RTV Oost vond precies één man die er de noodzaak wel van in.

0: Ja, dan vol met
1: snap
0: spullen.
1: Ik.
0: Zou je te denken?
2: Heeft u hem? Noodpakket?
3: Deels.
0: Ja, gewoon één flesje water waarschijnlijk, net als jij, Gijs.
1: Ja, precies. Maar ja, aan de andere kant, zullen wij... Ik heb misschien een heel gek idee, maar dat springt nu zo. Wij geven toch altijd die Gijsblokjes weg? Als iemand mee... Zullen wij gewoon een noodpakket weggeven? Mensen die meedoen met dit, met dat we een nood... Is dat...
4: Ja, maar dan moet ik niet alleen mijn eigen noodpakket gaan regelen, maar ook nog voor...

0: Berg en Coldplay en Talk. Die hoorde je daarvoor. Ja, we gaan het even over verzamelingen hebben. Want de een verzamelt postzegels, de ander munten of koelkastmagneetjes. Maar de 91-jarige Alex Cornelissen uit Woerden, die heeft een hobby die inmiddels behoorlijk uit de hand is gelopen. Zijn hele flat staat en hangt vol met pennen. In vitrines, in kasten en zelfs pennen als gordijnen aan het plafond. Dan hebben we het niet over een paar honderd of paar duizend exemplaren. Nee, dan hebben we het over 300 en, of ruim 307.000 pennen. Ja, daar wil ik wel alles over weten.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Dat zeg ik. Nou, het begon allemaal met de verzameling van zijn vader. Maar inmiddels heeft Alex misschien wel de grootste pennenverzameling ter wereld. Hoog tijd om hem even te bellen. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag, Alex.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Deze verzameling begon ooit bij uw vader, toch?
2: Mijn vader die is begonnen in de jaren 60.
0: Ah.
2: En toen werd hij ziek en hij kon niet meer. Toen heeft hij gevraagd aan mij of ik het wilde overnemen. Dat heb ik toen gedaan.
0: Maar toen u die verzameling overnam van uw vader, toen waren het er 4500. Klopt dat?
2: Ja, ongeveer. Ja. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Maar nu heeft hij nu meer dan 300.000.
2: Ja, maar ja. Ja. Ik heb altijd onder de mensen gewerkt en iedereen die kende me en iedereen bracht pennen. En nu nog.
0: Ja, elke keer als je meneer Alex tegenkomt, dan moet er een pen geleverd worden. Of dan, dan wilt u een pen hebben. Maar waar laat u al die pennen? Waar blijven die?
2: Nou, ik heb de mooiste en zo, die heb ik allemaal ophangen. De gewone pennen, die heb ik dus in dozen, in bananendozen, beneden in de berging staan.
0: Oh, oh daar kijkt u niet naar om.
2: Ja, het is zo. Kijk, dat zijn de gewone pennen, maar de bijzondere heb ik hierboven bij mij.
0: Maar dan komt er iemand en die heeft een pen aan u gegeven en die hangt dan niet aan de muur. Of die hangt dan niet als gordijn. Dan denkt hij van ja, het is niet een bijzondere pen dus blijkbaar.
2: Nee, maar als ze hier dan brengen en dan zien ze hoe of het gaat en ik leg ze uit hoe en wat ik het doe.
0: Ja, ja. Natuurlijk.
2: Ja, dus. Ja. Ze staan allemaal in de computer geregistreerd.
0: Oh.
2: Op alfabet. Oh. Dus ik kan terugvinden, als ik twijfel, dan kan ik het terugvinden op alfabet of ik hem heb, ja of nee.
0: Maar weet u dan ook welke bananendoos hij ligt? Of in welke bananendoos hij ligt, die pen?
2: Nee, dat is niet belangrijk. Oh. Als ik hem in mijn computer heb staan, dan heb ik hem. Waar die is, dat is niet belangrijk. De belangrijkste en de mooiste die staan gewoon hier binnen en in de kast.
0: En is er een pen ook waarvan u zegt van nou, die is ook heel veel geld waard?
2: Nou, daar kijk ik niet naar.
0: Nee.
2: Elke pen is voor mij, een nieuwe pen is voor mij belangrijk. En wat die kost, dat interesseert mij verder niet.
0: Nee. Maar ook, heeft u ook gekke pennen waarvan je zegt, nou, ik had in eerste instantie niet gezien dat een pen was?
2: Ja, ik heb hele gekke pennen van de seks gebeuren en van noem maar op.
0: Van de seks gebeuren? Hoe zien die eruit? Hoe zien die eruit dan, meneer Alex?
2: Hoe je wat en hoe je dit en
0: van. hoe leg je dit nou uit, hè, op de radio?
2: En een penis en dat soort dingen. Ja,
0: maar die ligt in een bananendoos, denk ik.
2: Die
0: ligt hierboven.
2: Je mag het best zien, maar iedereen die ziet het niet. Dus bepaalde mensen laat ik het wel zien, maar anders niet.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Als je bijzonder genoeg bent, dan mag je de pen zien.
2: Ja, als je daar verstand van hebt, ja.
0: Ja. En heeft u nog een pen waarvan u zegt, van, nou, die heb ik nog niet, maar die zou ik wel heel graag willen hebben?
2: Ja, dat is moeilijk. Kijk, een pen met jouw foto erop, die heb ik niet.
0: Een pen met mijn foto erop?
2: Ja.
0: Sterker, meneer Alex, die heb ik ook niet.
2: Nee.
0: Nee, die zou ik moeten laten maken. Heeft u sowieso geen pen van Radio 10?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Nou, meneer Alex, wat ik ga doen, ik ga een pen van Radio 10 met mijn hoofd erop. Die ga ik voor u maken.
2: Oké. Okay. dan komt hij bij mij hier in de dingen te staan.
0: Nou, als ik in het gordijn kom te hangen, dan ga ik hem met liefde voor u maken. En niet in een bananendoos, hè, want dan raakt hij weg. Maar dan,
2: nee, hij komt op de stelling te staan. Dat is een speciale.
0: Nou, dan kom ik hem ook speciaal brengen.
2: Ja, bel wel eventjes van tevoren wanneer je dan komt. En
0: tuurlijk.
2: Hoe laat.
0: We gaan dat goed afspreken.
2: Goed zo.
0: Grootste pennenverzamelaar ter wereld, Alex Cornelissen. Fijne dag, hè.

0: zetten, ook in Milaan gedaan. Daar is hij met een Vespa over het podium heen gegaan. Dat is natuurlijk super Italiaans. In Nederland is hij op een fiets is hij door de Johan Cruijff Arena. Nou, niet door de hele arena gereden. Maar heeft hij wel een stukje gefietst op een podium. En hij had klompen, had hij aan. Nou ja, dat, alsof dat heel Nederlands is. Het is zo gek. Je had beter gewoon stroopwafels kunnen eten. Want dat was veel Nederlandser geweest.
1: Of een joint of zo.
0: Of een joint gerookt, ja. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de distributiecentra van Albert Heijn worden weer langzaam opgestart. En een tikfoutje van een piloot heeft een flinke rekening opgeleverd.
0: Oh.
1: Minstens 50.000 euro.
0: Goed. En je gaat zo vertellen? Ja, dat dacht ik al.
2: Radio 10.
3: Reis op 10. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
16: Oh nee, verzekering...
15: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
16: Oh, wil ik wel.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Goedemiddag, 1 minuut na 5 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. In de distributiecentra van Albert Heijn zijn ze druk bezig om na de grote cyberproblemen de winkels weer gevuld te krijgen. De houdbare spullen konden eerder al de vrachtwagens weer in, zegt het distributiecentrum in Zaandam tegen Hart van Nederland.
23: Gisteravond bij onze houdbare stromen zeker. Daar is het volledig als normaal. En vandaag zijn we druk met de voorbereidingen om dat morgen datzelfde gevoel hier ook te hebben.
1: Ja, dan heeft het over de hal met verse spullen. Omdat ze geen computers konden gebruiken, moest alles de afgelopen dagen met de hand en op papier. De man die GTST-acteur Bas Muis 3 jaar geleden gegijzeld en mishandeld heeft, heeft een hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Door de vriend van zijn ex-vriendin was hij naar Arnhem gelokt, waar hij werd geschopt en geslagen en beschoten met een spijkerpistool. Muis wist te ontsnappen door te doen of hij een hartaanval kreeg. Het fokverbod voor dolfijnen in ons land dat het kabinet wil invoeren hoeft niet te betekenen dat het dolfinarium moet verdwijnen. Dat zegt staatssecretaris Erkens tegen Hart van Nederland.
24: Dolfinarium blijft gewoon open. Dit is ook geen beleid dat gericht is tegen dolfinarium. En het dolfinarium krijgt ook door de route die wij kiezen ruim de tijd om inderdaad de attracties aan te passen en te kijken naar een ander verdienmodel. Zodat die mooie trekpleister in Harderwijk wel behouden kan blijven worden.
1: Ja, de dolfijnen die er al zijn mogen er ook blijven. Maar jonkies krijgen, dat mogen ze dus niet meer.
0: Maar hoe gaan ze dat doen dan? Want je hebt toch niet een dolfijnen-vrouwenafdeling en een dolfijnen-mannenafdeling?
1: Precies wat het dolfinarium zegt, dan moeten ze voortaan uit elkaar gaan houden. En een update over het Corendon-vliegtuig dat gisteren bij Duitsland werd begeleid door 2 gevechtsvliegtuigen. Die stegen op omdat het vliegtuig de code verstuurde voor een kaping.
0: Oh ja.
1: Nou, gisteren werd gezegd dat het door een technisch probleem kwam. De oorzaak was, blijkt nu, een tikfout. De piloot wilde namelijk de code voor een uitgevallen radioverbinding melden. Zat er net een cijfertje naast. Geen 5, maar een 6 waarschijnlijk. Nou, de inzet van die 2 gevechtsvliegtuigen kostte minstens 50.000 euro.
0: Oh, die code ligt zo dicht bij elkaar. Ja. Oh, nou, dat moeten ze daar ook even
1: naar
0: kijken.
1: Nou, 1,5 of 5,1. Nou, ik doe maar gewoon. Het kostte dus 50.000 euro. Maar het was geen opzet, dus die piloot die krijgt geen boete. Huh?
0: Nou,
1: foutje bedankt.
0: Ja. Heeft hij ook een keer gezien hoe dat is om met straaljagers weer terug te vliegen.
1: Oh, gezellig. Het radioteam weer. Vanavond zijn er wolken, maar ook opklaringen. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 10. Morgen hebben we opnieuw een droge en vrij zonnige dag. Dan is het weer erg zacht. 18 tot misschien wel 21 graden.
0: Ja, dan vanaf het weekend wordt het wel iets minder. Maar nou, we genieten er nog van deze nazomerdagen. Dankjewel Martijn.
1: Yes.
0: Waar je niet van geniet is in de file staan. En dat weet Robin van der Regie, want waar staan die files? Goedemiddag.
25: Goedemiddag Gijs. Er staan aardig veel files, 90 om precies te zijn. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. A15 Gorkum Nijmegen 3 kwartier door een ongeluk tussen Leerdam en Tiel West. En op de A27 vanuit Breda een 1/2 uur vertraging door een vrachtauto met pech tussen Breda en Oosterhout.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij gaan het straks over Tupac hebben. Ja, 30 jaar geleden dat rapper Tupac werd vermoord, maar nu pas is er iemand schuldig bevonden aan de moord. En we gaan zo de details met je bespreken. En ik ga je werkdag afsluiten.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
27: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
28: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
27: Oei, ik voel de bui al hangen.
28: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
27: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
26: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
29: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
29: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bij Plus score je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten, 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

aantal tickets krijgen we binnen via de app. Wanneer ga je dan Simply Red draaien? Ja, dat ga ik natuurlijk nog niet vertellen. Dat is nog een verrassing, dus hou je radio in de gaten. En ondertussen gaan we lekker de dag afsluiten, want het is 5:08. Zeker, als je dit hoort, dan is ook jouw werkdag voorbij.

Ja, en 30 jaar geleden werd hiphop-legende Tupac Shakur vermoord. 30 jaar lang werd niemand als schuldige aangewezen. Tot nu toe. De rechter heeft bepaald dat Duane Davis zeker 40 jaar lang de gevangenis in moet. En of dat boek nu dicht kan, dat ga ik zo even vragen aan hip-hop-historicus. Die hebben we echt, ik wist het niet. En Tupac-fan Steven Gilbers.

0: een aantal van zijn shows in Las Vegas heeft gecanceld. Ik denk, ja, Lionel Richie, die gaat niet zo goed.
1: Eind augustus is hij naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij onwel werd tijdens een optreden. Ja. En een paar weken geleden moest hij nog onder het mes vanwege een hartritmestoornis.
0: Oké, okay. Dus sindsdien hebben we niks meer van hem gehoord. Hallo? Is it me you're looking for? Lionel Richie in All Night Long. Nou, we hopen dat het goed gaat met hem natuurlijk. Nickelback, How You Remind Me uit 2001. Hoorde je daarvoor? Ja, de dag waarvan hip-hop liefhebbers altijd hebben gedacht dat hij onmogelijk was. Was deze week toch hier. Na 30 jaar is er eindelijk iemand veroordeeld voor de moord op rapper Tupac. Dwayne Davis zou in 96 de moord hebben voorbereid, maar niet hebben geschoten. Maar hij mag nu wel 40 jaar de gevangenis in. Dat is een beetje een gek verhaal.
2: Bureau Staverman.
0: Ja, daarom ga ik even bellen met de grootste en misschien ook wel enige hip-hop historicus van Nederland. Steven Gilbers. Goedemiddag, Steven.
3: Goedemiddag.
0: Even bij het begin beginnen. Waarom was Tupac Shakur in de jaren 90 een van de grootste rappers ter wereld?
3: Ik zeg altijd dat Tupac eigenlijk belichaamde wat hip-hop was in de jaren 90. In alle verschillende facetten. Hij was een gangsterrapper, hij was echt een jongen van de straat. Mm. Hij was ook een activist. Hij was een feminist, maar soms had hij heel veel onvriendelijke muziek. Hij belichaamde eigenlijk alles wat je in hip-hop tegenkwam in die tijd. En dat deed hij zo overtuigend en met zoveel charisma.
0: Ja.
3: Dat we 30 jaar na zijn dood nog steeds graag over hem praten, zoals nu.
0: Maar tegelijkertijd, ik heb er wel eens een documentaire van hem gezien. Hij was ook heel lief voor zijn moeder. En hij deed ook musicals. En hij maakte ook musical liedjes en dergelijke. Dat had ik niet van hem, verwacht.
3: Nee, klopt. Het was een hele...
0: veelzijdige man ook, toch?
3: Veelzijdige man, inderdaad. En dat lijstje aan dingen die ik net zei, ja, daar kun je ook nog Hollywood-acteur aan toevoegen. Hij had inderdaad vroeger een kunstopleiding, maar hij is ook door zijn hele, heel liefdevol, maar ook heel realistisch opgevoed door zijn activistische moeder.
0: Ja.
3: Dus er zit een heel groot verhaal achter die artiest die toch vooral bekend is bij het brede publiek voor die moordzaak. En eigenlijk doen we hem daar tekort mee, maar natuurlijk is het ook een heel spectaculair verhaal. Dus logisch dat daar zoveel aandacht heen is gegaan.
0: Dat zei je, of dat zeg je ook, 13 september 1996. Er komt een abrupt einde aan het leven van een van de grootste hiphopsterren uit de muziekindustrie. En nu, 30 jaar later, wordt er iemand veroordeeld. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
3: Nou ja, het gekke is dat het wordt vaak gezegd als een soort mysterie. We wisten niet wie het hebben gedaan.
0: Maar dat weten we nog steeds niet, toch?
3: Nou, de politie wist heel lang niet wie het heeft gedaan. Maar op straat in Los Angeles, dezelfde dag was het al bekend wat er gebeurde. Alleen het is in de straatcultuur, in die wereld waar Tupac zich op dat moment in begaf, not done om met de politie, met justitie te praten. Dus eigenlijk was het al een soort publiek geheim dat Orlando Anderson, het neefje van Dwayne Davis, die nu veroordeeld is, de trekker heeft overgehaald.
0: Ja, ja.
3: En ook bij de politie was het al jaren bekend, omdat Dwayne Davis het zelf heeft toegegeven, alleen toen genoot hij immuniteit. En die bekentenis kon eigenlijk nooit tegen hem gebruikt worden.
0: Maar hoezo had hij immuniteit dan? Waarom was dat?
3: Ja, dat was in een andere criminele zaak waar ze hem als getuige nodig hadden. Zeiden ze, alles wat je in dit interview zegt mag niet tegen jou gebruikt worden.
0: Aha.
3: En toen zei hij doodleuk, oh ja, trouwens, die moord op Tupac, daar zaten wij achter.
0: Ah, hij heeft gewoon een deal gesloten dus blijkbaar. Ja, ja.
3: Klopt. En hij dacht dat die deal, dat die eeuwig gold. Mm-hmm. En wat hij toen heeft gedaan, is er een slaatje uit gaan slaan. Hij heeft namelijk een boek geschreven over zijn rol in die moord. Hij heeft podcast interviews gedaan, documentaires. En hij dacht, ja, ik heb dit al bekend en ze kunnen niks tegen hem gebruiken. Maar hij had de kleine lettertjes niet goed gelezen.
0: Nee.
3: En dat boek en die podcast interviews en dergelijke zijn allemaal aangehaald als bewijs. En uiteindelijk was hij de grootste getuige tegen zichzelf in die rechtszaak.
0: Oh, oké. Okay. En waar is hij nu?
3: Hij zit nu, ik neem aan dat hij weer in de gevangenis zat. Gisteren zat hij in de rechtszaal, luisterde hij hoe hij inderdaad 40 jaar de gevangenis in moet. Hij is nu 63 jaar, dus ik gok dat levenslang betekent.
0: Maar wacht, we hebben het nu over het neefje of over de oom? Want,
3: oh, sorry, nee, ja, de oom. Ja,
0: nee, de oom,
3: is al,
0: okay,
3: is al sinds 1999 uit mijn hoofd dood. Die is op straat vermoord.
0: Oh, die is op straat vermoord, oké. Okay,
3: zeker, zeker. Ja, iedereen die
0: ook vervelend
3: is inmiddels dood.
0: Ja, ik was even benieuwd wat er met hem gebeurd was. Maar die oom die heeft dus 40 jaar gekregen. En die heeft dus zijn neefje als het ware aangestuurd om die moord te plegen.
3: Klopt, hij zat zelf in die auto waar die schoten uitgevoerd werden. En hij was ook de leider van de Crips-bende, waar zij allemaal een onderdeel van waren. Dus hij was de shotcaller, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. En daarom, als brein achter de aanslag, daarom is hij nu zo stevig gestraft.
0: Ja, en voelt deze veroordeling voor fans als eindelijk gerechtigheid, of blijven er nog wat vragen open?
3: Nou, voor mij voelt het zeker als gerechtigheid. Ik had niet gedacht dat dit ooit nog officieel opgelost zou worden. Mm-hmm. Is alles opgelost? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn nog steeds wel wat geruchten dat bijvoorbeeld de moord in opdracht was gedaan door... dat het in opdracht van P. Diddy was, of van Puff Daddy, of hoe je hem maar wil noemen. Dat is nog steeds niet bewezen.
0: Maar ook Shook Knight wordt genoemd, toch? Terwijl hij bij hem Shook Knight in de auto zat.
3: Ja, dat vond ik altijd een vrij vreemde theorie, omdat Shook Knight letterlijk zelf in zijn hoofd is geraakt bij die steekpartij. Ja, ja. Dus ik zou aannemen dat als jij een moord orchestreert, dat je er dan niet naast gaat zitten. Maar dus dat lijkt mij ongeloofwaardig. Maar dat er nog achter de schermen nog wel meer speelt, is aannemelijk. Maar in ieder geval is de hoofdverantwoordelijke nu, in ieder geval de enige die nog in de auto zat en die leefde, veroordeeld.
0: Nou, misschien worden die vragen nog ooit beantwoord en krijg je daar nog een antwoord op. Hip-hop historicus Steven Gilbers, dankjewel.

0: Hier op Radio 10, oftewel Gijs op 10 met straks ook het nieuws. Want we willen je ook laten weten wat er in de wereld gebeurt. Wat zit er in het nieuws, Martijn?
1: Gijs, in Utrecht is vanmiddag een mislukte liquidatie geweest.
0: Oh.
1: En de provincie Limburg gaat een ton uitgeven voor voorlichting over de fly.
0: De fly?
1: De fly. Waarom dat nodig is, dat hoor je over een paar minuten.
0: Dat noem je toch fly?
2: Och.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal deals die je niet mag missen.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
7: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Ja, goedenavond, goedemiddag eigenlijk. Vanavond klaart het op, vannacht is 10 graden. Morgen is het weer droog, vrij zonnig. 18 tot 21 graden wordt het morgen. Nou, dat is wel lekker. Ik loop een beetje op de zaken vooruit. Dat doen we niet. Ik ga je over een half uur wel een goedenavond wensen. Maar eerst het verkeer. Waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, vooral in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht-Eindhoven bijvoorbeeld. Een uur vertraging tussen Kerkdriel en knooppunt Vught. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam 3 kwartier door bergingswerkzaamheden tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda heb je tussen Roosendaal en Ruk van een kwartier vertraging door een ongeluk. Ook de afrit, die is dicht.
14: Oké, nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Als je nog niet gekookt hebt, blijf dan vooral luisteren. Je maakt kans straks op 100 euro aan thuisbezorgdegoed. Want we gaan het weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. Binnen een paar minuten gaan we dat doen. Maar eerst het nieuws, want het is 6:03. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
16: Goedemiddag Gijs. In Utrechtse wijk Overvecht is vanmiddag geprobeerd om Galit H. te liquideren. Beter bekend als Imo. Dat schrijft het AD. Die speelde een cruciale rol, die man, in het Marengo-proces. 2017 was hij ook al doelwit. Toen werd de verkeerde doodgeschoten. NAVO-chef Mark Rutte ziet wel wat in de plannen van Europa voor een Europese Veiligheidsraad. De NAVO was vroeger fel tegen eigen defensieplannen van Europese landen.

0: dat vroeg ik mij dus vanochtend af.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Misschien
0: nee, wat klopt. Nou ja, meestal als je een knobbeltje krijgt, dan voel je dat, weet je wel. Maar dat krijg je toch niet met een long?
1: Nou ja, als er wat oppervlak in je longen zit, kan ik me voorstellen dat je wat minder moeilijk kan ademen, bijvoorbeeld.
0: Oh, dat zou kunnen. Dat ja, kan natuurlijk. Okay.
1: Zeg Gijs, de provincie Limburg geeft 100.000 euro uit...
0: Pardon?
1: Aan een campagne voor de officiële Limburgse fly. Die is sinds 2 jaar een beschermd streekproduct.
0: Ik zie hier dus iemand echt ja knikken. Zo. Ja. De meeste, dat is echt de meeste.
2: Hebben we er goed over nagedacht? Ik ga allemaal flyers uitdelen.
0: Ja, maar ik bedoel, het gaat hartstikke slecht met het onderwijs in Nederland. En we gaan een ton uitgeven om de fly te...
1: Nou, ik ga het je uitleggen. Oh. Een fly die buiten Limburg is gemaakt mag dus geen Limburgse fly meer heten.
0: Och.
1: De meeste mensen weten het niet en die kopen dus gewoon nep flyen. Het zijn van die mensen als Gijs die zeggen... een fly is gewoon een taart.
0: Ja, nee, het is een platte taart. En de Limburgers die doen daar zo weinig mogelijk vulling
1: fly
0: in.
1: Fly en taart zijn allebei gebak, maar fly is geen taart. Hmm. Dan gaan we een vergelijking voor jou doen, Gijs. Ik denk, hoe kan ik het nou uitleggen zodat jij het snapt?
0: Ja.
1: Het is alsof ik jou een bordje rijst met witte bonen geef... en dat ik zeg, dit is nasi goreng boontjes.
0: Nee, maar dat is totaal anders.
1: Okay,
0: ik vind de vergelijking ook echt...
1: Ik ga even helpen bij de opvulling van een flyer-kennis.
0: Ja.
1: Dan kan die provincie die ton gewoon in eigen zak houden. We doen even een kort quizje.
0: Okay.
1: Deelnemers zijn Limburger Robin van de redactie... en Noord-Hollander Gijs Staverman.
3: Nummer 1.
0: Maar we spelen toch niet tegen elkaar?
1: Natuurlijk.
0: Oh, wel.
2: Tuurlijk wel.
1: Van welk deeg, jongens, wordt een fly gemaakt?
2: Nou, kom op, Gijs, je weet er alles van.
0: Ja, welke
4: soorten deeg zijn er überhaupt? Yes.
0: Nou, het is geen soesedeeg, het is ook geen brooddeeg. Het is gewoon deeg waar je ook...
2: gist die, noemen we dat.
1: Het is een soort brooddeeg inderdaad. Ja,
0: oh, wel gist. Ja, gist, dat zit in deeg. Ja. Dat wordt deeg van, met gist aan...
2: Sorry, nou, we keuren hem goed door, Gijs, heel goed.
0: Ah, jij wist
1: het
0: ook.
1: Het is een hij zei gist, dat is het juiste antwoord.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat is zeker goed. De volgende dan.
0: Ja.
3: Nummer 2.
1: Hoe eet je een fly?
0: Nou, zo snel mogelijk. En dat gaat ook heel snel, want het zijn hele platte stukjes.
1: Weet Robin het wel? Uit de hand.
0: Ja, natuurlijk uit de hand.
2: Nee, je moet taart met
0: een vorkje. Met een vorkje. Je moet wel met een vorkje. Je moet uit de hand.
2: Je moet uit de hand.
0: Wat?
4: Dit is wel nieuws voor mij.
1: Weet je niet?
2: Ja, dat is wel lekker.
1: Ik heb me laten uitleggen dat het moet zo stevig zijn, een fly, dat je een puntje uit de hand kunt eten zonder dat het elkaar valt. Mijn werkers deden dat bijvoorbeeld altijd.
0: Gaan we hier ook een persbericht van maken dat het AD het vanmiddag ook gaat publiceren?
1: Zou me niks verbazen. Nou, tot slot, Gijs, je kunt je revancheren.
0: Oké.
1: 2 kenmerken van de fly die we nog niet hebben genoemd.
0: 2 kenmerken? Hij is rond.
1: Daar is elke taart.
2: Lekker.
3: Taart? Taart? Wat zeg jij nou?
1: Oh, dat is ook

0: Dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. En we gaan een geweldig muziekspel spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Als je het nooit gehoord hebt, nou, dan kan ik het je uitleggen. Je moet 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed winnen. En voor de mensen die altijd al meespelen, ik daag je uit. Ik zou het super spannend vinden als je met mij mee wil spelen. Als je het durft natuurlijk. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Hoe heet de zanger van Duran Duran? Ja, we draaiden net Duran Duran en je hoorde hem zingen. Hoe heet hij? Nou, heb je antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro

0: En ik zei, nee, dat is mijn LP. En mijn moeder zei, nee, dat is mijn LP. En ik zei, nee, dat is mijn LP.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Zo ging dat bij de stavermannetjes vroeger. De Body Sisters en Happiness. Petra Dijkstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, 55 jaar, je komt uit Zwolle, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de zanger van Duran Duran?
2: Simon Le Bon.
0: Simon Le Bon. Moest je het opzoeken of wist je het meteen?
2: Nee, dat wist ik meteen.
0: Ja, dat wist je meteen, oké. Nou, dat betekent dat je mee mag doen. 40 seconden krijg je de tijd pardon, om 10 nummers uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je nou niet weet, moet je passen. Dan zetten we de tijd stil. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 titels of artiesten... Het is één van de twee, hè. Je mag het alle twee doen, maar dat gaat allemaal van de tijd af. Maar als je ze herkent, dan heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgd. Goed.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, lekker toch?
2: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. En heb je al eten in huis? Of,
2: Ja, dat heb ik eigenlijk net klaar.
0: Oh, dat heb je net klaar?
2: Ja.
0: Je hebt al gegeten of het staat op tafel
2: nee, nee.
0: nu?
2: Nee, het staat om in de oven te gaan.
0: Oh, het staat om in... Oké, okay, nou dan zou ik dat gewoon doen. Want dit spel is zo voorbij.
2: Ja, zeker.
0: Maar ja, voor hetzelfde geld gaat het hartstikke goed. Kun je het gewoon lekker laten staan en dan ga je lekker eten bestellen. En anders maar doe je het van de week, dat mag ook. Maar laten we lekker gaan beginnen. Hier is fragment nummer 1.

0: Jason, maar niet Derulo, maar Jason Mraz.
1: Oh.
0: Oh, dat is irritant, hè? Ja.
1: Ja, weet je wel.
0: Oké, ja, nee, dat snap ik heel goed. Nou ja, we leven met je mee, hè? De hele middagcrew.
2: Hallo!
0: We zitten gewoon nog steeds lekker bij op de bank. Hoi. ik heb er nog één.
1: Dancing on the ceiling.
0: Ja, heel goed. Dancing on, kijk, zo gaat het lekker. En hier is de volgende.
3: Dus droog je tranen, ook al heb je
0: Clouseau en Passie. Doen we Passie naar voren. Ik heb er nog één. Oh ja, dit is lastig ook. Hij staat wel hoog in de top 4000. Rupert Holmes en Escape, oftewel de Pina Colada song.
1: Nee, dat
0: weet je niet. Oké. Let goed op, ik heb nog een fragment.
1: Boys.
0: Ja, één keer Boys was genoeg. Boys en Sabrina, heel goed. Je hebt er 4 geraden. Je moet er nog 6. Je hebt nog 17 seconden over. Dat is helemaal niet gek. Dat kan nog alle kanten op gaan. Hier is de volgende. Oh, ja. Robbie Williams en Tripping.
1: Ach,
0: ja, ja. Oh, ja. Ja, oh.
1: Ja, had ik kunnen weten, ja.
0: Ja, had je kunnen weten? Hoezo?
1: Ja, die het zegt, Robbie Williams.
0: Ja, oh, oké. Okay, ja, misschien. Ja. Nou, misschien dat je een groot fan bent. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Robbie Williams, Tripping. Je had hem helaas niet. Ik heb er nog één.
1: Nee. Cold as Ice.
0: Cold as Ice, heel goed, van Foreigner.
1: Ja.
0: 5 geraden, je moet er nog 5. 8 seconden heb je nog over. Het zal krap worden, maar het kan allemaal. Hier is de volgende.
1: Maria Magdalena.
0: Ja, heel goed, Sandra. Sandra, nou, ik heb er nog één.
1: Pas. Die weet ik wel, ja.
0: Dat, als ik het ga zeggen, dan weet je het weer, hoor.
1: Money
0: Don't Matter Tonight van Prince.
1: Ja. Oh, Prince.
0: Ja, dit was Prince.
1: Het is makkelijker als je gewoon radio luistert.
0: Ja, dat is altijd zo. Met al dit soort spelletjes natuurlijk. 2 seconden heb je nog over.
1: Nee, gaat niet lukken. Nee.
0: Oké, nou misschien herken je deze wel.
1: Ja.
0: Je weet wat het is. Ja, Train. Ja. Train, dat is goed. En Hey Soul Sister. Maar ik moet je teleurstellen.
1: Nee.
0: Ja, ik vind het heel vervelend. Je had er 7, maar je had er nog 3 nodig. En je bent ingehaald door de tijd. Ik heb wel de gijsblokjes voor je. Dan, als het nog een keer lekker weer wordt, dan dans ik in je glas, als het ware. En ik wens je een fijne avond.
1: Ja, dankjewel.
0: En geniet van het eten. En ik ga trainen voor

0: We hebben helaas geen 100 euro weg kunnen geven. Petra Dijkstra uit Zwolle deed net mee. En die vindt het toch op de radio als ze het dan hoort.
1: Ik had het eerder dat ze best wat wist, maar dat is
0: nou, dat vond ik dus ook. Ja. En dat deed ze hartstikke goed. Maar op een of andere manier dan blokkeer je als je dan denkt van ja, maar ik weet het. En je wil het dan zeggen, maar ja, dat gaat dan allemaal van de tijd af. Dus dat is de tip die ik je mee wil geven. Morgen dan spelen we het weer. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, zometeen meer over de mislukte liquidatie in Utrecht. En een man die de hele tijd voor niks belde met het alarmnummer 112...
0: Ja.
1: Kan daar geen straf voor krijgen.
0: Oh.
1: Dat is om een heel gekke reden.
0: Oké, nou, dat horen we dan zo. En dit hoor je ook zo.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed?
9: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Soms wil je zeggen...
14: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
13: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond, Martijn.
1: Goedenavond, Gijs. In Utrechtse wijk Overvecht is geprobeerd om een crimineel te vermoorden die een belangrijke rol speelt in het Marengo-proces, zegt het AD. Het is Galit H., ook bekend als Imo. Agenten in kogelwerende vest hebben een deel van de straat afgezet waar het gebeurde. Januari 2017 was er ook al een moord op hem gepland. Toen werd onbedoeld iemand anders doodgeschoten. In de provincie Groningen komt waarschijnlijk een spoeddebat over het bijna failliete Werelderfgoedcentrum in de Waddenzee. Daar zit nu onder meer de zeehondenopvang in. Het centrum komt miljoenen tekort door tegenvallende bouwkosten en bezoekersaantallen. De provincie Groningen en de gemeente willen er niet nog meer geld in steken, maar D66 wil weten of er niet toch een doorstart kan komen. En de veroordeling van oud-burgemeester Schuiling van Groningen is hard bij hem aangekomen, zeggen zijn advocaten. Schuiling kreeg van een hogere rechter opnieuw een boete van €250... omdat hij met zichzelf speelde tijdens het autorijden, zegt het Hof.
2: Verdachte deed dit terwijl hij op de snelweg reed tijdens een inhaalmanoeuvre. De ingehaalde vrachtwagenchauffeur werd tegen zijn wil deelgenoot gemaakt van de seksuele behoeften van een ander en geconfronteerd met een persoon die zijn eigen seksuele behoeften wilde bevredigen door te masturberen.
1: Ja, de oud-burgemeester zegt dat hij buikpijn had en zijn buik aan het masseren was. Maar het Hof zegt, ja, je kunt niet iemand inhalen, aan je lampje zitten, blijven rijden terwijl je naar eigen zeggen vergaat van de buikpijn.
0: Noem je het zo, aan je lampje zitten?
1: Nee, dat is niet wat ik bedoelde, Gijs. En een man uit Harderwijk heeft 140 keer naar alarmnummer 112 gebeld, zonder dat er een spoedgeval was. De Harderwijker belde de alarmcentrale keer op keer, terwijl het dus helemaal geen brand, ongeluk of misdrijf was. Maar hij wilde gewoon met iemand praten, vroeg ik op een bepaald moment naar de burgemeester. Hij veroorzaakte dus heel veel overlast op de noodlijn, maar ze kunnen hem niet ter verantwoording roepen. Hij is er namelijk mee gestopt en hij pakt zelf de telefoon niet op voor justitie.
0: Oh.
1: Ja, hij is wel heel selectief met zijn telefoon. Dat is wel handig, toch?
0: Als je nog een tip nodig hebt, dan is dit wel een tip.
1: Niemand op een idee brengen.
0: Nee.
1: Het radioteam weer. Steeds meer opklaringen. Vannacht uiteindelijk een graad of 10. Morgen weer droog en vrij zonnig. Iets zachter. 18 tot plaatselijk 21 graden.
0: Ja, het is mooi. Het is mooi maaiweer eigenlijk. Ik moet nog een keer maaien. Ik wilde graag. Ik hoop dat jullie niet zat zijn, maar ik ga het toch vertellen. Ik wilde vandaag gaan maaien, maar het was een beetje nattig, dat gras. En dan zeil je door het gras heen en dan maak je het allemaal kapot. Nou, ik zal morgen vertellen hoe het is afgelopen. Nobody cares. Wat wel heel belangrijk is om te weten waar de files staan. Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
3: Goedenavond. Nog op 65 plekken op dit moment. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen Culemborg en Kerkdriel. A4 Amsterdam-Rotterdam. 1 uur door een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg. En op de A50 Os-Eindhoven. 3 kwartier tussen Udenzuid en Eerde.
0: Oké. Nou, ik heb je net beloofd dat wij... Ja,

0: heb je uit. Robin, jij is Simply Red Gort. Want het komende uur zul je vast Simply Red horen en dan weet je wat je moet doen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Nou, dat hoef je niet allemaal vertellen. Heb je net verteld.
1: Heb je even.
0: Maar hoeveel zijn er? Want je zei net 60, hè?
1: Ja, het wordt wel minder, hoor. Nog maar 49 over.
0: Nou ja, dat vind ik nog steeds heel veel.
1: Ja, nog steeds veel.
0: Nou, ik hoop dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En wij zijn Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. En Gijs Staverman. Ja, ik moest even nadenken over wat mijn eigen naam ook alweer was. En samen met Martijn Nijhuis.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Hele avond, crew.
3: Hallo.
0: Oh, het is... En deze vreselijke mensen die blijven ook gewoon...

0: allermooiste boom van het land. Het is een rode beuk. En hij is verkozen tot boom van het jaar 2026. Ja, volgens de organisator is de boom een levende getuige van de geschiedenis van Middelstum en van de persoonlijke verhalen van vele inwoners. Ik vraag me af wat je dan kan zien allemaal in die boom. Maar ja, dat kan, blijkbaar. De rode beuk is volgend jaar de Nederlandse inzending voor de verkiezing van de Europese boom van het jaar. Wauw. Bijna 18.000 liefhebbers brachten een stem uit bij de boomverkiezing, die met 38% van de stemmen werd gewonnen. Nou, gefeliciteerd, ouwe beuker. Maar sommige mensen die hebben bepaalde middelen nodig om zo'n mooie boom op waarde te kunnen schatten. Hè? Ja, we moeten er even over nadenken.
1: Ik kom thuis, knetterstond. Stom, dat is een aap. En om 16:30 ochtends kwam ik thuis. En ik moest om 12:00 thuis zijn. Maar ja, het was een fietsrit van 20 minuten. Had ik 4 uur over gedaan, hè. Ja, man. Onderweg, ik zag allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Met takken.
2: Gijs op.
3: De meeste muziek in de middag.
2: Gijs op 10.

0: meestal dan krijgen wij een appje van Claudia. En Claudia die laat dan weten van... Ja! Tenminste, ik denk dat ze dan zo reageert. Want als wij Teddy Swims draaien, dan is ze wel helemaal hoofd op de boot. Hoor. Maar ik heb nu helemaal niks gekregen. Ja, ik denk dat ik wel weet waarom dat is.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Precies, ja. Er zijn namelijk heel veel tickets zijn er binnengekomen. Heel veel mensen willen toch naar Simply Red. En dat is wel grappig. Want ja, dat is toch al een tijdje geleden dat ze hebben opgetreden. Ze treden ook pas over een tijdje op. 19 juni, maar ja, we hebben wel de tickets al. 19 juni 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, Martijn, ik kan wel tegen je zeggen, noem een nummer 1 tot met...
2: Nee, verantwoordelijkheid wil ik niet.
0: Nee, dat kan niet meer, hè?
2: Nee.
0: Jij wordt anders met de dood bedreigd gewoon. Dat mensen het vervelend vinden dat je nummer 2 hebt gekozen... terwijl iemand dan nummer 3 is. Gaan we ook niet doen. We laten de computer gewoon random iemand kiezen uit, ja, uit de bak, als het ware. Dus nou, computer, bel maar even terug.
3: Robin, goedenavond.
0: Hallo Robin, goedenavond. Met Robin?
3: Robin met Robin.
0: Oh, Robin. Nee, je spreekt niet met Robin. Je spreekt...
4: Nee, dit is Robin. Dat is Gijs.
0: Dat is Robin.
3: Ah, Robin.
0: Ja, en dat is, wie is dat aan de andere kant? Dat is Martijn, is dat?
3: Ik ben Robin.
0: Nee, dat is Martijn.
4: Ik ook.
3: Ja. Oh, Martijn. Oh,
0: ja. En dat is Rick. Die
4: hoi,
0: zit daar.
4: Met Rick.
0: vind je het ook verwarrend, Robin?
3: Het wordt verwarrend, maar ik denk dat ik hem nog snap.
0: Oké, okay, je snapt hem nog. Ben jij Robin Lievers toevallig?
3: Ja, helemaal.
0: Ben jij fan van Simply Red?
3: Ja, ik ben ermee opgegroeid bij mijn ouders. Hè, dus ik ben mega fan inmiddels.
0: Oké, okay. Heb je ook tickets naar mij toegestuurd? Het woord?
3: Ik heb
0: tickets?
3: Zeker tickets naar je toegestuurd.
0: Nou, dan heb ik heel goed nieuws, want ik heb 2 tickets voor jou! Ja, dat is leuk, hè? 2 tickets voor 10.
3: Ja, supergaaf.
0: 2 tickets van 10 voor Simply Red. Het is op zaterdag 19 juni 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Houd vrij, hè? En laat me weten hoe het geweest is.
3: Ja, ik dacht er niet meer stuk. Ik heb net kaarten voor Toto gehaald vanochtend. En nu dus dit is fantastisch.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Nou, ik wens je er heel veel plezier mee. Ga ik ondertussen Tracy Ullman draaien.

0: geweldige rol in Ted Lasso. En als je denkt van Ted Lasso, wat is dat dan? Nou, dat is misschien wel de allerbeste serie die er op tv te zien is. Maar je moet wel Apple TV hebben.
1: Vergeet me niet.
2: Ja. Hebben 3 mensen gezien, inclusief Gijs.
0: Nee, dat is niet waar.
2: En de acteurs.
0: Ja, en de acteurs.

0: vergeten. Want ja, als je ze niet hoort, dan weet je ook niet meer dat ze bestaan. Nou, welke plaat is zo'n vergeten liedje voor jou? Laat het mij lekker weten. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Je kan het laten weten door middel van een WhatsAppje naar me toe te sturen. En dat kan via de Radio 10 app. Dus kom erop en dan ga ik het zo met liefde voor je draaien. En straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: De Kamer wil meer actie bij de afhandeling van de toeslagenaffaire. Mm-hmm. En de grote droom van een kroegbazin in Groningen is in vervulling gegaan.
0: Oh.
1: Een wereldberoemde artiest kwam bij haar optreden.
0: Oh, wat spannend.
1: Niet Bryan Adams.
0: Okay.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt.
0: Maar blijven hangen in je drama?
2: Slecht plan.
0: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk nog zo'n 10 graden. Morgen opnieuw een droge en vrij zonnige dag bij 18 tot plaatselijk 21 graden. Lekker hoor. Nou, net was het 60, toen een kwartier later 40 files. Hoe is het nu, Robin?
4: Nu nog 31 gerestierend. Ja, dat valt op zich nog wel mee. Waar het niet dat je wel nog een uur vertraging hebt op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Kerkdriel. Ook op de A4 nog een half uur vertraging. Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg. En een half uur vertraging ook op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Haps.
3: Oké, nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben straks de crypto-knijter Knoepert. Lex is al in de house. Hij is nog steeds even aan het nadenken of hij nog moeilijker kan maken dan gisteren. Nou, dan, ik ben benieuwd of het dan...

0: Radio 10 app. 6:58, hoog tijd voor het nieuws. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Het kabinet moet nu toch echt eens opschieten met het afhandelen van de toeslagenaffaire, vinden veel Tweede Kamerleden. Het doel is om gedupeerde ouders eind volgend jaar gecompenseerd te hebben, maar dat lijkt toch weer niet te gaan lukken. Een Amsterdamse jongerenstichting is mogelijk betrokken bij het witwassen van subsidiegeld. Het gebeurde via valse facturen. De stichting kreeg vorig jaar bijna 2 miljoen euro aan subsidie van de gemeente Amsterdam. En Theater de Lamar in Amsterdam zal op 26 oktober in de Wim Sonneveldzaal een lichtje branden voor Paulien Cornelissen. Zou in die zaal dan op dat moment de première spelen van haar nieuwe voorstelling.
0: Ach ja.
1: Er komt dan een besloten herdenking voor die overleden cabaretière en schrijfster.
0: Nou, dat is wel mooi. Ja, toch? Dat gebeurt. Oké. Eens even kijken. 6:53. Jij wilde het iets hebben over een wereldartiest die optreedt.
1: Als je het mij vraagt wel.
0: Bij een van de grootste fans.
1: Ja, het is Anita Makken uit Groningen. Die is het gewoon gelukt. Mm-hmm. Die kroegbazin is namelijk groot fan van Gerard Joling.
2: Met mijn 10e jaar ging ik altijd met mijn ouders naar Amsterdam. En daar trad Gerard dus op voordat hij nog bekend was.
1: Ja, ze bleef altijd maar denken, er komt een dag dat hij bij mij in Groningen optreedt.
2: Ooit gaat hij naar Groningen toe. En dan wordt hij beroemd, dus dan is het op een gegeven moment helemaal onwerkelijk natuurlijk.
1: Ja, dan kan het niet meer. Toen dacht Anita laatst, ik doe het gewoon. Ik trek gewoon mijn spaarrekening leeg. Zei ze bij RTV Noord.
2: Het spookt altijd door je hoofd. En ik heb dat altijd gezegd, nou, ik doe het. Dus en dit was mijn kans in 40 jaar bestaan.
1: Ah, ja, Gerard kwam er natuurlijk gewoon
0: emotioneel van.
1: Ja, snap ik. Ah. Ja, Gerard kwam natuurlijk gewoon, ja, als je betaalt, dan is het geen enkel probleem.
0: Ja, dan komt Gerard altijd.
1: Ja, toch? Ja. Nou, Anita zei altijd, als ik dus 40 jaar in het vak zit, dan

0: Ze heeft dus gezegd, als hij 40 jaar in het vak zit, dan stopt ze ermee. En dan wil ze Joling laten optreden. Maar ze moest daar dus wel wat voor neerleggen. Ze moest wel even sparen.
1: Wat heeft Anita betaald voor een half uurtje optreden voor Gerard Joling, denken jullie? Met een band, hè?
2: Ik denk dat hij normaal gesproken echt met gemak 20.000 euro vraagt voor een half uur.
0: Ja, ik denk iets minder. Nou ja, of het nou 18.000 of 15.000. Maar ik
1: Robin
0: denk dat zij
1: heeft
0: dat
1: het precies goed.
2: Ja? Ik wilde nog zeggen, ik hoop zo dat zij echt niks hoefde te betalen. Maar ze heeft
0: Moeten we Gerard niet even bellen?
1: Dat werd er niet bij gezegd, maar Gerard heeft laatst zelf gezegd wat zijn prijzen waren. Dus we kunnen met gezag wel zeggen 20.000 euro. Dus je snapt ook wel waarom die kroeg voorlopig...
0: Ja, ik wil net zeggen, we moeten nog 30 jaar doorwerken. Ja. We moeten Gerard een keer uitnodigen op vrijdagmiddag.
1: Dat is veel te duur, joh. Ja,

0: Rat in the Kitchen. Ja. Daar zat niet een rat in the kitchen, maar er zat vanochtend een bird bij mij in de kitchen. Heb ik dat al verteld? Dat er een bird bij mij in de kitchen...
1: Heb je een filmpje gestuurd, Gijs?
0: Ik heb een filmpje gestuurd en jij was echt als de dood voor een heel klein vogeltje. Je was echt super zielig.
1: Ja, nou...
0: Maar jij wilde hem fijn knijpen, toch?
1: Ik had dat een man tegengevonden.
0: Je had met een vliegenmetter achter het vogeltje aangegaan.
1: Lux, ja.
0: Maar goed, UB40 hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. Mojo en Lady, wij krijgen net een appje binnen. En dat is Merel. En Merel die wilde heel graag met ons praten, maar die heeft een soort keelaandoening. Dus ze wil eigenlijk niet op de radio, maar ze wil wel een heel leuk nummer van Waylon wil ze horen. En ik laat je eerst even dit horen, want dat hebben we van de week in het nieuws bij jou laten horen, Martijn.
2: Ik zou graag de ambassadeur van country music in dit land willen zijn. In ieder geval in dit land.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
0: Ja.
3: I fully agree.
0: Maar dat is de Waylon die ook ooit dit nummer heeft gemaakt. Nou.

0: Hi.
1: En middagcrew. En
2: hallo.
1: Martijn.
2: Hallo. Hallo, ja, Martijn ook. Ja, Martijn. Martijn heeft nog steeds een beetje last van zijn kaken.
1: Ja, maar ik vind dat jullie daar wat laconiek over zijn.
2: Nee, we zijn er niet in. Nee, we vinden dat heel vervelend.
1: Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Ik vind dat hij dat als een man draagt.
2: Nee. Ja. En trouwens, je kan ook niet in zijn schoenen staan. Want die passen echt niet.
1: Dat zijn hele
2: gekke vormen van...
1: Misschien de verkeerde beeldspraak, maar je snapt wat ik bedoel.
3: Jongens, zo fijn.
1: Hard onder de riem, hè?
2: Nee, maar morgen ben je er wel of niet?
3: Morgen ben ik er niet.
2: Want?
3: Ja, dan ga je naar de kaakchirurg.
2: Oh, dan ga je naar de kaakchirurg.
3: Ik heb een beetje lastig van mijn kaak.
2: Ja. Oh ja, nou dan vrijdag ben je er gewoon weer. Hartstikke gezellig. Nee. Ook niet.
1: Gij zou met een paracetamolletje toch gewoon gaan zitten.
2: Ja,
1: dat zou
2: waarschijnlijk. Niks aan de hand, ik heb in het leger gezeten.
1: Ik heb het wel ermee gemaakt.
2: Nou goed, we gaan het over crypto-knijter. Ja. Knoepers hebben gisteren... gisteren was hij wel moeilijk. Ik moet je dat wel even vertellen.
1: Ja.
2: Uit betrouwbare bron.
1: Ja.
2: Heb ik gezien dat heel veel appjes binnenkwamen.
1: Ja, één goeie.
2: En één goeie. Dus
1: dat is genoeg.
2: Dan kan ik eruit... kan ik concluderen dat hij niet helemaal goed was.
1: Nee, maar
2: hij was heel goed.
1: Maar toch leuk dat Team Luisteraar daarmee een punt scoort.
2: Oké.
1: Dat is toch leuk.
2: Dat gezegd hebbende, hoe is het vandaag? Is hij te doen?
1: Ik zou zeggen, kind kan er wassen.
2: Oké.
1: Ik vind hem niet helemaal...
2: Martijn, het zou mooi zijn, dan ben je een paar dagen even vrij... maar dan heb je toch een lekker gevoel.
3: Ja, God, moet ik het weer doen?
2: Jij moet het even doen. Ja. Oké. Kom maar op.
1: Welke plaat bedoel ik bij deze cryptische omschrijving?
2: Mm-hmm.
1: Afstammelingen van met afstand het meest bekende heel Holland bakt jurylid.
4: Robert.
3: Van Bekkenhoven?
1: Afstammelingen van met afstand het meest bekende heel Holland bakt jurylid.
4: Robert, het jacketti en de scooters?
2: Nee. I save the day.
1: Nee.
2: Oh.
3: En je hebt Jeannie van Falco. Nee,
1: nee.
3: Ik denk afstammelingen van
1: de Heide, met afstand.
2: Met afstand.
1: Het meest bekende heel Holland bakt jurylid.
4: Robert Miles.
3: Oh.
1: En?
4: Ja, weet ik.
1: Children.
4: Het. Children.
2: Ik moet even ook even nadenken. Ik snap hem.
1: Afstammelingen, children.
4: Is heel makkelijk.
2: Ondertussen praten wij nog lekker door.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone

0: En Amazingen Leven na 7 is hartstikke onderweg. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. In de Tweede Kamer groeit de frustratie over de trage afhandeling van de toeslagenaffaire. Kamerleden van onder meer CDA, D66, VVD en Pro, die vinden dat staatssecretaris Sandra Palme nu met concrete maatregelen moet komen om gedupeerde ouders sneller te helpen. Het kabinet wil nu echt resultaat. Eind 2027 moet dat financiële herstel klaar zijn. Of die deadline wordt gehaald, dat is maar de vraag. De man die GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde heeft in hoger beroep 1,5 jaar celstraf gekregen. Muis werd in 2023 met een smoes naar een woning in Arnhem gelokt. Werd hij vastgehouden, mishandeld en beschoten met een spijkerpistool. Hij dacht dat hij een terminaal zieke fan zou ontmoeten. De dader dacht dat Bas Muis zijn vriendin iets had aangedaan. Het zou doodzonde zijn als het Zeehondencentrum in Lauwersoog failliet gaat, zegt de Universiteit Utrecht tegen de regionale omroep. De universiteit werkt samen met het voormalige Pieter Buren bij onderzoek naar zeehonden. Het centrum staat op het randje van faillissement. Het komt door tegenvallende bezoekcijfers en hoge bouwkosten. En het bestuur van de publieke omroep gaat door met het Songfestival, ook al zien honderden omroepmedewerkers dat niet zitten. Ook tientallen kijkers hebben geklaagd bij de ombudsman van de NPO. AvroTros trok zich terug vanwege de deelname van Israël. De NPO is nu van plan om zelf de inzending te regelen. Het radioteam weer, steeds meer opklaringen. Vannacht uiteindelijk een graad of 10. Morgen weer droog en vrij zonnig, iets zachter. 18 tot misschien wel 21 graden.
0: Zo, Martijn, dankjewel. Dan radioteam verkeerde Flitsmeister. 8 vertragingen, dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2 Utrecht en Bosch voor de Martinus-Nijhofbrug. Auto met pech, 40 minuten. A27 Utrecht-Breda voor industrieterrein Avelingen. Een kwartier vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Haps door een auto met pech, 26 minuten.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Typisch Lea met haar herder Max.
10: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
11: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
17: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends.
4: Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
16: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
15: Oei, ik voel de bui al hangen.
16: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
15: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
20: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
21: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

Gijs, wat zijn ze op dreven? Wat raden ze zo snel? Het is voor de bedenken niet altijd makkelijk, maar goed. Robert Miles, je hoorde Children bij Radio 10. Om 7:15 in de volksmond, ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje vers. Leven na 7.

2026 op je Radio 10 scheurkalendertje. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? De dag waarop Feyenoord in de Champions League speelt tegen Como, as we speak. Dat klinkt nog best vriendelijk. Como, een harde kern van de Rotterdammers, heeft om de Italianen zich thuis te laten voelen speciaal de liedjes voor vanavond aangepast. Ze zijn begonnen met Como, wij uit Rotterdam. Kun je dat niet horen dan? Nou, is vriendelijk toch? De dag waarop Bryan Adams vanavond in de Ziggo Dome staat. De man van Summer of 69. Inmiddels is het oktober 2026, maar hij zingt er nog steeds over die ene zomer. Je zou bijna denken dat hij zijn vakantiefoto's nog altijd niet heeft uitgezocht of laten ontwikkelen bij de Kruidvat. En het was de dag erop Winnie de Pooh precies 100 jaar oud is geworden. Winnie, gefeliciteerd. 14 oktober 1926 verscheen het eerste boek namelijk. 100 jaar en nog steeds op zoek naar honing. Het geheim van zo oud worden is dus kennelijk dat je een beetje bij blijft. Moet ik die uitleggen? Honing bij. Ja. Je kunt hem nalezen, teletextpagina 456. Komt allemaal goed. Lachen, winnen, meezingen. Dit is de avondshow Leven na 7. Winnen doe je straks met een Radio 10 dopper. In hoor je hem, dan scoor je hem. Meezingen doe je nu met Katy Perry. Dit is I Kissed a Girl.

0: Als wij zeggen grootste hit aller tijden, bedoelen wij ook grootste hit aller tijden. Zoals deze van Elton John, Your Song.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, potverdorie jongens, wat was dat weer een heerlijke, ja, kun je het nog nazomer noemen. Het is bijna voorwinter, hè, zolang als het allemaal duurt. Maar wat was het weer een lekkere dag en wat is het dan belangrijk dat je met die zon en die temperaturen blijft hydrateren en nog eens drinken. Nou, dat kan met de Radio 10 Dopper drinkfles. Hij staat op het spel. In hooi je hem, dan scoor je hem. Wat is het idee? Zie het als een driegangen diner van een chef van wie je de naam moet zien te achterhalen. Drie keer, heel kort fragment van één en dezelfde top 4000 artiest. Vraag aan jou is, welke dan? Komt die dan, hè? Ik durf te zeggen, met mijn jarenlange ervaring en tevens scherpe blik op het leven, dat deze te doen is. Maar vooruit nog één keer dan, ja. Jawel, dit is een inkoppertje, jongens, kom op. Scoren op de woensdag voor die Radio 10 Dopper. Klim jij in die gratis en technisch vernuftige Radio 10 app. Kom maar door, wie hoorde je? Ik hoor het graag van je.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Lex Gaarthuis.
10: Zometeen scoor jij misschien wel die waanzinnige radio 10.

0: bellen wij met een vrouw die gewoon op een verjaardag zit. Krankzinnig. Christel uit Tilburg. Christel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En dan ga jij midden op een verjaardag ga jij meespelen met een spelletje op de radio. Ja, hou me te goede, ik vind het gezellig dat je meespeelt, maar wel, het is wel apart.
1: Ja, nou ja, ik hoorde de tune of het deuntje, zeg maar, en ik denk, ach, ik heb even.
0: Ja, want
1: goed.
0: Op die verjaardag staat gewoon gezellig Radio 10 aan.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, is voor de sfeer top natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar was het gesprek doodgevallen dan verder, of de blokjes
1: nee,
0: kaas op?
1: Nee, helemaal niet, oh. Helemaal niet.
0: Wie is hij jarig?
1: We zaten zo te kokken. Mijn peetkind, Sjors.
0: Nou, Sjors. Hoe oud is Sjors geworden?
1: 29.
0: Nou, oh, 29. Ja, peetkind klinkt dan toch altijd als jong, maar 29. Nou, 29 is ook hartstikke jong. Gefeliciteerd.

0: Dankjewel.
1: Ja. Zit hij erbij? Is hij in de buurt?
0: Hij is in de buurt, ja hoor.
1: Sjors, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Hij steekt een duim omhoog en dankjewel.
1: Het is een enthousiaste jongen, hè, die Sjors, hè?
0: Ja.
1: Hey, en hoorden jullie het dan met z'n allen of hoorde jij het meteen alleen, het goede antwoord?
0: Ik hoorde het meteen alleen.
1: Oh, geweldig. Nou, dan gaan we nog 1 keer luisteren, want dan moet het goed komen.
2: Een
1: historisch moment voor het eerst. Live vanaf een verjaardag wordt het goede antwoord gegeven. En hoor je hem, dan scoor je hem. Christel, kom maar door.
0: Dat was Frankie Goes to Hollywood.
1: En dan moet hij zelf weten, ik vind alles goed.
3: En zo is het.
1: Christel, het is goed. Gefeliciteerd.
0: Ja. Yeah.
1: Is de prijs dan voor jezelf of ook voor je peterkind?
0: Die is voor mezelf.
1: Die is voor jezelf. Waar je gelijk hebt, meid. De Radio 10 Dopper Drinkfles is voor jou. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En nog een fijn feestje daar, hè.
0: Dankjewel, fijne dag.

Leven na zeven, lachen en winnen, dat doen we sowieso. Want uit de krant of Fabeltjesland komt eraan. Krankzinnig verhaal heb ik voor je in petto. Aan jou de vraag, komt dit echt uit de krant van vandaag? Of heb ik het van A tot Z verzonnen? Mag je straks gaan inschatten. Er is natuurlijk altijd een risico op Simply Red. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Tickets van 10 voor Simply Red hebben we namelijk voor je liggen. Maar alleen als je een hit van Simply Red helemaal hoort. Meezingen doe je straks sowieso met Frankie Valli, Grease. Maar eerst Ellie Goulding op Radio 10. Love Me Like You Do.

0: bij Hollands Nieuwe 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simone met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bijzonder goedenavond. Het is 1 minuut over 8. Straks meezingen met Frankie Valli en Acta de Munnik. Eerst het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn denkt vanavond alle vers producten weer in de schappen te krijgen. Volgens de supermarktketen zijn de distributiecentra sinds het cyberincident weer bijna volledig hersteld. De levering van houdbare producten was al hervat. Online boodschappen bestellen en bezorgen zit er voorlopig nog niet in. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man uit Maastricht die in maart een 4-jarig jongetje doodreed. Daarnaast wil het OM dat hij 5 jaar niet mag rijden. Hij reed 112 km per uur, waar 50 is toegestaan, en had veel te veel gedronken. Het kind overleed aan zijn verwondingen en zijn moeder raakte zwaar gewond. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een systeem waar 55 miljoen euro aan uitgegeven is. Het gaat om een platform dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar zou moeten verbinden. Er is 5 jaar aan gewerkt, maar het UWV ziet er geen heil meer in. De bouwer van het platform zegt dat het UWV niet de juiste data aangeleverd heeft om het systeem goed te laten werken. Het Amsterdamse De La Mar Theater zal volgende week zaterdag een lichtje branden voor Paulien Cornelissen. Dat gebeurt tijdens een besloten herdenking in de Wim Sonneveldzaal, waar zij de première zou spelen van haar nieuwste voorstelling. Paulien Cornelissen, ook bekend als jurylid van De Slimste Mens, overleed eind vorige maand aan de gevolgen van kanker. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Ja, merci. Dan het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 7 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Haps, 16 minuutjes.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
6: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emil Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
2: Greet. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10.

2026, wij zijn je vrienden van Radio 10. Ook wel bekend van de ochtendshow. Radio 10 staat op. Heb je het al in je systeem zitten? Jan Willem en Jeroen in de ochtendploeg. Iedere ochtend vanaf 5 uur sharp met onder andere de intro rally. Wil je een keertje meespelen? Radio10.nl. Kies je eigen intro, ja, zeg maar, categorie. En speel gezellig mee. Morgenochtend zijn ze er weer vanaf 5 uur. En deze week hebben je vrienden van Radio 10 tickets voor Simply Red geregeld. Dat werkt heel simpel. Simply Red horen is tickets scoren, dus hou je Radio 10-app bij de hand. Want ieder moment, in ieder programma kan het gebeuren. Een hit van Simply Red brengt jou naar dat waanzinnige concert dat ze volgend jaar gaan geven in de Ziggo Dome. Dus blijf scherp op hits van Simply Red, ook in Leven na 7, eerder bewezen deze week. Kan het zomaar gebeuren. Lachen winnen, meezingen, en dat meezingen doe je met Wakefield straks. Think of You na Donna Summer. Dit is I Feel Love op Radio 10.

0: I Think of You, een fijne 90's rammer.
1: Op de woensdagavond.
2: Uit de krant.
1: Ja, ja.
2: Of het Fabeltjesland.
0: Zoveel verhalen komen per dag tot je. De vraag is alleen, kun je ze wel vertrouwen? Zijn ze wel echt? Is het wel echt een verhaal uit de krant? Daar draait Tom in Uit de Krant of Fabeltjesland. Ik leg je een krankzinnig verhaal voor. Heb ik het verzonnen? Of is het echt een bericht uit de krant van vandaag? Luister goed. Als je een misdrijf pleegt, is het misschien beter om dat niet te doen onder de neus van Batman. Want ook al is het dan gewoon een kerel op een verkleedfeestje, dat lesje leerde een handtasdief in het Britse Norwich toen hij dacht zijn slag te kunnen slaan, werd in de kraag gevat door een heuse Dark Knight. In het pak zat een 25-jarige Brit die onlangs als Batman naar een verkleedfeestje van een jarige vriend ging. Hij zag hoe, laten we zeggen, wat tumult ontstond bij de rij van een nachtclub, waarna iemand er vandoor ging met de handtas van een vrouw. Hij twijfelde niet, zette de achtervolging in en in het illustere gezelschap van andere gekostumeerde vrienden zoals Mr. Fantastic van de Fantastic Four en Poison Ivy werkten ze de dader naar de grond en haalden ze het tasje van de reddeloze vrouw terug. Een overvaller die gepakt wordt door Batman. Het klinkt als een krankzinnig verhaal, is het ook. Maar de vraag aan jou is, komt dit echt uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat het me weten op het spel staan. En qua Radio 10 sokken, één voor zowel de linker als zowel de rechtervoet. Appen kan via de

0: Britse Norwich die dag zijn slag te kunnen slaan. Hij werd in de kraag gevat door een heuse Dark Knight die daar op een feestje in de kroeg verkleed stond en zag hoe deze dief een handtas roofde van een vrouw. Batman ging achteraan samen met Mr. Fantastic en Poison Ivy, twee vrienden van hem die ook verkleed als superhelden door de stad Norwich trokken. Krankzinnig verhaal, de vraag aan jou was: komt dit echt uit de krant of heb ik het verzonnen? En komt het dus rechtstreeks uit Fabeltjesland? Rick uit Almere, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb jij wel eens van die feestjes in kostuum?
1: Nee, helaas.
0: Geen gekke, rare fetisjes of andere dingen thuis? Of je denkt, nou, ik...
1: Nou, dat heb ik wel eens gehad, maar dat is wel weer lang geleden.
0: Ja, ja.
1: Goeie beetje overheen.
0: Daar had de dokter pillen voor en dat is opgelost.
1: Ja, die gebruik ik dan ook weer niet, maar goed.
0: Akkoord. Rick, misschien moeten we in de aparte podcast hier maar eens over doorpomen. Het gaat nu om dit verhaal, want het is een krankzinnig verhaal, maar is het waar?
1: Ja, het is waar.
0: Jij zegt,
1: het is echt waar.
0: Dit komt uit de krant. Jij hebt dit gelezen.
1: Ja, ja, ik heb het ook gehoord op de radio. En ik moet eerlijk zeggen, het is mij zelf een keer overkomen.
0: Oh,
1: en toen ben ik er zelf achteraan gegaan, alleen ik was niet verkleed. Maar,
0: nee,
1: dus
0: maar
1: ik herkende het meteen. Ik denk, ach god, dat komt dus vaker voor.
0: Jij hebt dat superheldachtige meer van jezelf. Je hebt er geen pak voor nodig, Rick.
1: Blijkbaar.
0: Nee, duidelijk. Ja. Hey, wat een goed verhaal. En dit verhaal klopt inderdaad.
2: Ja, hartstikke goed.
0: Nou, het begin van een superheldenkostuum is er, Rick. Want de radioteam sokken, één voor zowel de linker als één voor zowel de rechtervoet, komen jouw kant op. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel. Komt goed.
0: Ja, ik wilde vragen, maak even fotootjes als je binnen hebt, maar dat hoeft daar ook niet meer niet per se. Maar mocht je wel een keer als superheld door een stad banjeren, laat het me weten ook, hè?
1: Komt helemaal goed.
0: Rick, ik wens jou een heerlijke avond. Dankjewel voor het meespelen.
1: Hetzelfde.
0: Tot later.
1: Hoi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20%

0: de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Lex Gaarthuis. Zometeen bepaal jij de start van je Top 4000 Classics avond als de Top 4000 Tombola gaat draaien. Maar eerst Wham!

0: Ja, nog even. Het is 8:45. 9:00 begint eigenlijk het echte feest. Hè? De Top 4000 Classic met Edwin Auwand. En daarover gesproken. Hij draait weer.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Die enorme bingo molen met daarin alle 4000 nummertjes. En dus liedjes uit de afgelopen editie van die grootste hitlijst aller tijden. De Top 4000. Twee balletjes rollen eruit. Aan jou de keuze. Met welke plaat trappen wij zometeen die Top 4000 Classics avond af op deze woensdag. Twee balletjes zijn gevallen. Ik pak het eerste balletje erbij.
2: 723.
0: Balletje 723. Wat stond daar eigenlijk? Oh. Mariah Carey zelf, jongens. Zwijmelen geblazen 2.0. Dus keuze 1 voor vanavond. Balletje 2.
3: Lex Gaarthuis. Gezellig, zeg.
0: Absoluut, maar wat is die?
2: 2167.
0: En wat stond daar dan? You can say baby. Oh, wat zo'n zwijmelaar zeg. Baby, can I hold you tonight? Tracy Chapman's Baby, Can I Hold You. Dat zijn de twee keuzes voor vanavond, maar welke ga ik helemaal draaien? Het principe is simpel, doch rechtvaardig. De meeste stemmen gelden. Dus meld je met jouw stem via de Radio 10-app. Ga je voor Mariah Carey's Without You of Tracy Chapman's Baby Can I Hold You? Kom maar door, je hebt een minuutje of 7 voor je stem. Geef hem door via

0: tombola. Maya, waar ga je voor? Hey Astrid.
1: Hey, goeienavond.
0: Wat gezellig, hoe is het met jou?
1: Hartstikke goed.
0: Was je druk met iets specifieks? Zeg je nou, ben blij dat je belt.
1: Luisteren naar de radio.
0: Geweldig. Dat is het enige juiste antwoord eigenlijk, hè?
1: Ja, daarom.
0: En toen hoorde jij die top 4000 tombola keuzes van deze woensdagavond voorbij trekken. Het was twee keer zwijmelen. Heb je behoefte aan een stukje zwijmel in je leven op dit moment?
1: Nou, zo af en toe.
0: Zo af en toe.
1: Ja, kan geen kwaad.
0: Ja, aan jouw lijf wel Polonaise, maar op de juiste momenten.
1: Juist.
0: Maar ja, ga je dan voor Mariah Carey's Without You of Tracy Chapman's Baby Can I Hold You?
1: Nee, Tracy Chapman.
0: Tracy Chapman, hè? Ja, veruit de meeste stemmen. Hoe lullig ook voor Mariah, maar goed, die komt binnenkort weer aan de bak met die kerstplaten.
1: Daarom,
0: dat is allemaal geen probleem van Mariah, denk ik. Tracy Chapman sleept zomaar 64% van de stemmen binnen. En we gaan hem draaien. Hoi. Ik wens jou een onwijs fijne avond en veel plezier met Edwin, hè? De top 4000 classics.
1: Dankjewel. Fijne

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Goedenavond, zo dadelijk geven we hem weer van Jetje met het lekkerste en het leukste aan de top 4000. De classics zo dadelijk, nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Het moederbedrijf van Albert Heijn beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het entertainmentprogramma Buzz op Net5 stopt na 1 seizoen. Ondanks dat de losse video's op social media goed worden bekeken, denkt Talpa niet dat het programma verder kan groeien. Sinds de start trok Buzz, gepresenteerd door Iris Enthoven en Wiesje Hille, enkele tienduizenden kijkers. De laatste aflevering is op 23 oktober te zien. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zegt dat het niet aan Oekraïne ligt. De president is ook bezorgd over storingen bij het satellietnetwerk Starlink van Trump-bondgenoot Elon Musk, dat cruciaal is voor de Oekraïense krijgsmacht en diens drone-operaties. Zelensky wil de kwestie bespreken met de Britse premier Andy Burnham, die benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne wel blijft steunen. Ouderen worden regelmatig slachtoffer van babbeltrucs, maar een 76-jarige vrouw uit Limburg wist een nepagent te slim af te zijn. Na een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker kreeg ze de nepagent aan de deur. Ze vertrouwde het niet en belde haar dochter, waarop de oplichter zonder buit vertrok. De man staat op beeld en krijgt van de politie 2 weken om zich te melden voordat zijn gezicht bekendgemaakt wordt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
10: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
15: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
18: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

Hoor eens even wat er uit het keeltje komt, zeg. Aerosmith en Pink. Ja, die zal ongetwijfeld ook wel in de smaak zijn gevallen bij tante Til van de familie Knots. Weet je nog, die serie van vroeger? Een kloddertje roze.

Hilversum. Nou, dit heb je toch al een behoorlijke kleurenpalet bij elkaar. Goedenavond. Welkom bij de Classics voor deze woensdag. Wat is het? De 14e vandaag. Leuk dat je erbij bent. Ook dit uur hebben we weer een lekkere verzameling, hoor. Zometeen onder andere Jackie Wilson, Robbie Williams,

0: Classics.
1: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Ja, Mandalay, laten we even op de kaart kijken. Dat is dus echt een bestaande stad in Myanmar, het vroegere Burma. Maar het grappige is, Robbie die zingt helemaal niet over een reis naar die stad. Nee, dat nummer gaat eigenlijk over terugkijken op je leven. De fouten die je gemaakt hebt en de dingen waar je spijt van hebt. En dat terwijl het muzikaal juist zo'n lekker, vrolijk, bijna zorgeloos nummer is. Eigenlijk typisch Robbie, hè? Je een vrolijk deuntje meegeven en ondertussen vertellen dat hij er in zijn leven ook een behoorlijke puinhoop van heeft gemaakt. Top 4000 Classics, zometeen met de nummer 2050 van de afgelopen editie. Ik heb het over The Lighthouse Family en hun enige notering in de lijst. Die hoor je zo naar Nena, dus haak even in.

0: Radio 10. The Lighthouse Family. En hi.
1: Hallo.
0: Ja, hi. Top 4000 Classics. Zometeen een blonde Britse zangeres die in de 80's ook wel bij mij het een en ander losmaakte. Maar goed, ik zal vast niet de enige zijn geweest. En los daarvan hoor je zo dadelijk ook nog een paar Zweden die in hun carrière zoveel hits maakten dat je er bijna een compleet radioprogramma mee zou kunnen vullen.
2: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
9: De vriendelijke specialist.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.

dit is er zo eentje. Die kun je bijna uitblazen aan het eind. Zo. Dat dus. ABBA en Thank You for the Music. Over ABBA gesproken. Afgelopen zondag is er in Stockholm een nieuwe tentoonstelling geopend in het ABBA Museum. Kwam ik toevallig tegen. Helemaal gewijd aan Dancing Queen. Want nou, die hit bestaat dit jaar precies 50 jaar. En het leuke is, je kunt in dat museum zelf ook een beetje ABBA spelen. Ja, je kunt er karaoke zingen, muziek mixen en zelfs als extra ABBA-lid op het podium staan, samen met Agneta, Björn, Benny en Frida. Via hologrammen dan, hè. Maar zie jezelf daar al staan, hè? In zo'n strak glitterpak met van die enorme plateausolen. Ja, dat is dan echt dit werk, hè. En dan moet je nog beginnen met zingen. Ja. Top 4000 Classics. Nu met de

als je deze hoort. I save the day. Ja, ik vraag me nu alleen af hoeveel mensen eigenlijk weten wie Roberto Sciacchetti was. En misschien veer je nu even op aan de andere kant van de radio en denk je, ja, die naam Roberto Sciacchetti, dat vind ik nou leuk. Dat zou ik inderdaad na al die jaren graag eens willen weten. Wie is Roberto Sciacchetti in het echt? Nou, bij deze komt hij. Hij heeft dus in het echt nooit bestaan. Ja, het is een ontluisterend antwoord, ik geef het toe. Dat is gewoon maar een verzonnen naam, niks meer, niks minder. Heb ik je toch maar mooi een half minuut voor aan de radio gehouden. Maar goed, de zanger was Erik van der Hof. Later dook hij natuurlijk nog op hè, als presentator van het Blok, tv-programma, waar mensen wekenlang hun huis verbouwen en op het laatste moment dan ontdekken dat ze nog 3 badkamers moeten betegelen, 4 muren moeten schilderen en de keuken nog niet geleverd is. Nou ja, dan kan je wel iemand gebruiken die de dag komt redden, zou je zeggen. Hè? I save the day. Nou, wat dacht je van deze combi? Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
13: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
12: Nou, toch wel.
13: Wel?
12: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
13: Oh ja, dat is ook zo.
12: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
13: Ga het meteen doen.
12: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
14: Zo meteen bij de Top 4000 Classics. Muziek van de Simple Minds en ook Dido komt voorbij. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer twijfelt nog over steun aan de zorgbegroting van het kabinet. Tijdens het Kamerdebat klonk kritiek van zowel linkse als rechtse partijen. De zorgpremie stijgt volgend jaar met €12,50 en komt uit op gemiddeld €169 per maand. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het kabinet wilde dat nog hoger hebben. In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt die onderweg was naar een dokter. De bewakers werden door 2 gemaskerde mannen vastgebonden, maar raakten verder niet gewond. De gevangenen smeerden hem op een elektrische scooter. De politie heeft een grootschalige zoekactie op touw gezet. De gevangene zat in voorarrest op verdenking van drugsdelicten en zware mishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Ahold beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het cybersecurity incident dat bij Albert Heijn voor lege schappen zorgt, zal een buurtsuper in het Limburgse Arsen niet snel overkomen. Daar houdt de familie Peters de voorraad namelijk gewoon nog bij met pen en papier. Ook de inkoop regelen ze zelf, met groente en fruit rechtstreeks van de veiling. En die aanpak werkt al sinds 1973. Helemaal ouderwets is de winkel trouwens niet. Er staan inmiddels wel moderne kassa's. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, met een redelijk krachtige wind aan zee. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is het droog en zonnig, met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
20: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.

Ja, je hele leven te huur. Dat klinkt eigenlijk best aantrekkelijk. Geen langdurige verplichtingen, nergens aan vastzitten. Alleen, ja, jammer dat je aan het eind van je leven ook nergens de sleutels van hebt. Goedenavond, welkom bij het tweede uurtje van de Classics voor deze woensdagavond. Gezellig dat je erbij bent. Ik kreeg via de Radio 10-app een leuk berichtje binnen van Inge. Die liet weten eigenlijk wel weer van de herfst te genieten momenteel. En

best regenen. Hè? Zolang ik er zelf niet doorheen hoef, vind ik het allemaal prima. Nee, maar ik vind het ook wel grappig hoe verschillend mensen daarover denken, over de herfst. De een wordt helemaal gelukkig van vallende blaadjes en een frisse herfstwandeling.

Vaya Dios bij Radio 10. Ja, je hoeft eigenlijk nauwelijks Engels te kunnen om het van begin tot eind mee te zingen. De zangeres van Vaya Dios was eigenlijk in eerste instantie helemaal niet zo blij met dit nummer. Ze vond het eigenlijk veel te simpel. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, je maakt jarenlang muziek, stopt er je hele ziel en zaligheid in. En vervolgens wordt juist dat liedje waarin je voornamelijk nee, na, na, na zingt, een van je grootste hits. Ja. Probeer dan als artiest nog maar eens serieus genomen te worden. Top 4000 Classics. Zo dadelijk hier Tino Martin. En het heerlijke, zij weet het. Maar nu eerst, nummer 5.

0: de Martin. En zij weet het. En ik kan je melden, hij nu ook. Ja, ik heb namelijk net een drankje voor hem klaargezet. En nee, niet wat je denkt. Gewoon een glaasje water, mensen. Goed, en door maar weer. Zometeen bij de Classics. Een wereldhit uit de jaren 90. Van een Amerikaanse band waarvan je de naam misschien niet eens meer weet. Maar zodra de zangeres haar mond opendoet, zing je gegarandeerd mee.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa... zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo dadelijk gaan we onder andere nog voor The Hollies en muziek van Lionel Richie. Maar hier had ik

je trouwens nog even iets meegeven. Namelijk dat wij hier bij 10 tickets weggeven voor Simply Red. Ja, volgend jaar zomer komen ze weer naar Nederland. En wij geven deze week kaartjes weg voor een optreden in de Ziggo Dome op 19 juni. En het werkt heel eenvoudig. Simply Red horen is tickets scoren. Dus op het moment dat je een van hun hits hoort, app dan tickets naar de studio.

Oh, what a feeling when we're dancing on the ceiling. Ja, dat is er ook weer zo eentje. Die hoef je eigenlijk niet meer af te kondigen, hè. Maar we doen het maar wel, hè. Ook omdat je zo aandringt. Het was Lionel Richie bij Radio 10. Ja, eigenlijk had hij vandaag op het podium moeten staan in Las Vegas. Niet doorgegaan. Want hij heeft onlangs een ingreep aan zijn hart ondergaan vanwege hartritmestoornissen. En volgens zijn management is alles gewoon goed verlopen. Maar hij moet voorlopig even rustig aan doen. Top 4000 Classics.

Want to Be. Ja, hij, Kevin DeBruyne, zat dus in de periode dat hij dit schreef financieel behoorlijk aan de grond. Weinig geld, studieschuld. En nou ja, dan kun je twee dingen doen. Je zorgen maken over hoe je dat ooit allemaal gaat terugbetalen. Of gewoon een liedje schrijven en vervolgens hopen dat het een wereldhit wordt. Ja, ik zeg dat nu heel makkelijk, maar alsof je even...

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
16: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
17: Greet. Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
18: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Radio. Een late woensdagavond, radiootje aan en genieten van de top 4000 classics. Zo dadelijk gaan we verder. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Vanavond zijn in Arnhem 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Aanleiding was de vernieling van meerdere regenboogvlaggen op parkeerplaats De Blauwe Golven aan de rand van de Gelderse hoofdstad. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak. Eerder noemde hij de vernieling al diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast de steun nu ook stevige kritiek. Zo wordt het WEC bij Lauwersoog een te duur prestigeproject van de vorige directeur genoemd. Met een fractie van dat geld zou zeehondencentrum Pieter Buren gewoon opgeknapt kunnen worden. Oprichter en oud boegbeeld van de bekende zeehondenopvang Leni het Hart is ook not amused. Zij vindt dat er verkeerd met geld van donateurs en bezoekers wordt omgegaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder aankondigde een grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie te zullen beginnen op het gigantische Arktische eiland dat bij het Deense Koninkrijk hoort. Je kent het wel, je ziet een bekende aankomen, maar je doet alsof je die niet ziet. Volgens psychologen is dat juist heel sociaal. Door weg te kijken geef je elkaar namelijk de ruimte. Pas op zo'n 3 meter afstand maken we weer oogcontact om te groeten. En opvallend, zelfs baby's van 3 maanden doen dit al. En dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het wordt 13 graden op de Wadden en 7 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst zonnig en in de middag wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Thuisbatterij,
25: einde salderingsregeling,
26: terugleverkosten,
27: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
30: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
31: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
32: De vriendelijke specialist.
33: DA. Wie was je aan de beurt?
34: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: keukens.
1: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10.

Michael and Bruce, Garrett Jules, Mad World. Oorspronkelijk van Tears of Fears, hè, uit 82. Wat een verschil, hè? Bij Tears of Fears zat er nog een lekker ritme onder. Synthesizers erbij. Een nummer waarbij je bijna vanzelf een beetje mee gaat bewegen. En toen kwam dus deze versie, die van Michael Andrews en Gary Jules. Die haalde eigenlijk alles eruit. Geen drums, geen synthesizers, alleen een piano en dan die prachtige, breekbare stem. Ja, en dan hoor je ineens eigenlijk pas hoe somber de tekst is. Nou ja.

Lekkere muziek voor je, hoor. Onder andere Roxette, Foreigner, Coldplay. Een lekkere dance classic uit de 90's zometeen. En ook nog David Bowie. Maar eerst een klassieker uit de 70's van Candy Staten. Och, ja, we gaan voor Young Hearts Run Free.

wat ik hier nou eigenlijk zo leuk aan vind, dit nummer, Joyride, is eigenlijk ontstaan dankzij een liefdesbriefje en Paul McCartney. Ja, moet ik even uitleggen, want Per van Roxette, ook de man achter hun meeste hits, die vond ooit een briefje op zijn piano, achtergelaten door zijn vriendin, met daarop de woorden: Hey, din tak, jak als kardik. Ja, dat is Zweeds, ik hoop dat ik het zo een beetje goed uitspreek. Hey, din tak, jak als kardik. En dat betekent zoiets als: Hey, gekkie, ik hou van jou. En dat vond hij dus zo leuk dat hij daar de openingszin van het liedje van maakte. En dan de titel van het liedje, die heeft hij ook ergens vandaan. Hij had namelijk een interview gelezen met Paul McCartney, waarin hij dus vertelde dat liedjes schrijven met John Lennon eigenlijk één grote joyride was. En zo ontstond dus deze wereldhit. Een lief briefje van zijn vriendin en dan die uitspraak dus van Sir Paul. Top 4000 Classics. Ja, wat dacht je van deze? Lekker, hè? Voorder op 10.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Oké, zometeen nog een 90s hit van Amber uit de Zero, zometeen Cold.

play, the speed of sound. Nou ja, bij deze dan even het antwoord op die vraag, the speed of sound. Want hoe snel is geluid eigenlijk? Komt-ie? Ik heb het allemaal even opgezocht. 1235 kilometer per uur. Ik dacht voor het gemak, ja, dat zag ik toevallig ook staan. Zullen we de licht er even bij pakken? Dat gaat toch ietsje sneller, want dan komen we bijna op 300.000 kilometer per seconde. Dat is de snelheid van het licht. Dus ja, dan stelt geluid ineens niet zo heel veel meer voor. Maar we hebben natuurlijk wel een handig trucje daaraan overgehouden tijdens het onweer. Hè? Juist omdat licht veel sneller gaat, want doordat je eerst de bliksem ziet en daarna de donder hoort, kun je dus zelf uitrekenen hoe ver het onweer bij je vandaan is. Ja, die kun je toch wel even tellen en dan ben je vaak alweer gerustgesteld van, oh, het is best nog wel ver weg. Top 4000 Classics, zometeen met Cyndi Lauper. En nu, Amber.

Zo op de late avond is hij misschien nog wel mooier, hè? Cyndi Lauper, True Colors, bij de Top 4000 Classics. Ja, we gaan alweer richting de nacht van 10. Maar vergeet niet, ook morgen maak je bij Radio 10 weer kans op die tickets van 10 voor Simply Red. Hè. Dus hoor je morgen een van hun hits, app dan gelijk tickets naar de studio. En mocht je zo lekker je bed induiken, dan wens ik je alvast een goede nacht. Wat mij betreft graag weer tot morgenavond 9 uur voor nieuwe classics. Zometeen nog Daft Punk en Pharrell. Ook hoor je David Bowie. En nu...

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
4: Greet. Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Radio 10. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Neje Ramirez. Onrust vanavond in Amsterdam-Noord. Rond een brand in de wijk Floradorp liet de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. Zo'n 200 mensen zijn vanavond in Arnhem bijeengekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Trump, die eerder aankondigde een grootschalige winning van olie, gas en mineralen te willen beginnen op Groenland. Het gigantische Arctische eiland hoort bij het Deense Koninkrijk. Vorige maand werd nog wel een akkoord gesloten om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland te versterken. En dan een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door een inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs zijn kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen. Dat meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goeienacht, ik ben Nejefi Ramirez. Onrust in Amsterdam-Noord woensdagavond. Rond een brand in de wijk Floradorp liep de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. En ook onrust in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de 2e dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op die beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En dan Louis van Gaal, die ruilt het voetbalveld in voor een schildersdoek. De voormalig bondscoach is komend seizoen namelijk te zien in Sterren op het Doek van Omroep Max. Van Gaal verkocht jarenlang nee, maar heeft nu toch toegezegd, zei omroepbaas Jan Slachter bij Pauw en de Wit. In het programma wordt Van Gaal door kunstenaars geportretteerd, terwijl hij wordt geïnterviewd. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust nog wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Zo'n 200 mensen zijn woensdagavond in Arnhem bij elkaar gekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Mensen die vanuit het buitenland zijn geadopteerd krijgen mogelijk meer controle over hun persoonlijke gegevens. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of delen van adoptiedossiers kunnen worden verwijderd als geadopteerden dat willen. Dat meldt Trouw. Aanleiding is een uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. Die gaf een geadopteerde vrouw gelijk die wilde dat haar privébrieven tussen haar en haar biologische ouders uit haar dossier zouden worden gehaald. Opnieuw een onrustige dag in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de tweede dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. En een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland die zo uit een film lijkt te komen. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door twee gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.